en werd er brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. En hij wil de ontwikkelingen daarom dus niet vertragen, zoals de topmannen voorstelden. In Peking klapt en werd er brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. En hij wil de ontwikkelingen daarom dus niet vertragen, zoals de topmannen voorstelden. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn.

0: opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten nemen CO2 op om te groeien. De wetenschappers willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu met een drone is aangevallen. Iran claimt dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnenvrij is gemaakt. En in Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw op rij 5 jaar een Emmy te winnen voor de rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog, het is nevelig, 5 jaar een Emmy te winnen voor de rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog, het is nevelig of mistig, het koelt af naar een

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek Voor altijd Moos. En dat is Urks voor altijd vrienden. Met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer dan nog, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolkenvelden, maar in de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt en dan is er ook kans op buien met een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag van het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. De OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle en tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice John Smart die heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart die speelt in de HBO-comedieserie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdramaserie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. Vanmiddag zon 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO en

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump die hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms, in november. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop van het kabinet naar Prinsjesdag rommelig. Zo was er veel gedoe over de begroting. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. En tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. Er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat bijvoorbeeld een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer dan nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot 28 graden. 'S Avonds dan wordt het overal bewolkt en is er ook kans op buien met lokaal een klap onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Prinsjesdag kan vallen. Ik kijk even naar ons geweten, Carolijn. Want vroeger dan dit kan natuurlijk niet, hè?
1: Nee, dat denk ik. Jij hebt het uitgerekend?
0: Ja, ik heb het uitgerekend. 1 september, 8 september, 15 september. Dus we zitten
1: maar
0: vroeg.
1: Het is altijd op de tweede dinsdag van september.
2: Nee, de derde dinsdag.
1: De derde. Dus hoe kan het dan ooit op 1 september vallen?
0: Nee, ik tel even. De eerste dinsdag is dan 1 september. De tweede dinsdag is 8 september. En nu is het 15 september. Nou, ik noem je net het geweten. Maar die titel ontneem ik je ook weer meteen. Prinsjesdag, dan denken wij natuurlijk aan al die hoedjes die straks weer in Den Haag te zien zijn.
1: Waar is die van jou? Ik zie geen hoedje.
0: Het is nog geen 1 uur.
1: Ah, dat is
0: de troonrede is nog niet begonnen.
2: Ja.
0: Dat is iets waar jij opgewonden van raakt.
2: Nou, zeker. Ik ga er helemaal voor klaarzitten. Ik vind het fantastisch. Ik wil al die hoedjes zien bij al die vrouwen. Maar dan vraag ik me eigenlijk al af, hè. Waarom alleen de vrouwen een hoedje op? Waarom doen de mannen niet bijvoorbeeld een gek hoedje op?
1: Dat vroeg ik me precies vanmorgen ook af. Ik dacht, foto's zag al.
2: Laten we dit gewoon een keer eens invoeren. Dat er ineens hier Rob Jetten als drag queen komt, bijvoorbeeld. Net als Armin van Buuren die dat deed bij Make Up Your Mind. Vind ik een hele goeie. En Evert ten Apel heeft het gedaan. Nu vind ik Rob Jetten als drag queen, die dan de troonrede daar gaat zitten. Lijkt me fantastisch.
0: Draag jij vaak een hoed, Meike?
3: Nou, eigenlijk alleen petjes. Niet echt hoeden.
0: Nee.
3: Ik heb ook niet zo'n hoedenhoofd zitten.
0: Nou, hoeden zijn ook een beetje uit, hè, zagen we vorige week. Want toen verscheen koningin Maxima bij de uitvaart van de Noorse koning. En zij droeg een haarband. En ik las her en der dat zij daarmee een nieuwe trend heeft gezet. Dat de hoed een beetje verdwijnt, hè. En dat daarvoor een haarband in de plaats komt.
1: Nou, zolang wij nog paarden voor de koets hebben, hebben we ook hoedjes bij de dames. En ik heb het net even opgezocht. Dat komt omdat dat op een gegeven moment een manier werd voor de vrouwelijke politici om op te vallen.
2: Ja, maar waar mogen de mannelijke dan het niet doen?
1: Erika Terpstra begon er ooit mee.
2: Ja, klopt, ja.
1: In 1977, omdat de politiek toen overwegend grijs en mannelijk was.
2: Oké.
0: Okay. Nou, daarmee heeft ze wel een trend gezet die voor een groot deel...
1: story, dus ik weet niet of dit klopt. zij begon er wel mee, dat weet ik.
0: Ja, nou ja, story als bron, wat is er mis mee, zeg ik. Nee, maar daarmee heeft ze wel een trend gezet die zo langzamerhand, heb ik het idee, de troonrede en de inhoud daarvan overschaduwt. Want het gaat vaak meer over de hoedjes dan over wat de inhoud van die troonrede. Maar die is dit jaar wat simpeler van opzet, heb ik begrepen.
1: Oh, dat weet ik nog niet.
3: Ja, het wordt wat meer een verhaaltje en wat minder echt oplezen.
1: Anders begrijpen
3: zeg maar.
1: We het niet.
0: Nee.
2: Dat?
3: Ik denk het. Ja, het luistert wel fijner, denk ik, als het echt meer een verhaal is.
0: Ja, ik denk dat er even AI is opgezet, hè. Van menselijk vertellen.
2: Hashtag human, ja.
0: Okay. Dus even kijken. Ja, dat Prinsjesdag, is dat het enige nieuws van vandaag?
1: Nee, er is meer nieuws. Want de man die dit weekend is overleden bij zijn aanhouding in Rotterdam bleek niet op een gestolen fiets te rijden, meldt NRC. Dat was de reden dat hij werd aangehouden.

0: Zijn familie gaat ook aangifte doen. Daar hebben we straks meer over. En ik ga kijken of er al wandelaars, of er al mensen langs de route staan natuurlijk. In Den Haag.
1: Top.
0: En we hebben straks ook een ultrawandelaar die gaat wandelen. Bert, let op.
2: Ja.
0: Op 1 paar schoenen. Hij neemt 2 onderbroeken mee. En hij gaat van België naar China. Naar Shanghai.
1: Gadverdamme.
0: In 1 jaar tijd.
1: Gadverdamme.
2: Ongelooflijk. Nou, daar ben ik benieuwd naar. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Dat doen we elke ochtend hier. Een lied uit ons alfabet. Een liedje dat nu nog in diepe slaap is. Maar we gaan eentje wakker maken. Eentje halen we uit bed. Met jullie hulp op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
3: De P van Prinsjesdag.
2: Die voelden we al enigszins aankomen.
3: Ja.
2: Liedjes beginnen met de P van Prinsjesdag. Geef ze door via de NPO Luister.

0: Dag Francine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zin in deze nieuwe dag?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat staat er op de planning?
1: Ik ga dadelijk een halve dag werken. Ga ik de boekhouding doen bij een garagebedrijf.
0: Aha, en waarom doe je dat half om half?
1: Dat doe ik een halve dag in de week. En ik heb de rest van de week ben ik heel erg druk met vrijwilligerswerk.
0: En wat voor vrijwilligerswerk is dat dan?
1: Ik werk op maandag bij een kleding- en speelgoedbank in Den Bosch. En donderdag en vrijdag heb ik samen met een collega een eigen winkeltje hier in Vlijmen.
0: En wat voor winkeltje? Waar grossier jij in?
1: Kleding en speelgoed.
0: Okay. Nou,
1: daar geef ik alles gratis weg.
0: Want je bent een soort kerstman of zo.
1: Ja, maar dan wel zonder baard.
0: Ja, oké.
2: Okay. Nou ja, als je een paar dagen laat staan, Francine.
1: Nou nee, dat lukt bij mij echt niet. Oh, ik wil een bos halen.
0: Maar dat klinkt allemaal heel, heel nobel, hè? Gratis speelgoed weggeven. Hoe kom je aan al die spullen?
1: Die krijg ik van hele lieve donateurs.
0: En wat is een populair speelgoedattribuut momenteel?
1: Ja, Lego.
0: Ja, dat is tijdloos.
1: Lego en ballen.
0: Ja.
1: Dat is wel heel erg duur. Maar ik krijg ook heel vaak dat mensen dat speciaal voor mij kopen.
0: Wat lief.
1: Voor de Sinterklaas. En dan kan ik dat door de kinderen laten kiezen. Dus ja, dat is heel erg fijn.
0: Ja, want de speelgoedbank, dat is eigenlijk de voedselbank. Maar dan voor kinderen die graag speelgoed willen, maar die het wat minder breed hebben thuis.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En kan iedereen daar dan zomaar aanbellen van, doe mij ook maar wat?
1: Nou, nee. Het gaat hier, wij hebben hier in Heusden, de gemeente Heusden, hebben we een pas. En daar kan iedereen gratis komen. Die krijgen dan speelgoed. Ik geef nu 5 stuks weg per 3 maanden. En kleding is dan in beperkte oplagen. Maar we hebben nu ook kleding voor ouderen. Dus voor de volwassenen.
0: Yes.
1: En dat wordt ook heel erg veel afgenomen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je ook te maken krijgt met schrijnende verhalen die bij jou binnenkomen.
1: Ja, dan moet je niet te lang bij stilstaan. Want anders loop je de hele dag met tranen in je ogen.
0: Want heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, iemand die gewoon helemaal niks heeft. Hoe moet ik dat uitzeggen? Die hebben zelfs nog geen euro meer over om een brood te kopen.
2: Weet je.
1: En dan komen ze bij ons en dan krijgen de kinderen speelgoed. En dan hebben ze dat in de eerste keer, in een jaar tijd, krijgen ze dan iets. En dan weet je eigenlijk niet wat je moet zeggen.
0: Nee. Hoe kan dat dan, dat mensen zo weinig te besteden hebben? Ik bedoel, we leven toch in...
1: Ja,
0: ik denk we leven in een geciviliseerd land waar ook een sociaal systeem is, maar toch...
1: Ja, maar waarom gaan mensen naar de voedselbank? Omdat het is gewoon niet te betalen.
0: Nee.
1: Als ik mezelf naga, ik heb een behoorlijk pensioen, en mensen een goed pensioen. Ik rijd auto, ik kan nog iedere week benzine tanken. Maar die mensen, dan houdt het gewoon bij een maaltijd per dag, houdt het op. En dan moeten ze kijken, wat heb ik over voor morgen?
0: Juist. En dat heeft jou juist bewogen om dit te doen?
1: Ja, ik doe dit al bijna 12, 13 jaar. Niet mijn winkel, maar wel bij de kledingbank en speelgoedbank in Den Bosch.
0: Nou, super.
1: En ja, daar lopen nog veel meer mensen natuurlijk. Want ja, dat is een hele grote regio.
0: En er zullen drukke tijden aankomen, hè? Want voor je het weet is december en dat is natuurlijk cadeautjesmaand bij uitstek.
1: Ja, wij gaan nou ook volgende maand in oktober en november met de bosbessenbus op stap. En dat is hier in Vlijmen is dat een begrip. Daar gaan we met kleding en speelgoed langs de kernen van gemeente Heusden.
0: Nou, daar gaan we je dan tegen die tijd nog even weer mee overbellen, hoor.
2: Ja, leuk.
0: De bosbessenbus, ik vind het woord alleen al een feest.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat is een omgebouwde, een oude bus. En daar kunnen 24 mensen in plaats nemen met een keukentje. En die rijdt ons overal heen.
0: Nou, fantastisch. Zeg, we gaan even een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
0: Doen we vandaag met de letter P van Prinsjesdag. Is dat iets waar je voor gaat zitten vanmiddag om dat allemaal te aanschouwen?
1: Nee, daar heb ik geen tijd voor. Yes. Ik moet vandaag omwisselen in de winkel, dus dat gaat niet.
0: Dat dacht ik al. Goed, nou, de P dus van Prinsjesdag bijvoorbeeld bezongen door Lou Reed in Perfect Day. Die kwam binnen via Wouter Hess, maar ook via Tom Kallenberg. Pastorale van Ramses en Lisbeth komt binnen via Carla Wolf. Rimmert kiest voor Pierrot van Bonnie Sinclair. Paranoid van Black Sabbath. Chris, Wim, Walravens kiest voor Papa van Stef Bos. Promenade van U2 komt nog binnen via Maurice. Prince Charming van Adam and the Ants. Dankjewel, Olivier. Ook een goede keuze. keus. Ronnie is natuurlijk altijd van de partij. Even kijken wat hij heeft ingestuurd.
3: Prinsjesdag 1984, die wilde ik wel aankomen. Normaal en politiek.
0: Oh ja, natuurlijk. Politiek is Michien Bliksemweert. Gooi maar voor de haaien. Purps Love van John Denver en Placido Domingo komt binnen via Michael. Private Investigations, Dire Straits zie ik hier nog via Leon. Purple Rain van Prince, Piano Man van Billy Joe via Franco Carboni. Maar goed, ik geef het woord aan jou, want je hebt zo'n warm verhaal verteld en daar hoort ook een warm liedje bij. Vertel, beste Francine, welke plaat heb jij gekozen?
1: Pearl's a Singer van Elkie Brooks. Help.

0: Het is nu 6:30, het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. De man die dit weekend vlak na zijn aanhouding overleed in Rotterdam reed niet op een gestolen fiets, meldt NRC. Hij had diabetes en was op weg naar huis om medicijnen te halen. Toen agenten hem aanhielden en tegen de grond werkte, probeerde hij zich los te wurmen en riep hij om hulp. Zijn familie gaat aangifte doen, zei hun advocaat bij Pauw en de Wit.
2: De familie zegt, wij willen niets horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
1: Na een stille tocht voor de man in Rotterdam sloeg de sfeer om en werd het politiebureau bekogeld met stenen en vuurwerk. En daarop kwam de ME in actie. Het is Prinsjesdag, de dag waarop het parlementaire jaar begint en de regering haar plannen en begroting voor komend jaar presenteert. En de dag van de Gouden Koets, de hoedjes en de statements. Zo draagt staatssecretaris Thiele straks een tas in de vorm van een boek om aandacht te vragen voor het belang van lezen. Fractievoorzitter Teunissen van de Partij voor de Dieren heeft straks een jurk aan met weerkaarten en een groene oase erop. En Laurens Dassen van Volt die verschijnt in een pak met seksistische teksten erop die vrouwen die hiermee te maken hebben gekregen er zelf op hebben geschreven.
0: Nou, dat is een spektakel zeg, wat we daar allemaal gaan zien. Thuis, de eerste mensen zijn al onderweg naar een mooi plekje langs de route. Wij gaan zo meteen even op dit vroege tijdstip dus al even spreken.
1: Ik durf ook te wedden dat de eerste er al staan.
0: Ja.
1: Verder heeft om gehoorschade te voorkomen zanger Blauwtsoen gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waarbij het geluid 10 decibel zachter stond. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. En ultrawandelaar Lenny vertrekt morgen te voet naar Shanghai. Hij wil in 2 jaar tijd 15.000 kilometer wandelen. Lenny vertrekt vanuit zijn woonplaats Erpenmeren in België. En deze verslaggever van de VRT wilde weten hoe mensen reageren op Lenny's plan.
3: Zijn jij niet zot, man? Dat komt heel vaak aan bod. Ja, ja, absoluut.
4: Wat ga je allemaal meenemen? Want als je 2 jaar van huis bent, ja, dan moet je toch wel gaan kiezen.
3: Mijn slaapzak, mijn slaapmat, mijn hoofdkussen, kledij, niet zo heel veel. 2 paar onderbroeken, 3 paar kousen, een beetje regenkledij, een beetje kookgerief.
4: En hoeveel paar schoenen neem jij mee?
3: 1 paar.
4: 1 paar?
3: 1 paar maar. En mijn slippers om na de wandeling dan even tot rust te komen.
1: Ja, wel koopt hij dan elke 1000 kilometer nieuwe schoenen. Met zijn wandelervaring zit het wel goed. Het wereldrecord voor jongeren staat op zijn naam. In 2020 wandelde hij 10.000 kilometer in 1 jaar.
0: Ongelooflijk. En hoeveel kilometer is dit dan?
1: Dit is 15.000 in 2 jaar tijd. Hebben we even uitgerekend. Dat betekent dat je 15 kilometer elke dag moet lopen. Dus geen rustdag, elke dag.
0: Nou, dat... Zou jij dat voor?
5: Ik krijg al moeie benen als ik hier naar het koffiezetapparaat moet halen.
0: Dus nee. Dat wordt je dood.
5: Dat denk ik ook. Ja. Ik ga denk ik tussen 6 planken weg.
0: Ja, maar dan krijg je wel een kruisje.
5: Oh ja.
1: Kun jij niet als stand-in voor de Nijmeegse Vierdaagse doen? Het weer. In het noorden en westen is het bewolkt. In Zuid-Holland nog plaatselijk dichte mist. Verder vandaag op veel plaatsen zon. En het wordt 20 tot 28 graden.

0: Zes minuten na half zeven op de derde dinsdag van september. En dat betekent natuurlijk Prinsjesdag. En dat gaat altijd met veel pracht en praal gepaard. Nog los van de troonrede kijken we toch al vooral naar de hoedjes, naar de mooie jurken. En natuurlijk die prachtige glazen koets. Dat weet ook Wilbert Slooyer uit Nijverdal. Dag Wilbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij hebt een vaste traditie op deze dag. Jij reist af naar de stad waar het allemaal gebeurt, Den Haag. Om het allemaal van dichtbij te aanschouwen. En daarvoor zoek jij elk jaar al in alle vroegte, dus ook op dit moment, naar een geschikt plekje.
1: Dat klopt, inderdaad. Alleen op het moment sta ik nog op het station, dus er zijn wat treinverstoringen. Dus ik hoop dat ik nog op tijd in Den Haag kom.
0: Oh. Ach, op dit moment sta je nog in Nijverdal op het station?
1: Nee, in Deventer ben ik. Dus daar zou ik vertrekken.
0: Aha. Nou, dus, dat is wel pech. Want,
1: best te hopen.
0: En heb je dan een klapstoeltje bij of een visstoel? Hoe zie ik dat voor me?
1: Ik heb een krukje waar ik op kan zitten, dus...
0: En normaal gesproken ben je dan natuurlijk altijd heel vroeg daar aanwezig. Maar nu is de vraag of je nog wel vooraan komt te zitten.
1: Dat is inderdaad de vraag, ja. En anders moet ik maar iets wat meer naar achteren staan. Ja. Dus ik ga nog wel die kant op, is mijn bedoeling.
0: Hoe ga je gekleed?
1: Oranje t-shirt aan, oranje hoedje op. Dus leuk.
0: En waar verheug je in het bijzonder op als die glazen koets dan voorbij komt?
1: Ja, het zwaaien naar de koninklijke familie. Hopen dat ze weer terugzwaaien.
0: Is dat wel eens gebeurd?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar echt persoonlijk dat je oogcontact hebt. Want ze zullen jou wel kennen als je jaar op of jaar in, jaar uit daar langs de route zit.
1: Ja, dat hebben ze op een gegeven moment wel door wie er allemaal staan. En de ene jaar zie je wel een knipoog, een ander jaar niet. Dus hopen dat het dit jaar lukt.
0: Nou, dat hoop ik dan wel. Met zoveel pech al in de vroege ochtend, dan hoop ik in elk geval dat je nog wel een knipoog krijgt, hè?
1: Ik hoop het wel, ja.
0: Ja. Wat is het wat jou zo bindt aan deze dag?
1: Ja, alle pracht en praal, hè, de geschiedenis van de koninklijke familie. Ik verzamel zelf ook allemaal artikelen van het Koningshuis, mokken, glazen, borden, lepeltjes. Dus ja, dat is er in de loop der jaren allemaal ingeslopen.
0: Waanzinnig zeg. En koop je ook elk jaar iets nieuws nog, misschien iets actueels?
1: Ja, ieder jaar komen er wel weer foto's en aanzichtkaarten uit, weer nieuwe boeken. Volgend jaar is de koning en de koningin 25 jaar getrouwd. Dus dat wordt ook een heel druk jaar. Dus er komt van alles nog wel weer uit.
0: Ja, geweldig zeg. Nou, ik hoop dat je ervan gaat genieten. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de troonrede. Heb je daar ook nog oor en oog voor?
1: Op dat moment niet. Dus maar als ik weer terug ben in Nijverdal, dan spoel ik de tv terug en dan luister ik het even naar.
2: Ja, lekker de tv terugspoelen, doe maar.
0: Even in versnelde vorm.
2: Ja, huppa. Ja.
0: Zeg, ik wens je een mooie dag en ik hoop dat je tijdig in Den Haag bent. Hoe herkennen we je als we vandaag de beelden zien op tv? Want je bent in het oranje, maar er zullen meer mensen die gekleed zijn in oranje.
1: Ik sta dan als het goed is bij het paleis, dus daar moet ik wel opvallen. Dus ik zit bij meerdere mensen met oranje hoedjes op, dus ik zal wel zwaaien.
0: Oké, ja, dan krijg je van ons een knipoog.
1: Oké, helemaal goed.
0: Ja, oké.

0: laatste. Dit maakte ze in 1974. Come Sunday. En deze man kennen we vooral natuurlijk van Wishing Well en If You Let Me Stay.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Terrence Trent D'Arby.

0: in de vroege ochtend op NPO Radio 5. Met goed nieuws kan ik melden. Want stoppen met alcohol kan ook op latere leeftijd nog. Dus als je denkt, nou, na mijn 70ste wil ik stoppen met drinken. Maar waarom zou ik het eigenlijk doen? Want het heeft toch geen effect meer. Nee, dat heeft echt nog wel heil.
1: Ja, je kan er gewoon lekker genieten van je biertje, wijntje of cocktailtje. Want ook zodra je ouder wordt, is het dus prima om gewoon die sherry te laten staan. En je denkt, nou, we gaan nu stoppen met alcohol. Geen probleem.
2: Ja, je merkt ook dan wel heel snel de voordelen. Je gaat beter slapen, een lagere bloeddruk krijg je, meer energie en minder kans op vallen of duizeligheid. Dus dat is ook wel.
0: Ja, dat hoeft dus niet meteen nooit meer een druppel te betekenen. Ook minder drinken kan op latere leeftijd al gezondheidswinst opleveren. Ja, het klinkt allemaal weer heel betuttelend. Waar komt dit onderzoek vandaan? Wie heeft dit onderzocht?
1: Ja, Jelle, niet kliniek? Nee, niet Jelle. Het komt vanuit een gezondheidswetenschapper uit Limburg. Dus okay. die heeft het onderzocht bij een groep van 75 ouderen.
0: Oké, nou in Limburg kunnen ze goed bier maken,
1: zo,
0: toch?
1: Zeker. Oh, heerlijk. Ik heb daar een stuk fly gezeten met een goed biertje.
2: Lekker. Ja.
1: Wat is jullie favoriete drankje als je lekker op het terrasje zit?
0: Ja, toch wel gewoon een biertje. Wil je er een trouwens? Maar dan pak ik er gelijk even een.
1: Lekker.
0: Ja, dat vind ik wel lekker.
1: Oh ja. Oh,
0: hier uit de koelkast van NPO Radio 5. Lekker biertje.
1: Dit geluid.
0: En is dat dan een wit biertje of zo'n biertje met een heel hoog alcoholpercentage of niet?
1: Geef mij maar gewoon een lekker donker biertje. Of een rookbiertje. Ja, of gewoon een goede stout vind ik ook lekker.
2: Oh, ik hou wel meer van lichtere biertjes.
1: Ja, zo'n blondje?
2: Ja, dat
1: lekker. Ik vind ook wel een blondje lekker, maar op een andere manier denk ik.
0: Nou ja, die laatste ronde die laten we nog even zitten. Hè? Want dat kan ook op latere leeftijd nog.
1: Absoluut.
0: Hard hier op 5. The Zusjes Wilson. All I Wanna Do Is...

0: helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Vanavond in de Meestergids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
7: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
13: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
14: leden van de Staten-Generaal,
13: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
14: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
13: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
15: Leve de koning!
13: Wie luistert, weet meer.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
15: Leve de koning!
13: Wie luistert, weet meer.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
20: Goedemorgen, Bert. Er is een grote treinstoring in het noorden en midden van het land. Daar rijden weinig tot geen treinen. Op de site van de NS staan 24 storingen. Zo gaan er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Er is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat weer gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor die storing is ontstaan en hoe lang het nog gaat duren. Het vertrouwen in de politiek ligt wat hoger dan vorig jaar. Volgens een onderzoek van Ipsos INO heeft 36% van de Nederlanders vertrouwen in het kabinet Jetten. Vorig jaar, bij het kabinet Schoof, was dat 29%. Wel vonden veel mensen de aanloop naar Prinsjesdag dit jaar rommelig. En voor het komend jaar hopen ze dat het kabinet extra geld uittrekt voor van alles en nog wat.
9: Ik denk sowieso dat er meer aandacht mag voor de mensen in de zorg.
15: Onderwijs, huisvesting.
21: Dat zou je graag aanpakken?
15: Ja, eigenlijk wel. Ik heb zelf ook een huis nodig, dus dat is ook wel nice dan.
22: Vergrijzen enorm, hoor ik zelf ook bij. En dan is het toch wel belangrijk dat er goed voor je gezorgd gaat worden.
21: Maar u heeft nog geen grijze haren.
22: Die bedek ik mooi.
20: Om 1:15 horen we het van de koning in de troonrede. En daarvoor zien we de glazen koets nog door Den Haag rijden. En later vanmiddag wordt de miljoenennota aangeboden door de minister van Financiën. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wil graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak daar eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november. Veel democraten stemmen namelijk per post. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna.
23: As a costume designer, and I've designed for many, many different women and different Elton John, different men and whatever, whatever. And I always, you know, I always try to enhance the image that they already have.
20: Mackie kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. En hij werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En won ook 9 keer een Emmy Award daarvoor voor kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer in het noorden en westen bewolkt en plaatselijk nog mist. En vooral in het zuiden straks ook zon. En het blijft droog bij 20 tot 28 graden.
24: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Koninklijke Schouwburg. De troonrede van onze koning gaat wel op de schop. Geen boodschappenlijst van alle ministeries meer. Maar meer één lopend verhaal met meer visie voor 2027. Kijk, dat maakt nieuwsgierig. Alles natuurlijk ook live te volgen op radio en tv. En je hebt nog een uurtje om je stem uit te brengen voor de gouden televisiering. Max-programma's waarop je nog kunt stemmen. Ik noem ze toch nog een keer heel graag. Carrie op vrijdag. We zijn er bijna. Rust en vreugd. De Grannies van Amsterdam. En een vergetelijk mooie reis. En zometeen om 8 uur gaat de stembus dicht. Laat je stem niet verloren gaan, zeggen wij dan. Kan via tvgids.nl. Ja, en dan een grootschalige storing ontregelt het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Je hoort het al in het nieuws bij Carolijn. Maar Guus Meeuwis stoot.

0: Radio 5. Een fantastisch nummer van die band uit Ierland. En mooie verhalen daaromtrent. Weet ook Freek Scholten. Hij is 63 jaar, woont in Almere. En hij was vorig jaar aanwezig bij de grote sfeerconcerten in, aan de andere kant van de grote plas in Las Vegas. Dag Freek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij zijn allemaal jaloers op jou dat jij daar ruim 8000 kilometer hier vandaan daarbij was. Bij die grote show van U2. Want vertel even, hoe was het om daarbij te zijn?
1: Ja. Ik ben eigenlijk moet ik zwijgen, want ik ben sprakeloos, Bert.
0: Nog steeds?
1: Ja.
0: Nou, dan einde van het gesprek. Bedankt.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel, Freek. Doei. En fijne middag. Hoi.
0: Maar ja. Wat maakt het zo bijzonder?
1: Nou, wat maakt het zo bijzonder? Die sfeer is 112 meter hoog, 157 meter breed. Er zijn 1,2 miljoen ledlampen aan de buitenkant. 164.000 speakers aan de binnenkant. En hij is wiskundig gezien exact een bol. Het grootste bouwobject qua bol ter wereld. En je loopt via de Venetian, dat is het grote hotel in Las Vegas. Loop je op een gegeven moment door een soort van vliegtuigslurp. En dan kom je op een gegeven moment in die bol. En dan denk je van, wij hadden staanplaatsen waar ik heel blij mee ben. Zitplaatsen waren ook, die waren 10 keer zo duur. Oh. En dan kom je op een gegeven moment die zaal binnen en dan denk je... Wauw, ik sta bijna tegen het podium aan. Zo klein is de plek waar je staat. Het is niet zo dat daar 10.000 mensen op die vloer staan. Maar dat is, ik weet het niet precies. Ik denk misschien 3.000 of zo.
0: Oh. Het klinkt bijna dan, als een buitenaardse beleving, joh, zoals je het vertelt, Freek.
1: Ja, en zo is het ook. Ja. Zo is het ook. Je krijgt ook heel veel instructies over wat je kan gaan meemaken. En nou ja, oké, en dan op een gegeven moment... Ja, het is alleen die bol aan de binnenkant. En het is dan één filmdoek, die binnenkant. En dan komt U2, het podium, op. En dan is het donker. En dan is de binnenkant van dat doek... Dat zijn, zeg maar, grote stenen. En dan begint Bono, die begint Sue Station te spelen. En dan breekt dat open. En dan, wow. Ja... En dan komen de films worden er geprojecteerd. En dat is echt bizar.
0: Waanzinnig. Ik herinner me dat het behoorlijk prijzig was. Ten eerste moet je natuurlijk een ticket naar de States aanschaffen. Dan moet je nog een ticket voor het concert zien te bemachtigen. Wat ook bepaald niet gratis is. Ja. Je moet een heel groot fan zijn van U2 om dat er allemaal voor over te hebben, Freek.
1: Klopt. En ik heb daar... het was ook een soort van vrienden, een soort cadeau voor mijn 63e verjaardag. Of mijn 60ste verjaardag, want het is 3 jaar geleden. Het is in september 2023 was het.
0: Oké.
1: En we hebben het allemaal een beetje samen gedaan. Ik ben met 2 vrienden gegaan. En we hebben er ook nog een roadtrip aan vastgeplakt. Van Las Vegas naar Californië, naar Malibu Beach. En sprakeloos nog steeds. Het is echt... Ja, je moet het beleven. Ja. Je kan wel een foto maken van een mooi landschap of een berg of een prachtige kust waar je bent of wat dan ook. Maar als je er zelf staat, dan maak je er toch even anders mee.
0: Ik neem aan dat je U2 vaak live hebt gezien. Als je dit in een rangorde moet plaatsen, staat deze. Ja. Hoe hoog staat deze dan?
1: 1.
0: 1.
2: Oh. Ja, eenzame hoogte.
0: Ja, eenzame hoogte.
1: Ja, staat nummer 1. Ja. Absoluut. Ja.
0: En, de geruchten worden steeds sterker dat de band volgend jaar weer op tournee gaat. En ook vast en zeker Nederland zal aandoen. Dan sta jij ook opnieuw voor aan, denk ik. Hè?
1: Zeker. En dan is onze volgende trip. Willen we dan Slane Castle? Dan willen we dat concert doen.
0: Ja, oh ja.
1: Dan gaan we weer met dezelfde mannen. En dan willen we dan weer 3-4 dagen... richting Ierland.
0: Slane Castle, dat is ook dat beroemde kasteel dat op de hoes staat van de Unforgettable Fire, toch? Of niet?
1: Jazeker.
0: Nou, van dat album wil ik eigenlijk vandaag wel een track draaien. Ik denk dat ook, is dat ook een van jouw favoriete albums?
1: Ik heb er 3. Joshua Tree, Unforgettable Fire en Achtung Baby. Dat zijn toch wel de albums die ik echt, daar krijg ik wel een warm hart van. Boy and War ook, of gewoon Oktober ook natuurlijk. Maar ja, als je daar een keuze moet maken, dan...
0: Nou, dan pak ik eentje van The Unforgettable Fire. Welk nummer daarvan wil je graag horen?
1: Nou, doe maar slecht dan. Bad. Ja.

favoriet van Freek Scholten, die er toch maar mooi bij was in de sfeer in Las Vegas. Bad van U2. Gebeurt veel rondom de band. Volgende week vrijdag op het verjaardagsfeestje zelf verschijnt er een 2-euro-munt met de afbeelding van de band. En vandaag is ook wel een mooie dag voor alle fans. Dan komt het boek U2 compleet uit. Een vuistdik boekwerk met het verhaal achter alle songs die de band ooit maakte. En daar ook natuurlijk dit.

0: 8. Kijk, daar is Carolijn met het nieuws.
1: Door een grote treinstoring rijden er in het midden en noorden van Nederland vrijwel geen treinen. ProRail heeft inmiddels ontdekt dat er iets mis is gegaan in het beveiligingssysteem. Dat systeem geeft aan of er ergens een trein rijdt of niet. En dat werkt niet meer.
2: Ja, en dan wordt het dus moeilijk om te kijken van ja, rijdt er wel of geen trein. En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. En ook een aantal spoorwegovergangen werkt niet meer. We hoorden net bij jou, Bert, al een gestrande Oranje-fan op het station van Deventer. Nou, deze man is al wel in Den Haag en hij moet er ook zijn, want hij heeft een eer hoog te houden. Al jaren is hij de eerste die voor Paleis Noordeinde staat. En ook nu was hij er al voor zessen.
3: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
1: Oscar Meijer uit Amersfoort, traditioneel de eerste op Prinsjesdag. Ja. Inmiddels niet meer hoor, er staan meer mensen.
4: Ja, dat klopt. Maar ja. Wilbert Slooyer uit Nijverdal, die vanochtend ook vroeg al daar wilde zijn. Die heeft helaas de trein gemist, althans de trein rijdt niet vanwege die storing waar je het al over had. Echt wel balen. We proberen nog even contact met hem te leggen of hij misschien andere vervoersmiddel heeft gevonden, maar hij neemt niet meer op, geloof ik.
5: Ja, we gaan even kijken. Ik heb hem eventjes gebeld. Kijk even.
4: Okay,
5: even kijken of je opneemt.
4: Even kijken of we hem aan de spoorlijn krijgen. En anders kun jij gewoon doorgaan hoor met lezen, Carolijn. Ja. Of vind je dit hinderlijk, zo'n toon erbij?
1: Ik kan het doorheen lezen, maar ik denk niet dat je dan door hebt wat ik zeg. Maar...
4: Oh ja, dat is waar. Dan halen we mee.
5: Gelukkig lezen we alles op nos.nl, toch?
6: Van.
4: Oh, nee. Nee, is de voicemail. Goed, we wensen hem ook heel veel sterkte. En voor iedereen die de trein dus niet kan nemen, balen vandaag.
1: Ja, de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Zij is de eerste vrouw die 5 jaar op rij een Emmy wint voor een rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de comedyserie Hacks een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. Nou, verder won de ziekenhuisdramaserie The Pitt 5 Emmys. En net als vorig jaar kreeg Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En een jonge PSV-fan is door Dolle heen. Ze stond na de wedstrijd tegen Sparta te wachten op de spelers. En vooral op haar grote held, Mauro Junior. Nou, het lukte. Ze riep hem in het Portugees en kreeg zelfs uiteindelijk zijn shirtje. Een verslaggever van Omroep Brabant hoorde dat ze er helemaal ondersteboven van was.
7: Zeg, je staat echt te snikken, hè?
8: Ja, ik stond echt super hard te huilen eigenlijk gewoon. Omdat ik het zo speciaal vond. En kijk.
7: En
8: ja.
7: Hoe ruikt het?
8: Ja, hij was wel heel vochtig, zeg maar, gisteren nog. Er zitten nog spetters op, maar ja, ruikt natuurlijk gewoon wel een beetje naar zweet. Want ja, het is gewoon gedragen natuurlijk.
7: En zo moet het natuurlijk ook.
8: Ja,
7: kijk,
8: ja,
7: daar
8: klopt.
7: Ben je.
8: Ja.
7: Bewaar hem goed.
8: Ja, ga ik zeker doen.
7: Nooit wassen, hè?
8: Nee, ga ik niet doen.
4: Nee, hier gaat de was niet in. Mooi verhaal. Het weer voor vandaag.
1: In het noorden en westen is het bewolkt en lokaal nog mist. En vooral in het zuiden straks ook zon. Blijft droog bij 20 tot 28 graden.

0: Een vrouw zoals jij.
1: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
2: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
1: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
3: Elke dag van 9.

0: 20. Rob Tjerks uit Amsterdam, 56. Els Donders, 83. Hieke Pilat uit Dokkum, 49. Hans Walter uit Ballo, 68. Alex Eding, 57. Hans Walter hadden we gehad, 68. Betsy Munter uit Hendrik Ido Ambacht, 78. Walter Houdijk, 71. Erwin Brink uit Zwichelte, 58. En Wilma Treuren uit Capelle aan den IJssel, wordt 60. Ingrid Doorlijn uit Waalwijk. Gaan we bellen. Wordt vandaag 61.
1: Met Ingrid.
0: Met Bert, je vrolijke vriend van 5 hier bij Omroep Max. Van harte gefeliciteerd, Ingrid.
1: Goeiemorgen, Bert.
0: Goeiemorgen. Ja, welkom hier in de ochtendshow op Radio 5.
1: Wat een verrassing.
0: Dat is mooi. We hebben de rode loper voor je uitgelegd. En,
1: dat dacht ik al.
0: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè.
1: Ja. Ik was er al bang voor.
0: Ja, dat kan. Op een dag ben je gewoon aan de beurt. Hè? Ja, op een dag ben je gewoon aan de beurt. En dat is deze dag, notabene op Prinsjesdag. Voel je jezelf ook een beetje, laten we zeggen, prinses?
1: Ik ben eigenlijk de koningin naar bed, maar vooruit. Ja? Dan maar een prinses.
0: En wanneer voelde je dat voor het laatst echt, dat je dacht van ja, dit is zo'n mooie dag?
1: Ik heb mijn test, ik heb een echo, maar ik heb de radio niet aanstaan. Maar ik vorig jaar ben ik 60 geworden en toen heb ik hem heel leuk gevierd. Maar toen had ik hem zelf helemaal in de hand. En nu, met mijn 61ste, had ik gedacht dat ik een rustige verjaardag zou vieren. Ik heb een beetje een verdrietige periode achter de rug. Maar daardoor is hij wel opgepakt door vooral mijn broer, die woont in Zuid-Frankrijk. En die heeft hem opgepakt en een verrassingsfeest georganiseerd voor mij. Waar ik dus binnenkwam en waar ik nergens van af wist. En iedereen wel, dus iedereen heeft het mooi verborgen gehouden.
0: Ach, wat mooi. En dat was afgelopen weekend dan?
1: Dat was vrijdagavond, ben ik een soort van ontvoerd, ja. En verder ben ik... Ik ben nu nog jarig al 5 dagen, want mijn broer is gebleven... En het is wel een hele bijzondere verjaardag. Zo.
0: Nou, dat snap ik. Ja. Want je komt uit een wat donkere periode, zeg je. Wat is er gebeurd dan, als ik vragen mag?
1: Ja, dan mag je gerust vragen. Maar ik zal er één dingetje van opnoemen. Het zijn eigenlijk verschillende factoren bij elkaar. Maar wij hebben een gezamenlijke gemeenschap. Dat is ons hondje Sammy. Die heb jij ook. Ja. En mijn Sammy is afgelopen eind juni is die door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. En dat is wel de next level pijnlijk.
0: Och, wat vreselijk. Ja. En hoe oud was jouw Sammy?
1: Hij was 13, dus heel wat jaren ouder dan jouw Sammy. Maar hij was nog hartstikke fit en... Ja, ik geloof niet dat hij al van plan was te vertrekken. En hij was 13, maar hij had echt nog lang kunnen leven, denk ik.
0: Ja. En een noodlottig ongeval, zeg je, is hij de straat overgestoken of zo? Want dat zijn ook schrikbeelden die ik natuurlijk heb en die ieder hondenliefhebber heeft, denk ik. Wat is er dan gebeurd?
1: Ja. Het was een van de heetste dagen van de eeuw en ik... Sammy die dacht van, nou, ik hoef eigenlijk niet zo nodig weg en uit. En ik hoef eigenlijk niks. En toch zijn we naar een middenberm hier om de hoek gelopen. En hij dacht maar één ding. Ik ga naar huis en Sammy zette nooit een stap zonder mij. En ik kijk naar rechts en ik zie geen auto. En ik kijk nog een keer en mijn hondje...
0: Och, vreselijk.
1: Gelukkig is die meteen gestorven. Maar het is een behoorlijk trauma. Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen.
0: Hoef je mij niet uit te leggen. Ik heb vroeger ook een hond gehad, die is ook aangereden. Ik weet de datum zelfs
1: serieus?
0: Nog. Ja, ik moet er elk jaar nog even aan denken. Het was op 8 augustus 1983. Moet je nagaan. Zo lang geleden. Maar dat ik aankwam fietsen. Ik had bij mijn opa en oma geslapen die nacht. En samen met mijn broer ging ik weer terug naar de boerderij. En in de verte zag ik iets liggen. Ik dacht, wat ligt daar? Een hooibaal of zo voor de boerderij? Op de weg, hè, voor onze boerderij.
1: Oh,
0: maar ja, dan
1: wow.
0: Kom je steeds dichterbij. En dan bleek het Lassie te zijn.
1: En dan zie je gewoon uiteindelijk... Ja, dat is. Maar ja, ik zal ermee moeten leren leven en ik moet ermee verder. En ik weet dat dat ook wel weer komt. Maar voor nu is het nog wel een flinke verwerking. En zodoende heeft mijn broer, die woont in Zuid-Frankrijk. Dus die zie ik ook maar 1 tot hooguit 2 keer per jaar. En die heeft dat opgepikt en die voelt dat van verre. Want ja. De band is uitmuntend en dat voel je voor elkaar.
2: Ja.
1: En dat hij dit voor mij heeft georganiseerd na zo'n donkere periode dat is meer dan goud, Bert.
2: We geven een slinger aan het Evergreen Top 1000 Rad. En ik weet zeker dat heel veel mensen met je meeleven.
1: Ja, zeker weten, ja.
3: 221. Zeker.

0: En nu is de vraag.
1: Ik vind het helemaal oké, Bert. Ja. Ik spring in mijn auto. Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. Ik zet de radio een tandje harder. En ik vind het ontzettend leuk dat ik in de uitzending mocht zijn.

0: Voor Ingrid Doerlijn uit Waalwijk, deze van Q65. En
1: je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 8:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: En zometeen in het komende uur gaan we even bellen met een van de grote filmmakers van ons land.

0: niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
0: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Nu bij Dirk honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
9: Goedemorgen, Bert. Door een flinke storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens ProRail zijn vooral de trajecten tussen Utrecht en het noorden en oosten uitgevallen. Maar is het nu eigenlijk ook al in het hele land te merken. Pech ook voor mensen die nu met de trein naar Den Haag willen voor Prinsjesdag. Hoort verslaggever Mark Hamer van de Oranje fans die er al wel zijn.
10: Nee, we zijn niet compleet. Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden. Die komen uit de Apeldoorn en daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
11: Een vriend van mij die komt altijd hier. Ja, het zijn eigenlijk allemaal oranje vrienden, hè? Zo met elkaar een hele oranje familie, dus ja.
12: Wordt het nu wel een feestje?
11: Het wordt wel een feestje, maar ja, toch wel een beetje met een klein dompertje, zeg maar.
10: Kort randje.
9: Ja, het is nog niet te zeggen wanneer de grote treinstoring weer verholpen is. Het vertrouwen in dit kabinet is hoger dan in het vorige. Volgens een onderzoek van Ipsos INO vindt 36% dat het kabinet goed bezig is. Een jaar geleden was dat 29%. Wel vinden veel Nederlanders dat de aanloop naar Prinsjesdag rommelig was. En volgens verslaggever Ewout Kiefiet is dat ook terug te merken in de troonrede.
13: We horen dat vandaag die troonrede dit jaar wat minder een opsomming wordt van plannen en wat meer een algemeen verhaal. Nou, misschien heeft dat ook wel te maken met dat die plannen nog steeds flink kunnen worden aangepast. Want er is nog geen meerderheid voor de huidige begroting. En we horen dat die troonrede wat optimistisch van toon gaat zijn, in de lijn met hoe premier Jette ook in alles probeert optimisme uit te stralen.
9: Koning Willem-Alexander begint straks om 1:15 aan de troonrede. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog altijd niet veel bekend, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
14: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
9: Ja, dat gebeurde net over de grens bij Roermond en het vliegtuig was opgestegen in Hilversum. En de Flappetap is jarig. Precies een halve eeuw geleden werd in Amsterdam de eerste Nederlandse geldautomaat geopend. En vooral ouderen in Amsterdam vonden toen een uitkomst. Maar tegenwoordig gebruiken veel mensen nauwelijks nog contant geld. De meesten betalen contactloos. Critici zeggen dat we in Nederland doorgeslagen zijn in efficiëntie. Als er een keer een storing is, zou je cashgeld in huis moeten hebben. Iets waar de overheid ook op hamert. Het weer, bijna overal nog bewolkt. Vanmiddag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Vanavond wel kans op buien.
7: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

primeur, want de koning mag eindelijk een echt verhaal vertellen vandaag in zijn troonrede. Het wordt een lopend verhaal met alle ambities voor volgend jaar. Ik vind dat spannend. Het klinkt een beetje alsof je een jongensboek gaat voorlezen. Nou, alles te volgen natuurlijk via radio en televisie. En een muzikale dag voor alle fans van Oasis. Want na bijna 20 jaar komt de band weer naar Nederland. En meteen voor 2 shows. Volgend jaar in het hart van de zomer staat de band in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De kaartverkoop begint eind deze maand. Maar daar kun je vandaag al voor inschrijven om meer kans te maken. Dat is een uniek systeem. En dat heeft alles te maken met het feit dat er waarschijnlijk heel veel vraag is naar kaartjes voor Oasis. Zometeen praat ik met een van de grootste filmregisseurs van ons land over zijn oeuvreprijs. En dan heb ik het over Dick Maas.

0: van de grootte van de hazes. Dit is zeg maar niets meer om 13 minuten over 8. Ja, de man die Nederland liet schrikken van een lift, liet lachen om de familie Vlodder en Amsterdam onveilig maakte met een speedboot. Dan heb ik het natuurlijk over Dick Maas. Hij heeft nogal wat beelden gemaakt die voor goed in ons collectieve geheugen zitten. En mede daarom kreeg je afgelopen weekend bij Film by the Sea een bijzondere onderscheiding, namelijk een Career Achievement Award. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt Vlodder binnenkort ook een nieuw leven op het toneel. Ik wil graag een heel groot applaus voor Dick Maas, mensen. Dag Dick, goedemorgen.
1: Ja, hallo.
0: Ja, die onderscheiding, dan moet je toch even uitleggen. Wat voor prijs is dat, die Career Achievement Award?
1: Ja, de naam zegt het al, hè. Ik krijg iets voor mijn, blijkbaar voor alles wat ik gedaan heb toe.
0: Je klinkt wel heel, heel nuchter daaronder. Maar wat betekent die prijs voor je?
1: Het is natuurlijk een soort erkenning. Ik krijg hem dus samen met Huub, hè, heb ik hem gekregen. Dus,
0: met wie, sorry?
2: Huub Stapel.
0: Met Huub Stapel, ja.
1: Ik hoor een rare echo, misschien kan je...
0: Oh, daar weg, ja. Het is echt een ding, daar werken we al heel lang aan. We proberen het weer weg te werken.
1: Oké.
0: Maar samen met Huub Stapel, hoe voelt het dan? Wat betekent die prijs?
1: Kijk, het is ze hebben bedacht dat ze mij en Huub samen... vanwege onze langdurige werkrelatie... ik geloof dat we 6 films samen hebben gemaakt... dat ze samen een oeuvre award moesten krijgen en... ik vond het wel een goed idee. En Huub ook. En we zijn allebei ontzettend vereerd natuurlijk dat we zo'n award hebben gekregen.
0: Ja, op welke film ben je zelf het meest trots van alle films die je hebt gemaakt?
1: Oh, dat kan ik niet zeggen. Ik bedoel, ik hou natuurlijk goede herinneringen aan De Lift. De eerste film die ik met Huub gemaakt heb. En ook mijn eerste film. Dat is je eerste kindje, zal ik maar zeggen. Van de 12 films, ik kan moeilijk zeggen van de ene. Ja, de ene vind ik wel beter dan de andere. De ene heb ik meer goede herinneringen aan dan de andere. Maar dat wisselt echt, ja.
0: Veel films van jou kregen natuurlijk een vervolg. Amsterdam heel recent nog een deel 2 van verschenen. Vlodder kent natuurlijk meerdere vervolgen. De Lift, ja, die ook toch diep in mijn geheugen zit... en in het hart van vele Nederlanders volgens mij... die een soort collectief trauma voor een lift hebben opgeleverd.
3: Zeker,
0: ik zou het zo leuk vinden als dat nog een tweede verdieping krijgt.
1: Nou ja, dat heeft hij dus gehad, want dan heb je een film gemist. Er was een film die heette Down.
0: Een Amerikaanse was dat.
1: Ja, dat was een soort vervolg was dat. Het was niet helemaal een remake. Maar we gaan niet nog een keer De Lift maken. Dat hebben we nou gehad, hoor.
0: Okay. Ja, wat betreft Vlodder, daar komt wel weer een vervolg van. In de vorm van een heuse voorstelling in het theater.
1: Ja, een musical zijn we aan het maken, ja. Daar zijn we hard mee bezig nu, ja. Ja.
0: En bemoei jij je daar zelf ook mee, of niet?
1: Ja dat, ik bemoei me eigenlijk met alles. Dus,
0: ja, dat is ook wel goed.
3: Heel goed, ja.
1: Nee, dus ik, we zijn druk aan het casten nu en we zijn muziek aan het maken en alles. Nog een jaar en dan is hij te zien.
0: Ja. En hoe gaat het dan met die casting?
1: Nou, dat gaat heel goed. De cast wordt bekendgemaakt, geloof ik, over een maand of zo.
0: Daar kun je nog niks over zeggen? 1 naam misschien?
1: Nee, dat mag ik nog niet. Nee.
3: Maar moeten we dan aan denken dat in één keer, als we dan naar die musical toe gaan, dat er ineens Ma Vlodder in zingen uitbarst? Of dat dan Johnny ineens toch een heel dialoog en in één keer begint te zingen? Dat? Of is het toch meer een soort van de voorstelling waar we gewoon meer een dialogisch voorstelling krijgen? Dat anderen gaan zingen?
1: Nou, het is allebei eigenlijk.
3: Cool.
1: Ja, nee, maar het is, kijk, wat we proberen is natuurlijk om het Vlodder DNA, dat proberen we erin te krijgen. Het moet dus een musical zijn en dat wordt het ook met een hoop spektakel. Maar natuurlijk wordt in de musical moet gezongen worden.
3: Ja, zeker.
1: Het is geen musical weer, dus,
3: ja, samen met Studio 100, die zijn er ook heel goed in om dat goed te verbouwen natuurlijk.
1: Ja, en het wordt een heel spektakel en dat wil ik ook. Want ik wil, kijk, de familie Vlodder, dat wordt geen slap zooitje op het toneel.
0: Nee, daar verwachten we echt wel van, hè? Ja. Met die beroemde zin natuurlijk, buurman, wat doet u nu? Hè?
1: Ja, nou, dat zit er ook nog in, ja.
0: Ja, dat zal wel, ja, dat zal wel, ja. Nou, spannend zeg, wat drijft jou eigenlijk allemaal, Dick, om dit nog allemaal te doen op, ja, toch op latere leeftijd?
1: wat mij dit doet? Of,
0: nou, wat drijft jou om vooral door te gaan?
1: Wat drijft mij? Wat drijft mij? Wat moet je anders doen? Je kan wel een beetje gaan zitten thuis. ik moet altijd wat doen. Dus ik ben altijd bezig. En zolang het nog kan, zolang we gezond zijn, blijven we gewoon films maken en dit soort dingen doen.
0: Ja. Nou, daar kijken wij allemaal naar uit. Die cast dus binnenkort van Flodder, die dan volgend jaar in
3: september
0: première gaat.
3: Ja, nou. In de Halle in Barneveld.
0: Okay.
1: Ja. Heel groot, schat je uit, ja.
0: Goed, Dick, ik vond het mooi om je even te spreken. Succes met alles en dank voor je tijd.
1: Oké, heel erg bedankt.

0: een kaartje hebben bemachtigd voor zijn concert. Die mogen zich echt in de handen knijpen. Want het was echt in een vloek en een zucht uitverkocht.
1: Ik kreeg nog een appje afgelopen vrijdag van een goede vriend van mij. Pak ik even bij hoor, even kijken. Want die wilde dan ook heel graag naar...
2: Die wilde je connecties gebruiken?
1: Nee. Even kijken hoor. Hij schrijft, even kijken.
2: Ja, dit is live radio, ja, mensen. Ja.
1: Geprobeerd om, dit is Martijn van Goor.
2: Okay.
1: Geprobeerd om kaartjes te krijgen voor Stevie Wonder. Zowel pre-sales als sales. Ik was helemaal kansloos. Nou, toen kreeg ik even later een app van... het is uiteindelijk wel gelukt, maar ik heb grof geld betaald. Maar ja, ik wilde 2 jaar geleden zelfs naar Madison Square Garden reizen voor dit concert. Dan is dit toch nog goedkoper. Dus nu heeft hij een soort pleister op de wonden. Psychische pleister noem ik dit. Maar ik vind het wel leuk. Hij is er dus bij, Martijn. En we gaan hem zeker even bellen de volgende ochtend om te vragen hoe dat concert was natuurlijk. Hè?
3: Ja.
1: Oké, wat gaan we doen, jongens? Oh ja, we gaan de prijzenkist even doornemen voor het spelletje Vroeger of Later. Gaan we zo meteen spelen. Meike, jij hebt hem ingepakt.
3: Yes, doe je mee? Dan maak je kans op de Goeiedag Hendrikman boodschappentas, de deurhanger, de sleutelhanger en natuurlijk de Omroep Max sokken.
1: Ja, dat is mooi. En die sokken die passen om ieders voeten. We krijgen wel eens van de juiste maat, maar dit zijn hele mooie sokken. En het mooie van de deurhanger is ook dat die past om elke klink, van elke deurklink in ons land. Dus dat is ook extra
3: niet onbelangrijk.
1: Mooi.
2: Nou ja, wil jij je stem laten klinken op de radio, dan moet je het codewoord sturen, Flodder, via de NPO gratis NPO luister app.
1: Even Flodder appen dus.
2: Ja, Flodder.
1: En anders schiet gewoon een losse vlogger. Alles is in feite welkom, hè? Alles,
2: ja.

0: week spraken wij met een leuke gast, deze Ruben Hillen. En een heel fijne plaat, High Love, zo heet zijn single. 8:30, het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt te zijn door sabotage, meldt ProRail.
2: Wij hebben op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd, waardoor deze storingen zijn ontstaan. Dus er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage.
1: Medewerkers zijn bezig met het opruimen van de materialen op het spoor. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Door de problemen is de reisplanner van NS overbelast en dus slecht bereikbaar. Rond 7:00 vanmorgen is de vlag gehesen op Paleis Noordeinde. En daarbuiten staan steeds meer oranje fans bij de dranghekken. Omroep West wilde weten of ze ook naar de troonrede gaan luisteren vanmiddag.
3: Nou ja, die hoor ik toch morgen pas, want daar heb ik vandaag geen tijd voor.
4: En waar zijn jullie dan mee bezig vandaag?
5: Nou, kijken naar de kleding van de koningin en de koning natuurlijk. En lekker zwaaien en met elkaar.
4: Dat en het terrasje doen.
5: Ja.
3: We houden daar het hele jaar contact. En met Koningsdag natuurlijk. Daar gaan we ook naartoe en daar houden we ook contact. Gaan we met z'n allen eten en ja.
4: Heb je er zin in?
3: Heerlijk, ja hoor, zeker. En het wordt mooi weer nou. Wat willen mensen nog meer, hè?
1: Ja, ze zijn oranje uitgedost. Ze staan op het smalste stuk van de route ook, zodat ze het allemaal extra goed kunnen zien straks als de glazen koets voorbij komt.
0: En morgen even teruglezen wat er nou eigenlijk verteld werd in die verhalende vorm van de troonrede dus vandaag, hè?
1: Ja.
0: Ja, en morgen, ja, dan zijn de algemene beschouwingen, toch?
1: Dat klopt. Ja. En dan wordt er dus in de Tweede Kamer gedebatteerd over deze begroting. Waar ze dus eigenlijk waar nog helemaal geen consensus over is.
0: Nee,
1: want we hebben een minderheidskabinet. Die moeten een meerderheid halen over links of over rechts. En die is er nog niet. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. En de vrachtwagenchauffeurs Alex en Pascal, die in juni een mogelijk ernstig ongeluk op de A58 voorkwamen, zijn flink in het zonnetje gezet. De chauffeurs zagen op de snelweg een auto slingeren met achter het stuur een vrouw die bewusteloos was geraakt. En ze wisten die auto toen tot stilstand te brengen en kregen daar een prijs voor, was te zien bij Hart van Nederland.
6: Ik vind al die aandacht er al, vind ik al niks. Voor mij hoeft het niet.
7: Ja, wij zien het wel zeker als een heldendaad. En dat hebben we ook meerdere malen tegen hun gezegd van besef wat je gedaan hebt. Het is echt iets unieks.
1: Ja, en eerder vertelden die twee chauffeurs ook al dat ze het dus geen heldendaad vinden. Dat zeggen helden altijd, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar ja, goed, niet iedereen pakt de boel zo aan volgens mij. Dus ik vind het wel helder.
1: De een ging ervoor rijden, de ander erachter. En zo hebben ze die auto tot staan gebracht. Het weer in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land meer zon. En het wordt 21 tot 28 graden. En pas vanavond komen er ook buien aan.

0: een van de prijsnummers op het beroemde album Born in the USA. Bruce Springsteen, My Hometown.
1: Vroeger of later.
0: En daarvoor gaan we naar de hometown van Tiemen van den Meer. Dag Tiemen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Alles goed?
0: Ja, met jou ook.
2: Ja, uitstekend.
0: Je bent 70 jaar, woont in Gorredijk. Dat is jouw hometown, hè?
2: Ja, klopt, helemaal.
0: Ben je
2: ja.
0: daar geboren en opgegroeid?
2: Nee, ik ben geboren in een ander gedeelte van Friesland, in Buitenpost.
0: Oh ja, dat is meer nog naar het oosten toe, denk ik, hè? Bij Grijpskerk in de buurt.
2: Ja, precies. Ja, je bent een beetje bekend hè, in de buurt.
0: Ja, zeker. Westenkwartier daar, heb je daar toch ook, in die buurt?
2: Ja, klopt. Ja, klopt.
0: En wat heeft jou in Gorredijk gebracht?
2: Nou, ik kreeg mijn werk hier in Gorredijk en ik was niet iemand die altijd wilde reizen. Dus we zijn naar Gorredijk gegaan te wonen. En dat is nu 35, 36, 37 jaar geleden.
0: En wat voor werk deed je in je werkzame leven?
2: Ik zat in de drukkerij, in de reclame.
0: Juist.
2: En ik zat in voorbereiding, allemaal folders maken, brochures, geboortekaartjes, rouwkaarten, allemaal. Echt creatief bezig zijn.
0: Ja, nou mooi.
2: En dat begon met een schaartje en wat lijm en met een potloodje. En het is geëindigd achter de computer natuurlijk, hè?
0: Ja, dat zou wel, ja. Dat zou wel. Nou, wel mooi dat je die ontwikkeling helemaal hebt meegemaakt natuurlijk, hè?
2: Ja, dus was wel heel interessant allemaal, hoor. Ja, echt van genoten, laat ik het zo zeggen, ja.
0: Was je er ook bij in 1974?
2: Ik was erbij in 1974, jazeker, ja.
0: Ik heb er nog wat beelden van.
3: Er was een dikke tennisbal en die was ongeveer daar. En toen ging hij zo heen en weer.
4: En dan ging hij daar weer heen. En dan was hij weer even weg. En dan kwam hij daar weer tevoorschijn.
5: En eens zagen we achter een huis, zagen we een soort met paddenstoel, leek het wel.
6: Het was wel leuk om te zien. En, je moest kunnen zien wat er gebeurde. Dus je had nergens thuis voor om bang te wezen.
0: Ja, dat gebeurde allemaal in Gorredijk, in jouw woonplaats, 1974. Ja. Heb jij ook UFO's gezien en alles wat daarop lijkt?
2: Nee, ik heb er niks van gezien. Nee, dit is allemaal het boek en verhalen ervan. Ik heb zoveel verhalen hier gehoord in Gorredijk. Maar ik heb zelf helemaal niks gezien. En het moet nog bewezen worden of dat waar is. Ja.
0: Nou ja, binnenkort, later deze maand, komt er een film uit van
1: Tim Douwsma.
0: Tim Douwsma,
1: absoluut.
0: Inderdaad.
1: Ja. Dus, we pakken onze aluhoedje erbij.
0: Dus ik ben benieuwd of dat dan nog nieuwe inzichten oplevert. Zeg, 74 vind ik dan wel een mooi vertrekpunt. Mee eens?
2: Ja,
0: goed.
2: Gaan we starten?
0: Ja, gaan we doen.
7: More than a complete disaster, even from the start. What could it be? It's matrimony.
0: Best lastig meteen, deze van Gilbert O'Sullivan, Matrimony. Ja. Was dat vroeger of later dit dan?
2: Ik zeg het later.
0: Och nee, het was net iets vroeger, 1972.

0: Of later niet dan 69?
1: Net iets later, denk ik.
0: Nee, die was net iets vroeger.
2: Vroeger of
0: 1965. Nou,
1: ik heb er niet veel van gemaakt.
2: Je gaat lekker, ja, lieve team. Ja. Hè? Het is, je hebt er maar twee, goed.
1: Ja, dat geeft niet. Nou, het is al heel mooi om mee te spelen.
2: Nou,
1: ja.
2: Wat lief. Maar dan de ding, jij mag kiezen. Wat wil je hebben? Wil je de deurhanger, de sleutelhanger, de maxok of de boodschaptas? Welke wil je hebben?
1: Ja, doe de sleutelhanger maar.
2: Dan krijg je van ons de sleutelhanger. Okay.
0: En ik zeg altijd, je bent me niks gekomen in dit programma. En je gaat toch maar met de sleutelhanger weg. Hè?
1: Nou, ik ben wel blij dat ik je stem even heb gehoord.
0: Nou, dat is een wederzijds genoegen.

Doves en Standing in the Shadows of Love. Over een paar weken hier op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Ja, daar verheug ik me op.

0: Daardoor rijden er tussen Utrecht en het noorden en het oosten van ons land geen treinen. Maar veel mensen laten weten dat ze lekker genieten met muziek hier op NPO Radio 5. Nou, dat doet ons goed om te horen.
1: Vera die laat ook weten dat ze gestrand is in Zutphen. Ze wilde eigenlijk naar Den Haag gaan, maar dat gaat natuurlijk niet meer. Dus nu maar thuis voor de buis zitten en Radio 5 aan voor de muzikale ondersteuning.
0: September is U2-maand hier bij Goeiedag Haandikman. Eind deze maand, op 25 september, bestaat de band 50 jaar. En eerder vanochtend het bijzondere verhaal van Freek Scholten. Hij was een paar jaar terug bij het grote concert The Sphere in Las Vegas. En zijn favoriete nummer is Bad.
2: Ja, Koen zegt erop, mooi, de versie van Live Aid staat in mijn lijstje met absolute favorieten. Maar komt Seconds ook nog eens voorbij? Die hoor je werkelijk bijna nooit. Nou, Bert, gaan we die eens draaien?
0: De maand is nog niet voorbij,
2: precies,
0: hè?
2: Precies. En Marianne zegt, Bad is prachtig, hoor. Maar geef toch maar One. Zodra de eerste akkoorden beginnen, gaat de radio vanzelf een stukje harder.
0: En we spraken met de jarige vriendin van vandaag, Ingrid. En het verdrietige verhaal van haar hondje Sammy. Die omkwam bij een auto-ongeluk. Heel aangrijpend om te horen.
1: Ja, Annegien en Karen delen in de NPO Luister-app dat zij ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt met hun hondjes. En leef enorm met Ingrid mee. En wij natuurlijk ook.
0: Ja, nou, hartstikke bijzonder. Tot slot nog het bericht van Skilla. Goedemorgen, vrolijke vrienden. Even een herinnering over precies 100 dagen zometeen om 9 uur en 15 uur is het kerst.
2: Oh, goed.

0: Max. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
9: leden van de Staten-Generaal,
8: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
9: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
8: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
10: Leve de koning!
8: Wie luistert, weet meer.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
10: Leven de koning!
8: Wie luistert, weet meer.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen Hans. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. Medewerkers zijn bezig met het opruimen van de materialen, zegt ProRail.
16: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na, overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus aantallen noemen zijn we misschien al snel weer, lopen we achter de feiten aan. Maar het is echt al op meerdere plekken aangetroffen.
15: De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Voor de veiligheid zijn spoorwegovergangen ook gesloten, wat weer leidt tot verkeersopstoppingen. Veel mensen kijken op de reisplanner van de NS, waardoor die slecht bereikbaar is. Verpleging, fysiotherapie en revalidatie zitten nu nog vaak op verschillende plekken. Maar in Emmeloord hebben ze dat samengebracht en dat maakt verpleeghuis Talmahof een stuk levendiger. Maar het gebouw is verouderd en te klein. Over 2 jaar is de nieuwbouw klaar.
17: We gaan nu naar een nieuwe locatie. Maar we gaan niet alleen de locatie verhuizen. Maar eigenlijk gaan we het hele zorgpalet en behandelpalet wat we daar gaan bieden, gaan we gewoon helemaal ontwikkelen.
15: Voor de permanente bewoners verandert er dan ook iets. Revalidanten sluiten namelijk ook aan en komen dan bewoners tegen in het gebouw. De Renaissance-school in Almere, die is opgericht door Forum voor Democratie, heeft mogelijk onterecht geld gekregen van de overheid. Volgens de Volkskrant is de subsidie verstrekt na een marktonderzoek, maar experts zeggen dat daar van alles mis mee is. Vragen waren sturend en er werd niet verteld dat de school aan de politieke partij gelieerd is. Ook vulden maar 258 ouders dat onderzoek in, wat volgens een hoogleraar te weinig is om representatief te zijn. En Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor waren oordopjes niet nodig.
10: Ik vind het zelf fijn als ik naar een artiest luister, dat ik elk zuchtje, elk kraakje, elke nuance kan horen. Met doppen in hoor je dat helemaal niet.
18: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
19: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
15: Ja, de initiatiefnemers willen dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal.
20: Nou, ik vond het nog behoorlijk heftig hoor, want ik hoorde nu zo.
15: Speciaal voor jou bewaard, want ik weet dat jij daar ook altijd heel erg op let, op decibellen.
20: Zeker. Dankjewel.
15: Het weer in het noordwesten bewolkt, elders zon en droog en het wordt 22 tot 28 graden. Vanavond wel regen.
21: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Hoe de zoon van een legionair de geschiedenis wilde veranderen, maar dramatisch eindigt op Père Lachaise en toch de lachers op zijn hand krijgt, want Michel Fugain die zwaait er met de wijwaterkwast overheen. Tout fini à Goupillon. Ding was dat. Goedemorgen allemaal. We gaan lekkere plaatjes draaien. De veranderen, maar dramatisch eindigt op Père Lachaise. En toch de lachers op zijn hand krijgt. Want Michel Fugain die zwaait er met de wijwaterkwast overheen. Tout fini à Goupillon. Ding was dat. Goedemorgen allemaal. We gaan lekkere plaatjes draaien. En die komen vandaag voor rekening van Daalmans Mode.

De manager van de Small Faces die wilde een Dua Diddy Diddy. En hij kreeg hem in de vorm van Shalalalali. En zo werd hij slapend rijk ten koste van de jongens die voor een appel en een ei voor hem werkten, die Small Faces. Maar goed, uiteindelijk kwam het natuurlijk allemaal goed. En zo gezellig was het ook weer niet altijd hoor, in de jaren 60. Lola van de Kings hoorde je. Een van de vroegst bezongen travo's in de muziek. Naast Arnold Lane misschien wel. En Kokomo is een fantasie-eilandje waar de Beach Boys over zongen. En dit is Santa Esmeralda.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Arbeidsvitamine.
0: And you let her go.
2: Ik moest in het begin altijd een beetje lachen om die stem, alsof je door een heliumballonnetje heen zingt, deze Rosenberg. Michael Rosenberg.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is Bob?
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Hij liep tegen de 30 en dacht, ik kan me niks meer schelen, ik zie het gewoon. En het is nog steeds een mooie actuele tekst van Benny Nijman. Overigens verschijnt er, zo had ik laatst al gezegd, een mooie biografie. Of een biografie over zijn leven. Tegen het einde van het jaar. Ik houd dat scherp in de gaten, want ik ben toch wel erg benieuwd naar ook hoe zijn vriend daarover schrijft met hem.

van TNCC, we hadden nog geen idee wat die jongens nou precies wilden maken. Maar het was in ieder geval veel met humor. En de telefoon gaat erin over. Dus je zou zo'n mooi lijstje kunnen opstellen van nummers waarin de telefoon zo overgaat. Don't ask, waiting by the telephone. Maar vandaag heeft Ans de Visser van Daalmans Mode een lijstje met veel klapjes erin verzonden. Dus de clapping song komt straks er voorbij en worden Santa Esmeralda met dat geklap. En clap along hoorde je net ook nog van... Hoe heet hij alweer? Pharrell Williams, hoorde je hem even zingen. Ja, precies. Tim Harden hoorden we met Simple Song of Freedom. En Twice as Much van die jongens met Sitting on a Fence. Dit is Dionne Warwick. Don't Make Me Over.

Hij zette zijn handtekening met die lekkere saxofoon-solo's in zijn platen. Die waren van Mel Collins vaak. En Al Stewart was dit met The Year of the Cat. Had hij in 1977 alle aandacht van ons. Het jaar erop in Amerika zijn grootste succes met dit Time Passages. Waarop ook Jeff Porcaro nog meedeed. Goeie drummer. Don't Make Me Over was van Dionne Warwick. En dit is Alan Parsons met spannende LP-muziek van heel lang geleden. Mama Gamma. Tot zo.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Wat dacht je van Japan?
14: NRV, of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
13: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
14: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: Goedemorgen Hans. De gevolgen van de grote treinstoring zijn nog een groot deel van de dag te merken. Volgens ProRail gaat het om sabotage. Op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor.
22: Je schrikt zeker op het moment dat er zoiets gebeurt. Dat je 's ochtends wordt wakker gebeld, dat er veel verstoringen zijn. Dat is wel even zorgelijk, maar op het moment dat je dus merkt dat het sabotage is, ja, dat baart zeker zorgen en daar schrik je ook van.
21: Bij Steenwijk is een trein ook tegen materiaal aangereden. Medewerkers proberen het spoor weer vrij te maken. Een helikopter van de Deense luchtmacht is gisteren met lichtkogels beschoten. Volgens Denemarken door een Russisch oorlogsschip. Eén kogel vloog dicht langs de helikopter. Niemand raakte gewond en die helikopter is niet beschadigd geraakt. Dat toestel vloog rond om foto's te maken van het Russische fregat dat bij de Deense kust in internationale wateren ligt. Lichtkogels worden meestal ingezet om een waarschuwing af te geven, bijvoorbeeld als een schip zinkt. De Russische ambassadeur in Denemarken is inmiddels op het matje geroepen. Sportkoepel NOC-NSF roept de regering op om te blijven investeren in de sport. De organisatie vindt dat sport voor iedereen in Nederland toegankelijk moet blijven. NOC-NSF maakt zich onder meer zorgen omdat subsidies voor sportverenigingen worden teruggeschroefd. Ja, politici in Den Haag zijn ondertussen druk bezig met hun kleding, kapsel en make-up. Zo is het druk in een kapsalon aan de Denneweg in Den Haag. De politici worden gekapt door kappers in opleiding.
0: Maak je niet zomaar mee, dus dat is echt fantastisch.
1: Ja, is het extra werk allemaal? Of nog Kamerleden zijn er ministers? Of maakt het allemaal niet uit?
0: Maakt helemaal niet uit.
21: Ja, Kamerlid Jantine Swinkels zit ook in de stoel. Toch wel een beetje gespannen, hoorde RTV Utrecht.
12: Nou ja, met gezonde zenuwen. Leuke dag voor de boeg. En heel bijzonder dat ik zo word opgemaakt op dit moment. Ja?
1: Zenuwen? Hoezo zenuwen?
12: Nou, het is voor mij de eerste keer Prinsjesdag. Maar voor ons komen de echte spannende dingen komen natuurlijk na vandaag. Als we het ook met elkaar over de inhoud gaan hebben.
1: Ja, met het minderheidskabinet.
12: Precies, ja. Dus dat kijk ook wel naar uit naar alle debatten.
21: En dan nog het weer. In het westen en noorden bewolkt en lokaal een bui. En daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht buien, mogelijk met onweer.
23: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Draaien van moedduikers uit Alphen aan de Rijn, als we daar al niet mee bezig waren. Cora die schrijft dat de familie uit 5 personen bestaat. 2 schoonkinderen en een kleinzoon. Ze hoopte dat de lijst door de screening komt en dat is gelukt. Er moeten altijd zo'n 10 titels op een lijst staan die we goed kunnen neerzetten. En we hebben er toch minimaal 12 van draaien meestal. Dus zo zit dat hier in elkaar. Het andere deel van de aanvraag komt van Daalmans Mode in Hogerheide. Ans de Visser heeft liedjes waarin...

0: Buddy Holly's True Love Ways werd nog beter door Peter and Gordon in Sound. Daarvoor The Longest Time van Billy Joel, van die lekkere barbershop is dat. En Down in the Boondocks was van Billy Joe Royal.
1: De Arbeidsvitamine Puzzel.
0: Puzzle me op deze Prinsjesdag. Nou, geen troonrede of hoede of Haagse bluff in de puzzel, maar wel M. En dat staat niet voor Maxima, maar voor iemand die een heel andere boodschap heeft. Hij begint met Activated. New York, London, Paris, Munich. Everybody talk about pop music. Talk about pop music.
2: 1.
3: Activated.
2: 2.
3: Everybody talk about.
2: 3.
3: New York, London, Paris, Munich.
2: 4.
0: Nou, ga er maar aan staan. Dus voor de geoefenden zou ik zeggen, inderdaad. Als je het puzzelboek van Arbeidsvitamine eindelijk een keer wilt winnen, zou het vandaag kunnen lukken. Dan moet je dan al via de NPO Luister-app reageren met de juiste volgorde. Het is nooit 1, 2, 3, 4, maar er zijn 23 andere mogelijkheden. Ik wens je succes.

0: Teddy Swims. De man die zijn carrière opzette via YouTube-filmpjes en covers die hij maakte. En zo kwam hij uiteindelijk onder de aandacht van Warner Brothers, die hem dan weer tekende. Zo gaan die carrières tegenwoordig. The Door was dat van hem. Dat is die Springfield met I Only Wanna Be With You. Een van de eerste liedjes die zij destijds in de hitparade zong. En Wolfman Jack hoorde je met The Guess Who en Clap for the Wolfman. Die man die had genoeg aan een paar whiskies om die mooie grok van een stem te hebben, waar je allemaal als discjockey van droomt. Maar goed, eentje heeft er maar één. En dan is hij ook uiteraard in het beste land van de wereld geboren om het internationaal te maken. Amerika natuurlijk, met die rock'n'roll radio.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Lang geleden inmiddels trouwens weer. Kees Pronk aan de telefoon. Dag Kees, goedemorgen.
2: Dag Hans, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent werkzaam bij het ministerie van Defensie af en toe.
2: Ja,
0: en klopt. Dat komt omdat je werkt daar, want je hebt vaak van die lijstjes ingezonden met elkaar.
2: Nationaal Codificatiebureau.
0: Codificatiebureau, dat was het inderdaad. En daar werk je nog steeds af en toe voor?
2: Ja, ik ben wel inmiddels met pensioen, maar ze hebben toch gevraagd of ik wat langer wilde blijven. En daar waren ze thuis eigenlijk ook wel blij mee.
0: Ze willen je niet de hele dag thuis hebben.
2: Zo is het.
0: Ja, en ik kan me voorstellen. Lijkt me dat jullie het gezellig hebben daar onder elkaar. En dan,
2: ja, heel goed.
0: Ja, leuk. Nee, ja, regelmatig krijgen we van die lijstjes met leuke muziek erop van jullie. Dus, en die zijn altijd perfect in orde. Dit gaat over iets heel anders, over die puzzel die we net hadden. Wat denk jij ervan?
2: Ja, ik heb een beetje gegokt, maar in de gauwigheid heb ik 1, 3, 2, 4.
1: 1. 3. 2. 4.
0: Ja, ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar het is helemaal goed.
2: Ja,
0: het is begonnen met Activated. Dat heeft bijna niemand uiteraard op nummer 1 gezet. Maar jij deed het wel en dat is precies goed bij deze puzzel. Dus je krijgt van mij het puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
2: Ja, dat is voor die andere dagen, ja.
0: Ja, dat kun je lekker puzzelen. Hey, dankjewel voor het meedoen.
2: Graag gedaan.
0: Groetjes. Dag Kees. Hoi. Dit is Op het Orgel.

0: Arbeidsvitamine. Elke werkdag op NPO Radio 5 met Hans Schiffers.
1: Gewoon een heerlijk programma. Fijne muziek. Elke dag anders.

Erkenning voor de bijdrage van George Harrison in het Beatles oeuvre kwam volgens mij pas echt toen Shirley Bassey en Frank Sinatra zijn Something gingen zingen van Abbey Road. Blijft prachtig gemaakt ook dit. You're the Voice hoorde je van John Farnham. Er zaten allemaal van die elektronische klapjes in. En een nummer dat helemaal een mooie opbouw heeft. Afijn, dat weet je wel. En dat komt omdat Hans de Visser van Daalmans Mode uit Hoge Heide vandaag al die liedjes bij elkaar heeft gezocht waarin wordt geklapt. En die hoor je ze nu dan voorbij komen. En ja, dat gebeurt hier ook.

Het is de lucht achter uw hoed. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westvoren langs de diek. Het ben de meuns en de moon. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter uw rozen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westvoren langs de diek. Het ben de meuns, ben de moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land,

Het is een mooi oom, de maai, een kou housedoek nekt in geluid. Ik heb voor de eerste moe verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoge laat.

Eten Staal hoorde je na Douwe Bob met over de lucht achter Uithuizen. Torentje van Spijk, Winsum, Uithuizen. Kan Jan Denver daar nog iets aan toevoegen vanochtend? Ja hoor.

Nou, de staal weer John Denver. Soms word je even meegenomen in een heel andere sfeer. Dit schreef hij in 1988 toen hij net was getrouwd met Cassandra. Dat natuurlijk heeft niet lang geduurd, maar in ieder geval in het begin van die relatie had hij genoeg inspiratie om dit mooie lied van haar te zingen. Your Song was dat. En dit is weer iets heel anders. Het gaat gewoon over silly love songs. Paul McCartney met Wings.

0: kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet. Foto's bewerken op je laptop. Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat. Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Dus jij wil naar Egypte?
2: Ja, met NRV.
1: En waarom NRV?
2: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
1: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
2: Tuurlijk.
1: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
2: Jazeker.
1: Cairo en de piramide?
2: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
1: Top, ik ga mee.
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Vanavond in de Mediagids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Mediagids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
11: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
16: Op meerdere plekken in het land is het treinverkeer nog steeds verstoord door de sabotageacties op het spoor. Op verschillende plekken zijn buizen vastgemaakt aan de rails en die zijn monteurs nu aan het weghalen. Vooral in het oosten van het land zijn er problemen. Zo wil deze man in Zwolle graag Prinsjesdag meemaken in Den Haag. Maar dat wordt krap.
17: De bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
18: Ja, maar gaat u dat nog halen?
17: Ja, dat is de vraag. Dat moeten we nog gaan zien. Dus mijn broer die komt uit Hasselt. Ja, dan gaan we kijken of we die trein kunnen halen of niet. En of we onderweg geen storingen krijgen.
16: Ja, dat wordt hem waarschijnlijk niet. In een adviesrapport aan de overheid werd er vorig jaar al voor gewaarschuwd voor sabotage aan het spoor. En ook de kans op cyberaanvallen en ernstige incidenten groeit. Bij Paleis Noordeinde in Den Haag is het al een stuk drukker geworden. En dat betekent dat mensen soms op de verkeerde plek staan, omdat ja, de hekken niet helemaal goed op hun plek stonden.
19: Ja, stond verkeerd.
20: Ja, moest u opstaan van uw krukje?
21: Ja, maar goed, meestal komt die meneer van de stallen, het hoofd van de stallen, ook nog even controleren.
22: Ja,
21: en die zegt ook, ja, en die zegt ook ieder jaar dat we weer naar verder naar achteren moeten.
16: Om 1 uur is de rijtour. Een kwartier later spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. De zaak van 4 vermoorde Nederlandse journalisten in El Salvador is na 44 jaar afgerond. Vorig jaar werden 3 hoge ex-militairen veroordeeld. Ze gingen in cassatie, maar hun straf, gevangenisstraf van 30 jaar... is nu bevestigd door de hoogste rechter. En goed nieuws uit Emmeloord. De gerestaureerde poldertoren heeft aan de buitenkant ook weer een kleine carousel... waarop je 1 keer per uur verschillende figuren langs kunt zien komen... van een mammoet tot een oermens en een boer... De stadsgids is hartstikke blij dat het kunstwerk het weer doet... want de boel liep in het verleden steeds vast door duivenpoep.
0: Er vliegen hier duiven. En die duiven die schijten erop. En het is mechaniek, het zijn kettingen, het zijn motortjes. Het was zo gebeurd. En ook hier aan de binnenkant begonnen duiven te nestelen. Er zit nou een grote kast omheen hier aan de binnenkant. Hier kan er geen duif meer bij. En ook aan de buitenkant zit nu een glazen stolp. Ja, ik ben blij, absoluut. Als echte polderman gaat er wat door je heen.
16: En dan nog het weer in het noorden en langs de kust. Wat meer bewolking. Verder zonnig. Het wordt 21 tot 28 graden. En vanavond af en toe regen.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

de drummer bij het goede doel en de glam rocks. Gaat de zaal nog steeds plat als je dit speelt. Clap your hands and stamp your feet. En dan mogen we ons ook herinneren dat Bonnie Sinclair eigenlijk de enige echte blonde glam rock dame in Nederland is geweest. Merkwaardige band trouwens, dat Unit Gloria. Want dat ging van Rayleigh Band met boegbeeld Robert Long naar een glamrock groep met de blonde zangeres Bonnie dus inderdaad. Het zou een documentaire waard zijn. Alleen denk ik dat het allemaal net iets te lang geleden is om een heel groot publiek mee te boeien, denk ik dan. Maar goed, ik zeg het nog eventjes. Daalmans Mode in Hogerheide heeft een lijstje. Die staat vol met liedjes waarin geklapt wordt vanochtend. Dankjewel, Hans Daalmans. En andere aanvragen komen van Alf aan de Rijn. Alle kinderen luisteren indien mogelijk tijdens hun werkzaamheden. Mijn kleinzoon is meestal op school, maar hij wilde wel graag meedoen aan het lijstje. En ik zelf, zegt Cora Moet Imtorn, heb ook meegedaan. De familie Moet Duikers dus. Iedere dag luistert ze naar Arbeidsvitamine. En hun lijst is vandaag ook hier in de studio.

Oh, mooi. Prachtig. Twee Duitse grootheden, Helene Fischer en Reinhard May, inmiddels een man van 83. Hij zong dit in 2024 in de Helene Fischer Show. En Reinhard May had dit stuk al geschreven lang geleden, in de jaren 90 geloof ik, al op een album Farben. Maar Fischer was toen 6 jaar, dus er zit een enorm leeftijdsverschil tussen. Maar dat maakt dus helemaal niks uit in de muziek, dat hoor je maar weer. Een fantastische taal is dat toch eigenlijk, waar we nu dagelijks naar luisteren met die muziek. Space Odyssey hoorde je van David Bowie en Pretend was van Elvin Stardust. En zoals het hier gaat, hebben we dan meteen weer iemand aan tafel staan die de aandacht vraagt voor iets heel anders. Het is Jeff Lynne met zijn enorme Electric Light Orchestra. En het is Dans

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.

0: eventjes de Nederlandse Tavares broers. Deze broer van Ruud Jacot, dat was Erik Jacot. En Marcel Bougarde deed mee in Erik Galant. En ze hadden een liedje met Where is the Love. Daarvoor Cliff Richard met Do You Wanna Dance. En hoorde ik nog Shine the Love van Electric Light Orchestra. In de arbeidsvideo van deze Prinsjesdag. Met heel bijzondere, gevarieerde muziek vanochtend. Want dit is ook wat je niet verwacht. Hier is Dolly Parton met Applejack.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Het is leuk dat hij halverwege zijn stem verandert, die Van Morrison, naar een soort Kermit kikkerachtig geluid. En dat geeft wel variatie aan alles. Hoewel ook mooi wordt meegezongen door Katie Kissoon op de achtergrond. Dat was Bright Side of the Road. Daarvoor Yesterday Has Gone van Cupid's Inspiration. Met Terry Rice Milton. En we hoorden Applejack, liedje van Dolly Parton, dat je niet altijd hoort. Dit is Annie Lennox, No More

0: tot en met donderdag. Vanaf 2 uur NPO Radio 5. NPO
1: Radio 5. Ster. De finale week van AVO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
2: Quick response.
1: Wie wint AVO Tros Triviant? Vanavond om 21:50 bij AVO Tros op NPO 1.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Is in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
13: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
16: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
17: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 12 uur, nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
19: Goedemiddag, Daniel. De politie doet onderzoek naar de sabotageacties op het spoor. Op meerdere plekken werden buizen en ander materiaal op de rails gevonden. Vooral in Oost-Nederland lijkt het. Ondertussen wordt het treinverkeer nu wel weer opgestart en zijn de meeste buizen weggehaald. En daardoor kunnen de treinen weer rijden, ziet verslaggever Lidwien Gevers.
20: Naar Amsterdam rijdt alles en voor zover ik kan zien ook gewoon volgens schema. En dat geldt ook voor Den Haag. Rotterdam en ook het zuiden, Den Bosch, Heerlen, Maastricht. Daar kun je allemaal gewoon naartoe.
19: Op de trajecten tussen de steden Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden nog geen treinen. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. En dat is op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Verslaggever Vincent van Rijn is daar.
21: Op de route ligt behoorlijk wat rode verf. Misschien wordt dat nog schoongemaakt. Nu op dit moment nog niet in ieder geval. Maar de mensen die daar met die actie te maken hadden, die zijn op dit moment in ieder geval opgepakt, in een busje gestopt door de politie en meegenomen. En de route is nu in principe weer vrij. Dus er wordt nu weer druk geoefend hier.
19: Ja, enkele mensen die zijn opgepakt riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Intussen zijn de Tweede Kamerleden netjes gekleed en gekapt en straks luisteren ze allemaal naar de troonrede. En daar zie je dus ook allerlei hoedjes weer. Die van CDA-Kamerlid Van Ark is niet heel groot.
22: Het is een klein bescheiden hoedje.
23: En hoe gaat het op het hoofdje?
22: Het is niet zo heel moeilijk. Het is een soort haarband. Het is een heel klein bescheiden hoedje.
23: Klassieke uitstraling.
1: gemaakt door statushouders.
22: Ja, het hoedje niet, maar de jurk is helemaal gemaakt door het atelier in Utrecht. Heel belangrijk denk ik dat we als Nederland, als we willen dat deze mensen ook echt aan het werk komen, ja, dat ja. we ze ook die mogelijkheden geven.
19: Ja, zei ze tegen een verslaggever van RTV Utrecht. Over een uur dan begint de rijtoer en een kwartier later leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. En de wedstrijd om de Europese Supercup is volgend jaar in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben dat bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En het is voor het eerst dat die wedstrijd in Nederland wordt gespeeld. De afgelopen editie vorige maand was in Salzburg en werd gewonnen door Paris Saint-Germain. De Supercup van volgend jaar in Amsterdam is op 11 augustus. Het weer, op de meeste plekken zon. Het is 22 tot 28 graden in Limburg. Later meer bewolking en vanavond ook af en toe regen.
18: Dankjewel, Carlijn. Nou, zo, alles staat weer klaar.
19: Ja,
18: kom je aan tafel?
19: Oranje tompoes erbij.
18: Nou,
19: dat is een idee, hè?
18: Is wel een dagje daarvoor, hè? Ja, nou, eet smakelijk.
0: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: in de jaren 80 in Engeland. Shaken Stevens dus. En binnenkort hier de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Kunnen jullie alvast op verheugen. Ik doe dat in ieder geval wel. Nou, van harte welkom.
1: Goedemiddag.
0: Dat ook natuurlijk. Zometeen hebben we contact met Niels Geuzenbroek. Die toert binnenkort door het hele land om prachtige nummers van Coldplay te zingen. En we hebben even contact met Edcilia Romley. Ja, ik hoop dat ze weer een beetje is opgeknapt. Die had een operatie. Niet iets heel ernstigs, maar niet dat ze nou zo hier in de studio komt binnenhuppelen. Dus ik ga er even bellen. Ze heeft nieuwe muziek uit en haar jubileum komt eraan. Dinsdag 15 september, Prinsjesdag. Dit is Lunch Lekker.

0: Robbie Williams en The Road to Mandalay. En daarvoor hadden we nog de Hollies. Legendarische muziek uit 1965. Look Through Any Window was dat. Nogmaals, eet smakelijk. Welkom dus hier op NPO Radio 5000 Lunch. En Niels Geuzenbroek en de muziek van Coldplay is lekker wel voor altijd met elkaar verbonden. Ik heb Niels even aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, vriend.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, gaat goed. Ja, een beetje verkouden als ik, maar het gaat wel goed, joh. Dat is.
0: Ja, het is een beetje raar weer ook, hè, de hele tijd. Vind jij niet?
1: Ja, de R weer in de maand.
0: Ja, dat is
1: ja, het. Ja, een beetje nosy werk. Maar goed, nee, het gaat verder hartstikke goed. En met jou?
0: Ja, met mij gaat het ook meer dan uitstekend eigenlijk. En ik moest even denken aan afgelopen zomer. Toen was jij nog in de studio samen met Tim Akkerman.
1: Ja.
0: Toen gingen jullie in een steengroeven, kwam nog herinnering in Winterswijk. Mooie show spelen, Brickstones en de Beatles.
1: Ja joh, nou dat was fantastisch. Het was best een lange aanloop daar naartoe. Met repeteren en toen wij bij jou waren, dus al in de zomer, toen waren we al volop in voorbereiding. En toen daar naartoe, toen waren we ook anderhalve week intern voor een aantal shows. Maar uiteindelijk verkocht alles uit en was het één groot succes. Dat was echt een fantastische ervaring. Ik ben echt zo blij dat ik dat heb mogen doen.
0: Ja, en op een hele bijzondere plek natuurlijk ook, hè?
1: Ja, die steengroeven, dat is echt 20 meter de grond in, of misschien wel meer. En het soort Red Rocks van Nederland, weet je wel. Zoals je die in Denver, Colorado hebt.
0: Ja.
1: Dus het voelde echt alsof je in een of andere exotische plek was of zo, ja.
0: Maar dat was wel even lekker nieuws met die warmte toen natuurlijk, hè. Dat je in zo'n groef is, het volgens mij redelijk cool, toch? Is het een automatische airco of zo?
1: Nou, die eerste paar dagen was het echt snoeiheet nog steeds. Maar daarna koelde het. En wat grappig is, dan overdag is het dan wel heel warm en dan s'avonds koelt het af. Nou, ik weet niet, dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Want daar kan je best wel voor kijken. Dus overdag waren we aan het repeteren en dan liep het zweet over je rug. En dan s'avonds na het optreden moest je gelijk een jasje aan. Want anders vatte je kou en dan ging je stem eraan, weet je wel. Dus dat was wel even een beetje schipperen. Maar ja, samen gek.
0: Aan de telefoon Niels Geuzenbroek, hij is er nog verkouden van volgens mij. Van die...
1: Nou, het lijkt zo, ja.
0: Ja, dat houdt maar aan. Ik weet niet waar jullie op 16 oktober zijn, maar Niels Geuzenbroek is dan in de Bibelot in Dordrecht. Want dat is de start van je clubtour, Niels Geuzenbroek sings Coldplay.
1: Ja.
0: Dat is wel weer iets om naar uit te kijken. Ik zei het net al, de muziek van Coldplay, dat is wel onderdeel van jouw leven eigenlijk, hè?
1: Ja, ik hoor het je zeggen en dat is ook wel zo. Ik ben echt wel een groot fan natuurlijk en... Ooit in 2018 volgens mij ben ik bij wijze van grap een keer dat repertoire gespeeld. En mijn boeker die had dat gezien en die dacht, ja wacht eens even,

0: dit klinkt goed. Dit moeten we vaker wegzetten. En dat hebben we dus ook gedaan. En soms leg ik dan weer terug op de plank en dan pak ik het er weer bij. En dan ook weer terug op de plank. En nu ook, nu pak ik het er weer bij en gaan we de club spelen. Maar ik moet zeggen, dit is wel even de laatste keer voor best wel een lange periode, denk ik. Want ik vind het ook wel fijn om gewoon straks met mijn eigen liedjes aan de slag te gaan. Ik heb veel nieuwe liedjes geschreven en ik sta te popelen om dat volgend jaar uit te brengen en dan lekker te gaan spelen.
1: Oh,
0: dus ja. Voor nu eventjes nog één keer full on met het Coldplay-repertoire, de clubs in. En dan tot het eind van het jaar.
1: Ja, dat had je
0: en dan dus gaat hij weer even op de plank. Dus ja. Als je erbij wil zijn, moet je nu komen. Want dan misschien duurt het weer een paar jaar. Weet
1: nou ja, je had dit niet moeten zeggen. Er komen meteen twee appjes binnen. Zijn er nog kaarten? Nou, nieuwsgeuzenbroek.nl. En Niels Geuzenbroek schrijf je met een S.
0: En zonder N? Ja,
1: ja. Oh ja, het is Geuzenbroek.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Niels wel met een N, toch?
0: En Niels wel met een N.
1: Je was jou ook bij het laatste concert van Coldplay in Nederland. Toen speelden ze in de Johan Cruijff Arena. Dat is volgens mij nu al een jaartje of drie geleden.
0: Ja, klopt, ja. Ja, ongelooflijk. Dat was de eerste keer. Nou, dit is niet de eerste keer dat ik bij Coldplay was. Want ik was vroeger toen ze gewoon nog met z'n viertjes, weet je wel, een drummer aftikkende in de Melkweg of zo speelde. Toen was ik er al bij. Maar het is wel de eerste keer dat ik echt zo'n grote show van hun had gezien in de arena. En het leek wel alsof ik gewoon bij Chris Martin op de bank zat.
1: Ja.
0: En met die bandjes natuurlijk om. En dat was één grote verzoenende, verlichtende avond. Fantastisch, ja.
1: Ik vond het een magische avond. En die bandjes, je kreeg een bandje om je pols. En dat ging dan, dat knipperde verschillende lampjes, zodat we allemaal hetzelfde bandje om hadden.
0: Ja, ongekend. Wat een. En natuurlijk die liedjes, maar Chris Martin, dat is een soort messias. Hoe die daar in zijn eentje op het podium 40.000 man weet te verlichten. En één brok positiviteit de eten in kan slingen. Dat is echt fantastisch. Ja.
1: Niet gaan overdrijven ook, hè? Messias is wel. Ik vind
0: dat is misschien wel groot, ja.
1: Nee, maar ik ben het wel gedeeltelijk zeer met je eens. Charismatisch zanger natuurlijk. En fantastisch repertoire. En tot eind de zomer dus doet helemaal met jouw Coldplay Club Tour. Je gaat naar Utrecht, Alkmaar, Bergen op Zoom zie ik. En het eindigt dan in de Mes in Breda op 20 december.
0: Ja joh, en we doen er heel veel ja. En allemaal van die mooie kernpodia in het land, ja.
1: Ja, maar eventjes nog wat tot slot. Want in februari start er ook iets, toch? De Because of You theatertour, hoorde ik dat nou?
0: Ja, ik ga gewoon door. Dus ik heb een maandje in januari even uitbuiken van de oliebollen. En dan gaan we weer door. En dat zijn weer eigen liedjes. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik heb, wat ik zei, best wel veel nieuwe liedjes geschreven. En ik mag het theater weer in. Ik speel wat nieuwe liedjes en oude liedjes. Volgend jaar vanaf februari. En dat gaat ook 36 keer het land door.
1: Zo.
0: En dan ga ik met de pianist het land in. En met z'n tweeën heel kleine, intieme zaaltjes aandoen.
1: Ja.
0: En proberen wat meer in verbinding te treden. En te hebben over mijn dierbare mensen in het leven. En mijn inspiratiebronnen. En dat wordt een lachende traan, denk ik.
1: Mooi.
0: Maar dat is daarna pas. Maar die kaarten zijn ook al beschikbaar. Maar ik hoop dat ik daar nog een keer te dicht op de datum met je op kan kletsen.
1: Ja, natuurlijk, joh. Als ik bedoel, en dan moet je ook je nieuwe liedjes even meenemen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Dus ik stuur er wat op en ik kom er graag een keer eentje spelen of zo. Als je dat leuk vindt. Dan,
1: ik vind alles leuk, Niels. En ik ga jou een hele mooie dag wensen vandaag. En nogmaals, 16 oktober begint hij dus. Niels Geuzenbroek sings Coldplay.
0: Nou, te gek, vriend. Dankjewel. Even leuk dat je even belde.
1: Tot snel weer, hè.
0: You, three.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar limmer.
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen. Dan...
1: Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch

Nou, die is inmiddels helemaal volwassen natuurlijk. Want dit ging over het dochtertje van de manager van Gilbert O'Sullivan. Dat was Claire uit 1972. En daarvoor hadden we nog Miss Montreal en nieuwe single Groot. En Apple Tree van Niels Scheuzenbroek.

0: Door velen gezien als het allerbeste album van Dire Straits, Brothers in Arms. Daar stond dit op, want dat heette So Far Away. Nou, daar zit een metertje van de half tussen, denk ik. Gok ik zo een beetje. Een meetkundig oog, maar er is ze dan toch weer, Caroline Bari.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Het is nog onbekend wie er achter de sabotageacties op het spoor zit en of die verband houdt met Prinsjesdag vandaag in Den Haag. Niemand heeft de verantwoordelijkheid tot nu toe opgeëist. De actiegroepen Extinction Rebellion en Agraxi zeggen er niks mee te maken te hebben. Veel treinen rijden weer, alleen op de trajecten Zwolle-Amersfoort, Amersfoort-Deventer en Deventer-Almelo nog niet. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben afgelopen nacht een drone neergeschoten boven Litouws grondgebied. Volgens media in Litouwen kwam het projectiel vanuit Wit-Rusland. De militaire en reguliere politie zijn in het gebied en de geborgen wrakstukken worden onderzocht. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De vier deden voor de Icon in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, ook het dierennieuws halen we uit Den Haag. Geen zorgen, niet de paarden.
0: Oh, maar, ja. Die hadden we gisteren al, toch?
1: Ja, kat Drerry. Ja, die is zo langzamerhand een steeds grotere bekendheid aan het worden op sociale media. Letterlijk en figuurlijk. Iemand maakt filmpjes van Drerry. Dat is een soort Garfield. Hij is geobsedeerd door eten en niet alleen muizen.
3: Die weer een muis te pakken. Live op beeld, jongen.
4: Ik kreeg in één keer op TikTok filmpjes doorgestuurd van mensen. En dacht, ja, dat is mijn kat.
3: Kijk hoe die ligt. Gewoon de baas van de restaurant is die.
4: Nou, hij is gewoon echt onze huiskat. En hij is eigenlijk een soort van de baas van het plein, laten we het zo zeggen. Ja, er komen gewoon heel vaak mensen langs. Is hij er? En kunnen we even gedag zeggen? Echt overal zie je hem. Zie je hem bij Centraal Station, bij de Burger King, bij McDonald's. Echt overal.
1: Ja, hij is altijd honger, maar zegt zijn baasje tegen Omroep West, Drerry is echt geen zwerfkat.
0: Nee, maar die zwerft wel overal rond, hoor ik nu net.
1: Ja.
0: Ja, maar hij is wel steeds dezelfde Drerry, want je kan ze op elkaar halen.
1: Ja, Drerry is straattaal voor, het is een soort kruising tussen Mattie, vriend, en Driller, zo'n stoer gastje. Maar en hij heet ook eigenlijk geen Drerry, hij heet Lupo.
0: Om het even lekker ingewikkeld te maken.
1: Je gaat hier weer helemaal stuk iemand naast me.
0: Lupo?
1: Lupo, ja. Waar dat dan weer vandaan komt, dat weet ik niet.
0: Dat weten we niet, hè?
1: Nee.
0: Nou, fantastisch dieren.
1: Je hebt weer wat geleerd vandaag.
0: Jazeker, ja. Nou, dat vind ik altijd wel fijn als jij er bent.
1: Het weer dan. In het westen wolken en een graad of 22. Maar in het zuiden kan het nog 29, 28 graden worden. Veel zon. Morgen is dat voorbij. Dan is het regenachtig en maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Caroline. We zijn weer bij. En we hadden weer leuk dierennieuws. Zoals iedere dag wel zo rond 12:30. Had ik al gezegd dat ik het leuk vind dat je erbij bent vandaag? Bij deze.

0: van de Beatles. En zij komen ook uit Liverpool. Billy J. Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret? Ja, de quiz, daar komt hij weer aan. Straks drie vragen, alle drie meer keuze, dus meer kans. En als je ze alle drie goed hebt, dan wil je de lunch lekker kaasschaaf. Maar we beginnen bij het begin. Ik laat je twee keer een versie horen van Amor. En ik wil graag van je weten wie er het eerst mee was.
1: 1. Amor. Amor.
0: Zo, die heeft zijn mond vol, zeg. Ben E. King was dat.
1: 2.
0: Amor. Ja. Amor. En dat is Rod McKuen. Ja, die had nog een paar andere hele grote hits, maar dit was er ook al eentje van hem. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1.

0: Mooi, Paul Garrick en Mike and the Mechanics natuurlijk. Over van My Shoulder. Martin Jansen aan de telefoon. Martin, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, prima.
0: Volg je Prinsjesdag een klein beetje?
1: Nee, eigenlijk nog niet echt. Ja, via nu.nl zie ik wel hier daar wat voorbij komen. Maar nee, ik volg het nog niet echt.
0: Nee. Nou ja, wij hebben natuurlijk Caroline Bari in de buurt. Hè? Die volgt het voor ons.
1: Ja, daarom, hè.
0: Nee, heb ik die nu voor.
1: Dan naar het nieuws luisteren of
0: ja, dat is altijd handig, joh. Dan blijf je gewoon lekker gratis en voor niks op de hoogte.
1: Ja, precies, dat dus.
0: Nou ja, maar gratis. Dat is ook niet helemaal waar, natuurlijk. Maar... Zeg, Marty, ben je een beetje goed in quizzen?
1: Nou, ik heb er nog niet zoveel gedaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik kijk er wel vaak naar, ik hoor er wel vaak en dan weet ik soms wel de antwoorden. Maar ik weet ook dat als je zelf meedoet of zo, dat je dat niet altijd goed gaat.
0: Nee, nou, we gaan het zien vandaag, toch?
1: Ja, precies, toch?
0: We gaan samen even onze best doen. Het is allemaal meer keuze, dus wat dat betreft heb je wel extra kansje natuurlijk, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat wel.
0: Laten we beginnen bij het begin. Benny King met Amor of Rod McKuen? Wie was er het eerst?
1: Benny King.
0: Ja. Dat was echt wel wat jaartjes eerder in de jaren 60 al... en Rod McKuen in de jaren 70.
1: Ja, precies.
0: Door zijn heel veel ouder. Dat is van Chuco Martin en dat komt uit 1940.
1: Oké. Okay.
0: Zo, nou, dat wist ik ook niet, hoor. Je hebt in ieder geval de Omroep Max Hokken gewonnen, Marty.
1: Dank je wel.
0: En Amor is door heel veel artiesten opgenomen. Ik wil graag van je weten, van dit rijtje artiesten... ik ga er drie noemen. Welke artiest heeft niet Amor gezongen? Is dat A, Julio Iglesias... Antwoord B, Bing Crosby. Of antwoord C, Michael Jackson.
1: Ja, ik denk Michael Jackson.
0: Goed gedacht, hoor.
1: Ja.
0: Julio Iglesias deed het in de jaren 80 en Bing Crosby in de jaren 40.
1: Ook, ja.
0: Benny King staat eigenlijk bekend om een hele andere, veel grotere hit... die we ook regelmatig draaien. Dat is echt een evergreen, staat ook in de Evergreen Top 1000. Welk nummer is dat? Is dat A, I Have Nothing... Antwoord B, Stand By Me. Of antwoord C, Cry To Me.
1: Ik denk antwoord C.
0: C.
1: Cry To Me.
0: Nee, het was B, Stand By Me. Ik denk, dat weet je wel.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, nou, niet oké.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Die Cry To Me is volgens mij heeft Ray Charles een keer gedaan. Dat schiet me nu opeens te binnen. Misschien ben je daarmee maar. Dat zou kunnen. Ja. Nou ja. Maakt niet uit, je hoort de Omroep Max Hokken in ieder geval binnen. En jouw favoriete versie van Amor komt nu op de radio.
1: Rock and Tune.

0: Dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Gisteren voor het eerst de Dutch Sing Songwriter Hall of Fame, waar componisten worden geëerd. En ook Belinda Muldijk was bij deze eerste editie aanwezig. En werd ook opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Ze hield een mooie toespraak. Dat is heel emotioneel, want ze droeg de prijs ook op aan Rob de Nijs. Waar ze natuurlijk al die mooie liedjes voor schreef. Die draaiden we zojuist. In 1983 was Bol. En daarvoor, ja, die was van Martin Jansen. Voor jullie allemaal. Rock McCune en Amor. We zijn zo terug.

0: Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: De finale week van AVO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
10: Quick response.
9: Wie wint AVO Tros Triviant? Vanavond om 21:50 bij AVO Tros op NPO 1.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
15: Goedemiddag, Daniel. Op een aantal plekken langs snelwegen woeden branden. Onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten en Dwingelo. Op beelden is te zien dat er hooi in brand staat. Dat wijst op acties van activistische boeren. Die hebben in hun strijd tegen het stikstofbeleid van het kabinet vaker voor deze actievorm gekozen. Radicale boerenleiders hebben hun achterban opgeroepen vandaag opnieuw in actie te komen. En op sommige plekken op het spoor waar eerder materiaal was weggehaald, zijn opnieuw spullen neergelegd. Om wat voor materiaal het gaat is niet duidelijk. ProRail zegt wel dat er extra wordt gesurveilleerd op die plekken. Het treinverkeer in een groot deel van het noorden en oosten van het land lag vanochtend plat vanwege sabotage. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg, waar de koning de troonrede voorleest. Hij heeft het dan over de plannen van het kabinet. In de zaal zitten veel Kamerleden met vaak speciale hoedjes op.
16: Mijn hoed en mijn pak zijn helemaal gemaakt door vrouwelijke ondernemers in Nederland. Dus ik ben super trots dat ik hun spullen mag dragen vandaag.
17: Ik heb de geschiedenis van Curaçao in me. En dit is een ode aan Curaçao en de Blue Wave.
15: Om 16:30 gaat de minister van Financiën met zijn koffertje naar de Tweede Kamer, waar hij de begroting voor volgend jaar aanbiedt. Het gaat slecht met de economie in Iran. Dat gaat het al jaren, maar door de oorlog van de Verenigde Staten, nieuwe internationale sancties en de blokkade van Iraanse havens is het dagelijks leven nog veel duurder geworden daar. Op Instagram gaan intussen satirische video's rond waarin mensen praten over hun dure boodschappen om zo toch kritiek te kunnen uiten op het regime, zegt correspondent Daisy Moore.
18: Allerlei mensen die zichzelf filmen met hun boodschappen, 2 eieren, een paar tomaten, een plakje worst wat iemand omhoog houdt en dan noemen ze de prijs en doen een dansje. Of ze laten hun banksaldo zien en ze vertellen wat ze allemaal niet meer kunnen betalen, zoals hun huur bijvoorbeeld. En dan zeggen ze, maar helemaal niet erg, ik ben zielsgelukkig. Want als ik dat niet zou zijn, dan kan ik geëxecuteerd worden.
15: En een primeur voor Afrika. In 2029 wordt voor het eerst op dat continent de WK atletiek gehouden. De wereldkampioenschappen zijn dan in Kenia, in de hoofdstad Nairobi. Volgend jaar zijn de WK in de Chinese hoofdstad Peking. Het weer in het westen en aan de kust wolkenvelden en plaatselijk een bui bij zo'n 22 graden. In de rest van het land is het behoorlijk zonnig en warm. In Limburg plaatselijk 28 graden. Morgen buien, geregeld zon en hooguit 18 graden.
13: Lunch lekker met Daniel Dekker.

liedje dit, hè? Hey, weer amore. Dr. Buzzard's Originals van je band met Corey Day. Die had later ook nog een solo hitje met iets met Wiggle. Was dat nou ook alweer, joh? Met Wiggle. Cherche la femme was dat. En welkom terug. Ja, ik heb alleen dat Wiggle.

Toch nog even over toen we Rob de Nijs zojuist draaiden. Even voor 1 uur met Bo. Dat was gisteren een hele bijzondere avond voor de Nederlandse muziek. Er is vanaf nu ook een officiële Hall of Fame. De Dutch Singers Songwriters Hall of Fame. Nederlandse songwriters die geëerd worden. Want het succes van een liedje en van een artiest begint natuurlijk bij degene die dat nummer heeft geschreven. Dus er waren diverse mensen op het podium die een prachtige onderscheiding kregen. Ik heb het lijstje ergens nog, dus ik zal het zo meteen even noemen. Ralf Schaffi werd in ieder geval postuum geëerd. Peter Koelewijn, Herman van Veen deed een fantastisch live optreden. Anita Meijer trad op met Why Tell Me Why. En er was een duet tussen Peter Koelewijn en Bonnie Sinclair. Je moet er gewoon bij geweest zijn. We zoeken liedjes die door Nederlandse songwriters zijn gemaakt. Dus Nederlandse tekstschrijvers. Mogen jullie kiezen? Ja, dat kan van alles zijn. Engels, Nederlands, maar als het maar door een Nederlander is gemaakt. Man of vrouw, maakt me ook niet uit. Of genderneutraal, mag ook natuurlijk. Als iemand een liedje heeft geschreven, genderneutraal. Mag er ook gewoon via de app, mag dat hier binnenkomen. NPO luisterapp voor... Corrie Day was Wiggle and Giggle All Night. Dat was het. Dankjewel, Katie. Alle liedjes van Nederlanders die mogen door naar de NPO luisteren.

0: Oh, wat blijft dit goed. Dido Armstrong was dat en de White Flag. Nou, eens even kijken, want we hebben aan de telefoon met Celia Rumley. Nou, hoe is het met jou dan?
1: Ja, echt, hè. Ik ben gewoon helemaal uitgeschakeld. Maar ja, hey, blinde darm is eruit, dus... ik moet me snel hopelijk weer beter voelen.
0: Ja, maar daar kan je nooit meer last van hebben als hij eruit is, hè?
1: Dat zeg je,
0: hè? Daar kan je nooit meer last van hebben, want die is er nu uit.
1: Nee. Ja, precies. Over en dan.
0: Hey, maar krijg je daar opeens last van, het ziel?
1: Ja, ik had een dag gewoon een beetje pijn in mijn zij. Maar ja, ik was fanatiek aan het sporten. Ik dacht, het zal wel bij een kickbokstraining gebeuren of zo. Maar toen werd het steeds heftiger en heftiger. En toen s'nachts, toen dacht ik, oh nee, dit is niet tof. Oh. Dit is een ander soort pijn. Deze herken ik niet. Nee. En ja, toen heeft de huisarts me doorgewezen. En nou, ik was nog helemaal in mijn sportkleding, helemaal klaar nog om naar de volgende dag te trainen. Dus ik stond, alles was in mijn auto. En die mensen zeiden, nou, jij gaat nergens. Jij blijft hier. En volgende dag pas weer naar huis gegaan. Maar dan ook nog eens zonder blinde dag.
0: Wat een chaos weer, hè? Eigenlijk.
1: Ja, maar omdat ik gewoon er helemaal niet op gerekend had. Dat was helemaal niet de bedoeling, zeg maar, in mijn hoofd.
0: En je bent natuurlijk druk in training, want in november is de Avonds Live van Amsterdam aan de beurt, hè? Want dan, dan gaan we los, hoor. 30 jaar in het vak.
1: Ja,

0: Absoluut. En ik was nou helemaal nu mijn leuke geheimpjes. Zou ik helemaal voor aan de slag gaan. Dat moet ik nu ook eventjes even mee wachten. Maar het wordt wel echt leuk hoor. Ik heb er zo'n zin in. Het is zo grappig. Want ik moet zelf lachen om wat ik allemaal wil. Maar wat ik ga doen.
1: Oh,
0: maar het wordt één groot feest.
1: Maar even die kleine geheimpjes. Kan je niet één tipje van het geheimpje even oplichten? Je hebt me nu aan de telefoon.
0: Ja.
1: Of,
0: ja. Ik kan alleen maar zeggen dat het ook een persoonlijke en een hele, ja, hoe kan ik het nou zeggen zonder te verklappen? Dat niet alleen, ja, nee, hoe ga ik dit nou zeggen? Het wordt één familieshow bijna.
1: Oh ja, nou, dan weet ik wel ongeveer welke familieleden het podium zullen bestijgen. Nou, dat wordt een fantastische avond.
0: Niks.
1: Nee, maar dat wordt leuk. Nou, ja, ik had er ook wel een klein beetje op gerekend, het CDA. Want jouw liedje heet ook Jij was bij mij. Dat gaat natuurlijk ook over die afgelopen 30 jaar van de mensen die in jouw omgeving waren terwijl je met je muziekcarrière bezig was.
0: Ja, klopt. En er zijn zoveel mensen die mij echt altijd gesupport hebben. En ook jullie ook bij de radio. Maar ook de mensen die elke keer bij mijn concerten zijn geweest in het theater. En weet je, het is echt zo, alle clichés zijn waar. Maar zonder het publiek, zonder de supporters, kan je echt als artiest niet doen wat je altijd het liefste wil doen. En ik wil heel veel muziek brengen en liedjes maken en ook optreden. Maar ja, zonder publiek. Ja, dan gaat het gewoon niet. En daar ben ik echt dankbaar voor. Dus dit liedje, ja, is geschreven door Cheered and Gentle. En ik zat in de studio en ze zeiden, wat voel jij bij dit? Ik zeg, ja, ik voel dit ook en ik voel dat. Dus we hebben gewoon precies op papier gezet wat ik eigenlijk wil vertellen aan iedereen. En dat is gewoon, ik ben heel blij.
1: Ja,
0: heel blij.
1: Het is een mooie tekst geworden ook, hoor, vind ik.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik word af en toe ook emo als ik het hoor, omdat ik dan denk van ja, het is toch echt allemaal begonnen als jong meisje die eigenlijk niet zoveel vertrouwen had in de lage stem. En uiteindelijk dacht van dit is het toch maar en hier moeten we het maar mee doen.
1: Ja, het is natuurlijk moeilijk voor te stellen nu je Edselia Romley kent. Maar die is dus begonnen met heel bescheiden. Je zei niet zoveel, maar dat is al later allemaal. Dat heb je al aardig ingehaald, toch?
0: Klopt, inderdaad. Nou, ik kan niet hard lachen.
1: Krijg je pijn dan? Oh, sorry. Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
0: Ja, nee, maar inderdaad.
1: Kan je wel alles eten en zo? Hoe werkt het eigenlijk? Ik heb een blinde darm nog.
0: Nee, ik mag wel alles eten. Want ze willen juist dat die darmen gewoon weer op gang gaan. Want die hebben stilgelegen. Dus ik moet wel van alles blijven eten. Maar ja, trek heb ik ook niet echt. Maar ik wil gewoon wel goed beter worden. Dus ik doe nu gewoon alles wat de artsen me zeggen dat ik moet doen. Dus ik doe rustig aan, ik ga een blokje om. Ik ben al iets verder dan de blokje om geweest nu met mijn hond.
1: Goed zo.
0: Dus ik blijf in beweging. En ik zit heel veel te bellen ook hoor. Want ik wil dan van alles nog regelen voor mijn show. En dat is echt het enige waar ik nu aan denk ook.
1: Ja, doe een beetje rustig aan ook, hè? Want anders dan, weet je. Dan.
0: Ja, maar ik kan in mijn hoofd, die gaat overuren joh. En ik wil nog heel veel blijven doen. Maar ik doe rustig aan, zeker. Maar ik wil iedereen wel laten weten dat er nog een paar kaarten zijn. Het gaat best wel snel. Ik ben echt dankbaar. De show is bijna uitverkocht. Maar er zijn nu zelfs rijen bijgezet. Om ervoor te zorgen dat de mensen toch nog kunnen komen. Dus mensen moeten wel snel wezen om er 14 november bij te zijn.
1: 14 november, Avans Live Amsterdam. Ja. Wees snel met je kaarten, anders zijn ze echt op.
0: En dat zit, hè? Voor iedereen ook duidelijk. Je zit, iedereen zit. Niemand hoeft te staan. Maar je mag wel staan natuurlijk, maar het ziet het.
1: Ik vind het wel leuk om te staan.
0: Ja, ik wil ook dat jullie gaan staan. Ja. Maar je kan wel denken, van het wordt in ieder geval, je mag lekker zitten. Iedereen kan, ik neem het theater mee naar de Avans.
1: Oké, nou, dat wordt een hele bijzondere avond. 14 november in Amsterdam.
0: Zeker.
1: 30 jaar in het vak. En volgend jaar sta je weer in de Ziggo Dome, neem ik aan, voor de Ladies of Soul. Is dat er?
0: Ja, zeker.
1: Gaat dat door?
0: Dat gaat zeker door. 3 april staan we er. En dat is na november gaan we daar. Nou, eigenlijk moeten we al eerder mee aan de slag, inderdaad. En we hebben daar leuke meetings over gehad, net nog voor de zomer. Dus er komen ook weer hele leuke verrassingen. Nou ja, Pointer Sisters zijn er.
1: Ja.
0: Dus het wordt ook wel weer stoer dat we weer een buitenlandse act hebben. Dat is toch ons weer gelukt. Dat is altijd weer spannend.
1: Ja.
0: En allemaal hele mooie plannen. Dat wordt helemaal te gek.
1: Nou, leuk het, Syria. Ik vind het fijn om even je stem te horen, want ik zie dan alleen maar die berichten voorbij komen. Ik denk, gaat het allemaal wel goed? Is ze al thuis?
0: Ja.
1: Of moet ik een ambulance laten rijden vandaag? Maar ik denk, we gaan wel even bellen. Ja, toch? Nee. Dat is beter.
0: En moeders is langs geweest. Die heeft de hele week heerlijk voor me gezorgd, gekookt. Man lief heeft de boodschappen gedaan. Vrienden van mij hebben heerlijk lopen koken gisteren. Een hele lieve vriend van ons. Oh, ik ben alleen maar mensen verzorgen mij. Dus het is wel even raar, want dat doe ik graag. Maar eventjes andersom. Dus ik vind het helemaal prima.
1: Maar, hey, zijn daar foto's van Tjeerd Oosterhuis in de supermarkt?
0: Of
1: Dat ben ik toch nog wel even benieuwd naar. Maar ja, daar hebben we het later wel over. Als, moet je lachen, dat moeten we niet hebben. Ik ga gewoon je liedje draaien, Cilia. En ik hoop je snel weer te zien. Veel beterschap, hè?
0: Super lief. En ik had er inderdaad graag geweest. Je weet het, ik ben altijd in voor een uitje. Maar even niet. Maar die single, super trots. Dit is voor iedereen, alle lieve mensen. Dus dank je wel voor al jullie support en liefde. Deze.

0: was gezellig met Cecilia Robley. In november heeft zij haar jubileum in Davos Live in Amsterdam. Nou, je hoort het al, hè. Haar nieuwe single was net op de radio. Dat is een prachtig liedje geworden. En we hadden zojuist ook nog Dave Edmunds.
1: De beleggingstips.
0: Zijn we ook mee bezig vannacht, of eigenlijk afgelopen avond. Maar het liep flink uit. Het was een lange avond. In beeld en geluid hier op het Mediapark in Hilversum. Uitreiking van de Emmys in Amerika voor de beste televisie- en filmproducties. Die kennen we natuurlijk wel. We hebben de Oscars. Maar gisteravond was er iets wat in Amerika, in Engeland en in Canada, in Australië trouwens ook al langer gebeurt. Daar worden de componisten, de mensen die de liedjes schrijven, geëerd. En nu voor het eerst ook in Nederland. De Dutch Songwriters Hall of Fame. Dat was laat gisteren. De Dutch Songwriters Hall of Fame. Dat is de eerste keer dat die werd uitgereikt. Een monument voor de Nederlandse songwriter John Jubank kwam op het podium. Was speciaal overgevlogen vanaf het eiland. Ja, Ibiza. Ramse Shaffi werd postuum geëerd en die werd net ook aangevraagd.
2: Zie het huis, wit, blad, werk en beroemde.
0: Fantastisch liedje.
2: Zing.
0: Jeroen Corbé reikte de prijs uit aan Boudewijn de Groot. Peter Koelewijn was op het podium. Frank Boeien, Herman van Veen, Belinda Weldijk. Namens Rob ten Nijs natuurlijk al die mooie liedjes geschreven. Weet je ook een mooi liedje door een Nederlander geschreven? App me dan nu.

0: Simon en Slip Sliding Away. Liedjes door Nederlanders geschreven. Ze mogen allemaal op de app en er komen al heel veel goede suggesties binnen. Hier is Ewout met het allerlaatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op dit moment, ja, misschien is die net klaar, dat weet ik niet. Maar koning Willem-Alexander die is begonnen aan het voorlezen van de troonrede. Zo begon het.
2: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september... is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt.
1: Nou, meer over de troonrede in het volgende bulletin. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wat boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede in de woorden van de FDF losgaan. En door die sabotage reden er vanochtend geen treinen in het noorden en oosten van het land. Er waren onder meer buizen op het spoor gelegd, waardoor storingen ontstonden in het beveiligingssysteem. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als het nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is nog onduidelijk wie de branden heeft gesticht. En dan is er nog ander nieuws. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone in Litouwen uit de lucht geschoten. Media in het land schrijven dat het kleine vliegtuigje vanuit Belarus kwam. Er wordt nog onderzocht of het een Oekraïense drone of een Russische drone was. Nog het weer in het westen aan de kust wolkenvelden. Plaatselijk een bui bij een graad of 22. In de rest van het land behoorlijk zonnig en warm. In Limburg kan het plaatselijk 28 graden worden. Morgen buien, geregeld zon en hooguit 18 graden.
0: Dankjewel, Ewout.

wetende Charlie Molhuizen. Elvis, criticus, maar ook groot fan. En hij weet er zoveel van. Vandaag gaan we een liedje toevoegen dat heet How's the World Treating You? How's the World Treating You? Het nummer werd geschreven door de legendarische kunstgitarist en er was ook producer en platenbaas Chet Atkins. Ook nog een mooi album gemaakt volgens mij door Mark Knopfler van Dire Straits. In 1953 werd het nummer voor het eerst opgenomen door de Beaver Valley Sweethearts. Daarna nog een andere kunstzanger die het opnam, Eddie Arnold. En die maakte dat nummer How's the World Treating You ontzettend populair. Elvis nam zijn versie op in september 1956. Dat is 70 jaar geleden. Het werd opgenomen in de Radio Recorder Studio in Hollywood. En nog even voor de cijfers, want dat zoeken we altijd uit. Of tenminste, Charlie Molhuizen zoekt dat uit. Er zijn 7 pogingen gedaan voordat Elvis tevreden was over de versie. Alleen, ja, die andere 6 pogingen zijn allemaal verloren gegaan. Dus we hebben alleen de masteropname. En die gaan we ook draaien vandaag. Is natuurlijk ook fantastisch om toe te voegen aan Elvis en zijn Crocodile. Dit is Elvis Presley. How's the world treating you?

altijd mooi op dinsdag. Elvis Presley en Elvis en de Klopedie. Prachtig liedje. En dit was ook mooi, hè? The Carpenters. And For All We Know. Zometeen de beleggingstips hier in Lunchlekker. Een liedje uit Nederland. Nou, dit komt ook uit Nederland. Gisteravond trad ze ook nog op met een weergeloze versie van Kon ik maar even bij je zijn van Gordon. Dit is de nieuwe van Glennis Grace.

0: Heerlijk deze, toch? Glennis Grace, haar nieuwe Cause I Have Nothing.
1: De beleggingstips.
0: Gisteren werden ze uitgereikt. Jawel. De Dutch singer-songwriters Hall of Fame ging officieel open met mooie vermeldingen voor John Eubank. Voor zijn prachtige werk voor onder andere Marco Borsato natuurlijk. Boudewijn de Groot, Peter Koelewijn, Frank Boeien. Piet Sauer, de producer die ja, echt zulke mooie dingen maakte. En nog steeds doet eigenlijk Herman van Veen, Belinda Meuldijk, Peter van Asten en Emiel Hartkamp. En Emiel Hartkamp mocht ik mooie prijs aan uitreiken. Die heeft natuurlijk heel veel liedjes geschreven voor Frans Bauer, maar ook voor André Hazes. Totaal zo'n 1600 liedjes. En hij heeft ruim 70 gouden en platina platen. Nou, dat komt ieder jaar dus terug. De Dutch Songwriters Hall of Fame. En ik heb gevraagd om liedjes ja, die door Nederlanders zijn geschreven. Nou, er zijn zulke fantastische nummers bij deze bijvoorbeeld.
2: Daar achter de hoge berg

0: Banger Hart schreven zij. Ja, dit schreef hij zelf, Herman van Veen, en opzij. Ik heb Lisette aan de telefoon. Lisette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hij werd gisteren ook geëerd en hij deed een fantastische versie van Zeg maar dat het niet zo is.
1: Ja.
0: Ik was helemaal onder indruk weer.
1: Ja.
0: Ja, het gaat over Frank Boeien. En
1: ja.
0: Jij hebt misschien wel een van zijn allermooiste liedjes aangevraagd.
1: Ja, dat is eigenlijk het allermooiste die hij ooit gemaakt heeft. Dat is het liedje van de Frank Boeien Groep, De Verzoening.
0: Nou, dan gaan we die draaien. En ik wens je nog een hele mooie dag vandaag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel.
1: En dankjewel voor het bellen.
0: Ja, nee, we bellen altijd eventjes, hè. Gewoon voor de zekerheid. Oké. Of kijken of het goed met je is allemaal. Lisette Hoeba was dat. Het Gubbenvorst. Ik wil iedereen ook bedanken die heeft aangevraagd vandaag de beleggingstips. Zometeen het open huis. En wat mij betreft... Maar ja, je moet er ook zin in hebben natuurlijk, hè? Gaan we morgen weer lekker lunchen. Fijne dag.

0: doodadoo.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ster. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Vanavond in de Meestergids moeten de vijf overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: De finale week van Avrotros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
7: Ah, quick response.
6: Wie wint Avrotros Triviant? Vanavond om 9:50 bij Avrotros op NPO 1.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Maar ja, dat doe je natuurlijk al. Welkom in het Open Huis. We zijn bovengemiddeld vrolijk op deze derde dinsdag in september. Zometeen de Jackson 5. En natuurlijk ook nog Chris Andrews. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Ewout Jong. Ik denk nieuws over Prinsjesdag. Hè?
10: Ja, hoe raad je het?
9: Ja.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
10: Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat de democratie beschermd moet worden. Ook zei hij dat het kabinet komend jaar aan de slag wil met onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. De koning had nog wel een belangrijke disclaimer.
11: Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen. Omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
10: De politie doet op meerdere plekken onderzoek naar de grote treinstoring van vanmorgen. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De saboteurs zijn de hele ochtend meermaals nog actief geweest, zegt ProRail.
12: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat ze op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren. Daar is zeker sprake van geweest. Op dit moment niet meer. Dus dat kan ik nu zeggen. Dat geeft natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst, helaas.
10: Over de daders en het motief is nog niks bekend. De politie heeft een groep mensen gearresteerd die illegaal zwaar vuurwerk het land insmokkelden en erin handelden. Afgelopen zaterdag waren er 7 arrestaties. Toen werden ook 3 vuurwerktransporten onderschept bij Arnhem, Heine en Ulft. In het onderzoek is de afgelopen tijd in totaal 3800 kilo vuurwerk in beslag genomen. De meeste valt in de categorie F4. Dat is de zwaarste categorie voor vuurwerk. De groep haalde de spullen uit Duitsland en de politie daar hielp mee met de opsporing. En in Utrecht is een stukje papyrus ontdekt met daarop een fragment van de Odyssee van Homerus. Het stukje is 1700 jaar oud, het stukje perkament. En werd 2 jaar geleden gevonden in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. De vondst is nu pas bekendgemaakt. Wereldwijd zijn slechts enkele tientallen vergelijkbare fragmenten uit deze periode bekend. Het weer in het westen en aan de kust wolkenvelden en plaatselijk een bui bij een graad of 22. In de rest van het land is het behoorlijk zonnig en warm. In Limburg plaatselijk 28 graden. Morgen buien, geregeld zon en hooguit 18 graden.
8: Open huis. Henk van Steeg.

lekker fluitend de middag in. En we kunnen het nog even meedoen, hè? De J. Gaals Band bracht weer herinneringen boven. Dit was Centerfold. En daarvoor nog de 11-jarige Michael Jackson samen met zijn broer. De Jackson 5 ABC.

nou ja, gewoon even weer ontmoeten. Iedere middag is voor mij ook echt een feestje om de plaatjes voor je te mogen draaien. Want met de Evergreens zit het ook nu weer helemaal goed. Zoiets van The Stones. Michel Fugain samen met zijn collectief Le Big Bazaar gaat ons de lente eens even laten voelen. En daar heb ik ook heel veel zin in. Macy Gray samen met Erykah Badu. Het liedje is ondertussen 25 jaar oud en wat mij betreft echt een Evergreen geworden. Ga ik zometeen allemaal aan je laten horen. Komen voorbij in het huis. En het is, ik heb het wel gezien. Mensen zwaaien. Ik zag een glazen koets. Ik zag hoedjes. Dus dan weten we, het is de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. En misschien is er ook nog aandacht voor je in het huis. Maar sowieso voor jouw sleutelwoord. Want dat vind ik ondertussen ook wel een traditie aan het worden. Iedere middag verzamelen we in het huis de mooiste woorden die passen bij de dag van vandaag. Dus ik verwacht inderdaad misschien nog wel hoedjes. Ze zwaaien. Ik zag een glazen koets. Ik zag hoedjes. Dus dan weten we, het is de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. En misschien is er ook nog aandacht voor je in het huis. Maar sowieso voor jouw sleutelwoord. Want dat vind ik ondertussen ook wel een traditie aan het worden. Iedere middag verzamelen we in het huis de mooiste woorden die passen bij de dag van vandaag. Dus ik verwacht inderdaad misschien nog wel hoedjes. Als je daarvoor kiest, omdat je lekker op de achtergrond prinsjesdag.

over goede songwriters gesproken. Bernie Taupin die schreef het in krap 10 minuten. Hij was 17 jaar jong, aan het ontbijt zat hij. En hij had het geschreven op een blaadje met van die koffievlekken erop. Ja, toen was het aan Elton John om daar nog muziek bij te schrijven. Dat duurde net wat langer, dubbel zo lang. 20 minuten in 30 minuten geschreven. Your Song op NPO Radio 5. En daarvan nog Chris Andrews, Pretty Belinda. Het was 1969. En dit was 8 mei 1926.

Het is maar net hoe je wil kijken. Er is altijd iets moois te zien op een dag. Something Good, Ilse de Lange. En ik wilde zeggen 8 mei 2026. Dat wilde ik zeggen. Was namelijk de finale dag van The Voice of Holland. De herstart, zullen we maar zeggen. Zij was natuurlijk een van de coaches. En ze dacht, goed moment om een nieuwe single uit te brengen. NPO Radio 5, het huis geopend voor de beste evergreens en de mooiste verhalen. En dat doen we door middel van sleutelwoorden. Een woord wat jouw dag eigenlijk samenvat. Of iets wat nog op de planning staat. Even onder de aandacht brengen bij de andere openhuizers. Op die manier verbinden we ons aan elkaar. En dat is leuk, want Jannie die doet lekker mee. Mijn sleutelwoord is snoeien. Al moet ik nog wel even zin maken om het te gaan doen. Oh, het is eigenlijk een to-do-listje wat je hier nu stuurt. Snoeien. Ja, wat ik altijd wel fijn vind aan snoeien is dat het altijd iets oplevert. Ja, dat je denkt, ach, ik heb toch wat gedaan. Jan, laatste dag. Reken ik goed als sleutelwoord. Onze laatste dag van de heerlijke vakantie in Portugal. We hebben een fantastische vakantie gehad. Ik zal niet zeggen wat voor weer het morgen wordt. Nee, iets cooler. En Lammy die heeft gekozen voor het woord genieten als haar sleutelwoord. Hey Henk, ik zit lekker achter mijn huis. Nog even te genieten van de voorlopig laatste mooie en warme dag. En de radio staat er natuurlijk bij aan. Dat is grappig, gistermiddag kwam ik thuis en ik moest nog even koken. Toen heb ik gezegd tegen zinnen, we gaan gewoon voor het huis. Op de picknickbank gaan we gewoon buiten eten. Zo lekker weer was het toen ook al. En vandaag misschien ook wel. Hey, als jij zo deze woorden hoort, waar zit jij dan aan te denken als het gaat om jouw sleutelwoord voor deze dag? Eén woord mag je kiezen. Stuur het in via de NPO Live-app. Wie weet bel ik je zo even op en dan krijg je van mij de gouden sleutel met eraan de sleutelhanger van Open Huis. En dat betekent altijd toegang tot het open huis. Zullen we nog even een kleine stemoefening doen? Dit is meezingbaar. Ik weet niet of je de goede toonsoort hebt.

Blue, ze ontdekten hem terwijl ze op tour waren in Europa in de metro van Parijs. Daar hoorden ze iemand spelen op zo'n mondharmonica. En ze dachten, die moeten we maar eens een keer op een plaat meenemen. Billy Preston hielp ook mee in 76, waren ze namelijk op de Europese tour. The Stones met Miss You op deze derde dinsdag van september. Daarvoor nog The Tokens met The Lion Sleeps Tonight 62. Heb jij nog een sleutelwoord toe te voegen? Dan ben je onderdeel van de community van het Open Huis. We zijn namelijk altijd in de buurt. En dat betekent dat je gewoon even een berichtje mag sturen via de NPO Luister. Eén woord is dan al genoeg. Gaan wij

0: wat lijkt me dat nou een mooie tijd zijn geweest. Zo midden jaren 70. Fugain zat in zijn hoogtijdagen. Echt een beetje gouden hitperiode. Deze, maar ook Une Belle Histoire kwam toen uit. En hij reisde rond met Le Big Bazaar. Een soort van rondtrekkend circus. Le Printemps was dat.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En iedere middag hier op NPO Radio 5 gaan we met elkaar op zoek naar wat deze dag allemaal te brengen heeft. Groot en klein. Het zit allemaal verstopt in de sleutelwoorden. El Giro daarvoor nog trouwens met The Roof Garden. Nou, er wordt best wel veel gewerkt. Dat is leuk om te zien. Gert is bijvoorbeeld bezig met zijn playlist. Het is een muzieklijstje dat ik aan het maken ben. En wie weet haal ik nog wat inspiratie uit Open Huis. Gert is namelijk ook DJ. Dus dat is leuk, collega's. Hitmix Radio. En Gerrit die heeft gekozen voor het sleutelwoord. Een beetje filosofisch vind ik het wel. Tijd. Komt tijd te kort? Nou, dan... Ja. Snap ik. Maar ik ga je tijd nu ook niet verdoen. Dat zou ik jammer vinden. Jacqueline die heeft gekozen voor tuinieren. Lekker in het zonnetje bezig in de tuin. Nu kan het nog. Wie weet wanneer de volgende keer het weer is inderdaad. Dat moet je altijd afvragen. Hey, dank voor alle sleutelwoorden. Leuk om te lezen. En Jacqueline, jij krijgt van mij de mooie gouden sleutel van het open huis. Altijd toegang tot het huis. De mooie verhalen, bijvoorbeeld over deze. Hij was origineel van Lennon en McCartney, beter bekend als The Beatles. Maar ze brachten hem nooit uit als single. En toen was het Joe Cocker die zei, nou, ik kan daar wel wat mee. Dus dank vrienden. With a little help from my friends uit 68. Met die beelden, een zwetende Joe Cocker op Woodstock. Komt allemaal weer boven.

Samen met Wim de Bie samen vormden ze het simplistisch verbond met die LP's die ze ook uitgaven. Dit stond op die allereerste Zoek Jezelf. En natuurlijk het symbool, de mattenklopper. En die heb je ook liggen, maar ik gebruik hem niet meer zo vaak. Als ik een mat moet kloppen, dan doe ik dat zo tegen de muur. En dan komt het er ook wel uit. En daarvoor nog een mooi appje van Guido, dankjewel. Want het is heel erg beeldend. Hij heeft namelijk even uitgerekend, schrijft hij. Toen Joe op Woodstock zijn bekende uithaal deed tijdens dit geweldige lied, With a Little Help from My Friends, kwam in een ziekenhuis in Sittard een jongetje schreeuwde ter wereld. En dat jongetje, dat was ik dan weer. En er stond inderdaad op Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band niet als single uitgebracht. Dat was het verhaal. Billy Preston, ik had het er net nog over. Hij deed ook mee op deze van Erykah Badu samen met Macy Gray. En ze kregen ook nog hulp van Rick Rubin als producer. Fantastisch.

Jackie Edwards van Jamaica, waar anders vandaan. En daarvoor nog Macy Gray samen met Erykah Badu. En op het orgeltje Billy Preston en achter de knoppen Rick Rubin. Het is even voor drieën. Nog één liedje, Maggie Riley samen met Mike Oldfield. Daarna Helen Shapiro en daarna Earth and Fire. En dan de derde na drie heb ik voor jou ingeruimd. Nou, het is het feest van de democratie, deze derde dinsdag van september. Dus ik zat te denken, er zijn ook heel wat artiesten actief geweest of actief in de politiek. Ik zit natuurlijk meteen te denken aan Henk Westbroek. Dus ik ben op zoek naar liedjes van artiesten die actief zijn geweest in de politiek, voor zover je weet. Joesje Nedoer, Peter Gerrit, Gilberto Gil, Martha Reeves. Mooie liedjes.

0: Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
5: leden van de Staten-Generaal,
4: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
4: En de eerste reacties. Prinsesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Prinsesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
4: Wie luistert, weet meer.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 3 uur, the time flies when you draaien heel veel evergreens. Nou, dat gaan we zo ook weer doen met de Bellamy Brothers, Sly and the Family Stone. En we beginnen met Helen Shapiro. We gaan even zwaaien naar The Queen for Tonight. Het is natuurlijk wel Prinsjesdag. En daarvoor ben ik op zoek naar politiek actieve artiesten, bands. Laat me even weten via de NPO Luister-app als je daar een goed liedje bij hebt. Ewout Jong hier voor het NOS-journaal. Jij had ook nog een artiest uit Almere.
16: Ja, Berdien Stemwerk.
15: Oh ja, voor het CDA toch, was dat? Ja,
16: volgens mij voor het CDA, maar ook best al een tijdje geleden.
15: Ja, zeker. Maar Ron de Roeso, het kan zo weer. Heb jij nog ideeën, stuurt in via de NPO Luister-app. Dan naar het NOS-journaal van 3 uur.
16: Ja, goedemiddag. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Toch moeten we wel alle plannen uit de troonrede met een korreltje zout nemen, zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander.
17: Wat er vandaag in die troonrede staat, was een hele lijst met plannen waar geen meerderheid voor is. En dus was deze troonrede ook een oproep aan de oppositie om deze plannen wel aan meerderheden te helpen. Een hele rij metaforen, uitspraken gebruikte de koning in de troonrede om die oppositie daartoe te verleiden.
16: En over een half uurtje biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Het is onder meer gebeurd langs de A1 bij Hoevelaken, de A7 bij Scheemda en de A2 bij Breukelen. Het lijkt erop dat actievoerende boeren er iets mee te maken hebben, zegt verslaggever Mark Robin Visser, die bij het blussen van de balen stond.
18: De politie is hier ook aanwezig. Die heeft eerder vandaag hier een jerrycan in beslag genomen. Die staat hier nu naast de politieauto. Er zit een etiket op. Er staat op vacuumpompolie. geschikt voor diverse melkmachines. In beslag genomen dus door de politie.
16: De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerdere acties aangekondigd aan het begin van de middag. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. En het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui bij zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg zelfs 28 graden. Morgen is het een stuk koeler, dan wordt het met een mix van zon en buien zo'n 18 graden.
4: Open huis, Henk van Steeg.

0: Ja, als ik ooit in een coverband zou spelen, zou ik deze toch wel opnemen. Dit geeft wel een lekker goede vibe. Ruby is the one. Julien Kaagman en haar mannen Earth and Fire. Zeker. Waar ik voor de derde naar drie op zoek was in het kader van het feest van de politiek. De derde dinsdag in september met de troonrede. Natuurlijk de koninklijke familie die op het balkon staat te zwaaien. Ze zien er weer prachtig uit. Ik zit even wat fotootjes te kijken. Met een mooie hoed in het midden. Natuurlijk is dat ook de hoedenparade. Maar er zijn ook heel wat artiesten die later of vroeger politiek actief waren. Jenny komt bijvoorbeeld met Houston en Tour. All Kinds of Everything. Ze doet ons de groeten uit Ierland. Dan hebben we Rimmert, die zegt Peter Garrett inderdaad van Midnight Oil heeft in de politiek gezeten in Australië. De Beds Are Burning wil hij graag horen. En we gaan even contact zoeken met René. René, goedemiddag.
1: Dag Henk, goedemiddag.
0: Je bent druk bezig met je werk en toch had je nog even tijd om hier aan mee te denken.
1: Dat vind ik altijd leuk. Even, ja, even een onderbreking.
0: Even een kopje thee erbij, een kopje koffie of een cookie. Welke hoek ben jij in gedoken?
1: Ik ben in Amerika terechtgekomen bij Sonny Bono.
0: Oh, want ben je zelf politiek actief anders dan dat je stemt?
1: Nee. Dat is niets voor mij.
0: Wat is dat toch? Te veel gepraat, niks voor elkaar kunnen krijgen? Is dat een beetje het gevoel?
1: Ik weet niet of ik altijd even politiek correct mijn antwoorden formuleer.
0: Oh ja, ja, je moet dat soms...
1: Soms wel eens te kort en te bondig. En soms moet je wel eens eventjes wat weggeven om later weer wat terug te kunnen vangen. Het is een heel mooi spel, die politiek.
0: Ja, maar niet voor jou. Maar wel de muziek die erbij hoort. Jij kwam op Sonny van Sonny & Cher, hè, kwam je uit. Want wat heeft die Sonny Bono gedaan?
1: Die is onder andere burgemeester geweest in Palm Springs. En hij is ook nog afgevaardigd geweest in Californië. Dus heeft nog wel wat serieuze politiek bedreven.
0: Ja, zeker. Naast dat hij ook liedjes maakte en ook zong samen met Cher.
1: Was een multitalent.
0: Ja, jij zit er echt lekker in. Zullen we gewoon maar gaan draaien? Ik heb de Beat Goes On voor je klaarstaan. Dat vind ik ook wel toepasselijk op deze dag van vandaag.
1: Nee, prima. Geen enkel probleem. Dankjewel.
0: Nou, jij nog even werk ze?
1: Komt goed.
0: Oké. Dankjewel voor alle inzendingen.

vergeet het niet. Morgen wordt fantastisch. Daar waren ze dan ineens weer. En een comeback die een open eind heeft. Dat vind ik ook wel weer mooi. Acte en de Munich. Morgen wordt fantastisch. Was alweer 3 jaar geleden. En daarvoor Sonny en Cher. The Beat Goes On. Met dank aan René. En Sonny was natuurlijk de politicus in het stel. Zometeen Sly and the Family Stone. Maar eerst laten we de liefde er eens over Nederland uitstromen. Met de Bellamy Brothers. Hey.

Na de thee of de koffie met een koekje erbij. En lekker dansen op Sly and the Family Stone. Waarin de hele band even lekker wordt voorgesteld. Ja toch, moet ook zo nu dan eens gebeuren. En het is ook weer verbonden aan het Woodstock 69. Daar waren zij ook 3:30 s'nachts. En het wordt nog steeds gezien als een van de beste optredens die daar toen hebben plaatsgevonden. En daarvoor nog de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. En dat gebeurt gewoon in het huis. Zometeen weer een van de genomineerden.

0: was niet van de radio af te slaan. Voorjaar van 1989. Het was nummer 1 hit. De eerste in een reeks van hits voor René Vroger. En ik kreeg een beetje hulp van het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. En daarvoor nog, wat een fijne combinatie blijft het nog steeds. Zeker op zo'n nazomerdag als vandaag. Keith Urban samen met Michael McDonald. We go back.
1: De Bert van Levensprijs.
0: 1 minuutje over 4:30. Het is de dinsdagmiddageditie van Open Huis. En deze week staat Open Huis in het teken van de Bert van Leeuwenprijs 2026. Vorig jaar in Den Haag uitgereikt. Waar we naartoe gaan, dat gaan we donderdag merken. Het is de prijs voor mensen die het verschil maken in het leven van anderen. Allemaal doen we dat op onze eigen manier. En deze prijs is echt in het leven geroepen om anderen ook weer te inspireren. Ja, iemand die zich met hart en ziel inzet voor hun omgeving. Donderdag gaan we onderweg. En onderweg daar naartoe bouwen we de spanning al een beetje op. Een beetje voorpret maken met de 3 genomineerden die uit de honderden inzendingen zijn gekozen. En dat heeft Bert zelf gedaan. Die is er donderdag dan ook bij. En nu te gast in EO's Open Huis is dus 1 van die 3 genomineerden. Jamal Dogan, goedemiddag Jamal.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je werd onlangs verrast door niemand minder dan meneer Van Leeuwen, Bert Van Leeuwen zelf. Nou, laten we even luisteren hoe dat toen ging.
3: Die man daar, Kemal, die is bezig met papierprikken. Hij heeft er nog geen idee van dat ik hem nu ga verrassen, want hij is genomineerd voor de Bert Van Leeuwenprijs. Hij doet namelijk nog veel meer dan dit. Hij zamelt boodschappen in voor mensen die niks te besteden hebben. Hij zet zich in voor veiligheid, voor verbinding, te veel om op te noemen. En dat allemaal voor de mensen hier in Enschede. Goedendag, Bert.
4: Meneer Van Leeuwen.
3: Nou, zeg maar Bert. En u bent?
4: Jamal.
3: Jamal.
4: Ja?
3: Jamal, wat ben je aan het doen als ik vragen mag? Ja, een domme vraag.
4: Zwerfvuil aan het ruimen.
3: Oh, is dat vrijwilligerswerk?
4: Ja, zeker.
3: Oh, ik heb begrepen, je doet veel meer dan dit, hè?
4: Ik doe niet genoeg, laat ik het een beetje voorzichtig zeggen.
3: Niet genoeg?
0: Ja, Jamal, je zegt daar iets wat ik niet helemaal begrijp. Ik doe niet genoeg.
2: Nee. Ik heb zelf een beetje het gevoel dat hoe meer ik doe, hoe meer ik het gevoel kreeg dat ik te weinig doe.
0: Oh, op die manier. Dat er zoveel nog te doen is om in het leven voor anderen.
2: Er is echt enorm veel te doen. Je hoeft maar om je heen te kijken en er is altijd wel iets te doen.
0: Ja.
2: Dat gevoel heb ik eigenlijk.
0: Ja, en wat me ook opviel, is dat je zo diverse dingen doet. Boodschappen voor mensen die dat niet zelf kunnen doen, dat zwerfvuil opruimen. Wat doe je allemaal nog meer?
2: Ik ben eigenlijk begonnen na mijn hartinfarct, 2018. Toen kreeg ik een tweede kans. 4 stents later dacht ik bij mezelf, wat laat je na? Hoe gaan ze jou herinneren? Wat laat je aan je kinderen achter?
0: Ja.
2: En toen ben ik begonnen met de tunnelwacht, want hier in de buurt hadden we een paar van die fietstunnels.
0: Oh ja.
2: Daar werden wat berovingen gedaan en toen hebben wij met een behoorlijk grote groep elke avond hebben we bij de tunnels gestaan. Daarna heb ik de wijkwacht opgericht om met de groep de wijk in te gaan, om verbinding te zoeken met de jongeren en met de gemeente Enschede. Daarna heb ik de karttrekkers opgericht. Daar zijn we met 50 vrijwilligers uit Enschede en Glanenbrug halen we elke maand tussen de 100 en 130 kratten vol met levensmiddelen, schoonmaakartikelen en verzorgingsmiddelen. En die leveren wij in aan de voedselbank van Enschede Haaksbergen.
0: Wow.
2: Dat doen we al een jaar of 4. Wij vragen en nemen geen geld aan. Want schaal als er financiën bij komen, begint het gezeur, zeg ik altijd.
0: Ja, wel een mooie gedachte inderdaad. Maar het begon dus allemaal met gewoon 2018. Die tweede kans die je hebt gekregen, wat laat ik na? En heb je het gevoel dat je nu iets nalaat?
2: Eigenlijk wel. Als ik ook even kijk naar de respons die ik krijg sowieso vanuit mijn 3 jongens, mijn alles.
0: Ja.
2: Maar ook wat ik vanuit de wijk, maar ook vanuit Enschede meekrijg. Hoeveel mensen zich aansluiten bij mij. Want in totaal heb ik nou over de 80 vrijwilligers bij de verschillende projecten wat ik doe. Dus ik ben wel steeds meer de gedachte dat ik wel wat dingen doe wat hopelijk ook na mij doorgang vindt.
0: Ja. Jamal, wat heb je eigenlijk in het werkzame leven gedaan?
2: Op dit moment ben ik director machining bij Aeronamic in Almelo.
0: Wauw!
2: Dat is een fulltime en behoorlijk verantwoordelijke baan.
0: Ja,
2: waar ik ook nog een keer de zaterdagochtend en ook af en toe de zondagochtend voor naar werk inga.
0: Ja.
2: Ik zit vanaf afgelopen maart al 40 jaar in het edele vak van de metaal. Wow. Daar ben ik best wel trots op. Waarvan de laatste 18 jaar als een leidinggevende en de eerste 22 jaar achter de machines.
0: En dan ondertussen nog al dit vrijwilligerswerk ernaast doen. Heel veel mensen die naar Radio 5 luisteren doen dat natuurlijk ook. En jij bent zo'n voorbeeld waar we ons ergens ook aan optrekken. Want het mag gezien worden dat dat goed doen. Mocht ik met Bert komende donderdag jouw kant op gaan komen, wat moeten wij niet doen? Waar moeten we een beetje rekening mee houden? Want ik hoor iets over je hart. Niet te veel laten schrikken.
2: Nee, dat zal wel goed komen.
0: Okay.
2: Gaan we vanuit. Maar dat zal wel een verdomd verrassing zijn. En dat was al een verrassing. Ik zit nog steeds een beetje in ongeloof, eerlijk gezegd. Want de reacties die ik krijg is niet normaal meer van iedereen. Onvoorstelbaar dit.
0: Ja. Je hebt het verdiend. Geef ze ook door aan alle mensen met wie je werkt. Want je bent een soort olievlek daar in Enschede en omgeving. Dankjewel. Jij succes ook met je werk. Maar vooral met het vrijwilligerswerk daar in Enschede. Jamal, en leuk dat ik je even mocht spreken in het huis.
2: Ja, jullie ook bedankt. Geweldig dat jullie hier aandacht aan besteden.
0: Hartstikke mooi, man. Nou, kijk op eo.nl/Bert voor de andere twee genomineerden voor de Bert van Leeuwenprijs. En vanaf donderdag 2:00 hier live in Openhuis hoor je de ontknoping. Zometeen pakken we nog een keer de trein. Albert Hammond, maar eerst Lace. I'm a gambler.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste.

Alleen Denders lekker door Albert Hammond, I'm in Train uit 1974. En daarvoor al tijdje niet meer gedraaid. Het was fijn om weer eens in het huis te hebben. I'm a Gambler Lace. En daarvoor nog Jamal. Wat een fijn mens. Dogen. Jamal Dogen in Enschede. Nou, of hij hem gaat winnen, dat weten we komende donderdag. Want dan ga ik samen met Bert van Leeuwen op wat in de grote witte limo. Dit keer ook weer voor de goede zaak. Dus dat ga je horen hier in Open Huis. Vanaf een uurtje of twee gaan wij op pad ergens in het land. Deze ken je al licht. So darling, darling, stand by me. Benny King. Oh, stand by me. En hij heeft zich laten inspireren op een gospel. En ik dacht, die ga ik gewoon eens draaien. De Soul Stirrers samen met Sam Cooke. Het begint al zo fijn. Ooh.

Australië. De Little River Band, natuurlijk ook bekend van Take a, It's a Long Way There. Dit was 79 en daarvan nog de Spice Girls. Een beetje in een Motown sausje. En dat was een enige die niet de nummer 1 hit plek haalde. Het was namelijk een nummer 2 hit. En daarvan nog de Soul Stirrers met Stand By Me Father. Zometeen op deze prachtige zender niemand minder dan Bert Kranenbarg. 61 en een dag is hij geworden. Feliciteer hem er nog even mee. En wij zijn er morgenmiddag om 2 uur weer. Tot dan!

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Goedemiddag en welkom tot 6 uur bij Bert op 5 bij Kauw en CRV op NPO Radio 5... met antwoord op de vraag hoe hou je komende herfst je voeten droog in huis. Maar eerst het NOS-journaal van deze Prinsjesdag. Het is 4 uur, Ewout de Jong, goedemiddag.
10: Goedemiddag Bert. Minister van Financiën Heijnen heeft de miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer. Hij bracht het koffertje met de Prinsjesdagplannen na de toespraak van koning Willem-Alexander naar de Kamer. En Heijnen zegt dat economische groei de komende tijd heel belangrijk is.
11: De internationale concurrentie wordt feller. Onze productiviteit groeit nauwelijks. En investeringen blijven achter. Economische groei moet daarom een nationale opdracht worden.
10: In de troonrede is nog veel meer gezegd, want de eerste troonrede van het kabinet Jetten is de langste sinds het jaar 2000. Koning Willem-Alexander sprak vandaag 2894 woorden uit. Vorig jaar waren dat er 1800. De kortste troonrede was in 2009. Toen sprak de koning onder het kabinet Balkenende 1542 woorden in de troonrede. Langs meerdere wegen in het land werden rond het middaguur hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Ook deze boer demonstreerde. Hij stond langs de A7 bij het Groningse Scheemda.
12: De mensen die langs rijden, die toeteren en die steken de duim omhoog. Dus ik denk dat er veel mensen positief naar ons kijken en met ons meeleven. Maar ja, het is niet aan de burger die langs rijdt om wat aan te passen. We staan hier ook om de minister te benadrukken van kijk er toch nog eens een keer beter naar.
10: Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotages aan het spoor van vanochtend. Hij noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt nog niet of het terrorisme is of niet. Daarvoor wil hij het politieonderzoek afwachten. En in het water van een recreatiegebied bij Arnhem is mogelijk het lichaam gevonden van zanger Ben Saunders. Dat is de winnaar van de eerste editie van The Voice of Holland. Vrienden van de 43-jarige zanger zeggen tegen de Telegraaf dat hij het is. Ben Saunders werd sinds vanochtend vermist. Wat er is gebeurd is niet bekend. Na het muzikale succes van The Voice kwam Ben Saunders meerdere keren in aanraking met justitie. Hij werd lid van de inmiddels illegale motorclub Satudara en had ook een tattoo shop. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden. Lokaal een bui bij zo'n 22 graden. In de rest van het land zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen is het overal een stuk koeler. Dan wordt het met een mix van zon en buien zo'n 18 graden.
9: Dankjewel. Ik krijg van correspondent Peter van Rijzingen via de NPO Luisterapp zojuist het laatste nieuws over Prinsjesdag. Heb je nog eventjes?
10: Oh, ja hoor.
9: Er zijn namelijk twee dingen die volgens hem fout gingen tijdens de ceremonie. Schrijf maar mee. 1. Tijdens de troonrede sprak de koning kinderen waarin onze kinderen opgroeien, in plaats van een wereld waarin onze kinderen opgroeien.
10: Ja, die had ik ook al gehoord.
9: Die
10: had ik al genoteerd.
9: En 2. Had je deze ook. Na de troonrede, tijdens het bestijgen van de koetsen, waren onze jonge prinsessen te vlug met instappen. Eerst hadden prinses Laurentien en prins Constantijn moeten instappen. Wellicht is dit iedereen ontgaan. Heb jij de primeur?
10: Nou, bij deze.
9: Even terugkijken, die beelden.
10: Doe maar.
9: Peter van Rijzingen meldt ons dat. En wens ons een fijne uitzending. Kunnen we gebruiken. Ewout, tot straks.
10: Oké, tot straks.
8: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Dave Di Dozy, Wiki, Mick en Titch en Don Juan uit 1969. Goedemiddag. Dit is mijn top 5. Nou, hou je vast, we krijgen een kletsnat najaar waarschijnlijk. Maar hoe waterbestendig zijn onze woningen? Daar ga ik zo meteen over praten met John van de vereniging Eigen Huis. Gisteren ging het in de slimste mensen over vandaag. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch, maar onthoud vooral dit. Je krijgt vandaag geen, ik herhaal, je krijgt vandaag geen vraag over Prinsjesdag. Dan weet je nog niks natuurlijk. En er is een lief gebaar op deze dinsdagmiddag. En dat past eigenlijk wel mooi bij koning Willem-Alexander die de troonrede voorlas. Want zometeen ga ik praten met Jaap, die voorleest bij kinderen thuis. En dat is

Mr. Bojangles vandaag in het jasje van de Nitty Gritty Dirt Band. Ja, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk elk jaar hetzelfde, hè? Prinsjesdag. Elk jaar hetzelfde beeld, de dag waarop de troonrede wordt voorgelezen. Mensen met leuke hoedjes rondlopen, de koninklijke stoet met paarden en koetsen door Den Haag trekt. Ook een traditie is de jaarlijkse training die je paarden hebben gekregen voor deze dag. Zo worden ze bijvoorbeeld op het strand getraind met vuurwerk, zodat ze niet snel schrikken tijdens de tour door de stad. Alleen vindt de organisatie Republikein dat niet genoeg, want zij protesteren jaarlijks op Prinsjesdag tegen het Koningshuis. En ze willen dat paarden ook leren omgaan met een mega opblaas dino. Dat is hun mascotte, een mega opblaas dino Wim van 10 meter hoog. En die mag niet mee, omdat de paarden bang zouden kunnen worden van zo'n doodgewaande mede viervoeter langs de kant van de weg. Maar ja, wat verwacht Republikein dan? Dat die paarden voortaan tijdens hun training op het strand ook nog eens door een soort Jurassic Park van opblaasdino's moeten gaan lopen?

Musical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten. De schijf van NPO Radio 5.

0: zomaar een liedje, maar de schijf van NPO Radio 5 deze hele maand september. De oude Bob, een van de vragenstellers in de nieuwe serie De Slimste Mens, die binnenkort gaat beginnen op televisie. Note to Self. En daarvoor Benny Nijman en ik weet niet hoe.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Japan telt voor het eerst meer dan 100.000 100-plussers, is nieuws van vandaag. De rijkste 500 Nederlanders doneren samen zo'n 3 miljard euro aan goede doelen. En volgens Quote is dat iets meer dan 1% van hun gezamenlijke vermogen. En na een kurkdroge zomer krijgen we waarschijnlijk een kletsnat najaar. En dat komt vooral door El Niño. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat bewoners van zeker 350.000 woningen in de problemen komen als het echt hard gaat regenen. Nou is John Kersenmakers bouwkundig specialist bij vereniging Eigen Huis. Dus ja, die hebben we even nodig vanmiddag. Dat John, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Als jij nou eens even aangeeft wat de risicogebieden zijn, hè, als het gaat om wateroverlast, dan weten mensen waar ze moeten opletten.
2: Nou ja, door klimaatverandering zijn er eigenlijk twee soorten manieren om overlast te krijgen. Dat is eigenlijk door regen. En de tweede is eigenlijk door overstroming. En als je natuurlijk naar regen kijkt, dan zijn het vooral de gebieden van Noord-Holland, Zuid-Holland. Wat je nu veel meer ziet is zeg maar dat Nederland aan het verstenen is. Hè? Dus stenen wijken, maar ook mensen die hun tuin helemaal verstenen. Hè? Met heel veel stenen leggen. Ja, dat zijn de gebieden waar het gaat gebeuren, zeg maar.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook het bekende Limburg verhaal. Dat daar dus door regenval rivieren buiten de oevers gaan trainen. En dat op die manier dus eigenlijk overstroming gaat ontstaan.
0: Ja, ja, dus je moet echt goed kijken naar je eigen situatie en dan het risico inschatten. Nou zeggen deskundigen, ja, eigenlijk is het tijd voor een waterlabel. Dan help je mensen een beetje om het aan te geven. Wat houdt dat in?
2: Ja, een waterlabel is eigenlijk een indicatie om te kijken wat de kans is op wateroverlast. Je kan het een beetje vergelijken met energielabel. Hè. Die geeft aan hoe energiezuinig het de woning is. En het waterlabel zou ik eigenlijk kunnen geven met een gradatie A tot en met E. Wat de kans op overstroming is. Maar ja, dat is natuurlijk wel een indicatie op dat moment. En ja, er zijn natuurlijk veel meer factoren die van toepassing zijn.
0: Jij vindt het zo'n goed idee, hoor ik al.
2: Nee, we vinden het niet zo'n goed idee. Want het is eigenlijk een label wat je eigenlijk erop plakt. En wat doet dat met de mensen? Wat doet dat met bijvoorbeeld de verzekerbaarheid? Hè? Wat gaan verzekeraars daarmee doen? Die gaan misschien je polissen verhogen. Wat doet het met de verkoopbaarheid?
0: Ja.
2: Dus als je een slecht label hebt, is je woning misschien minder waard. En dan krijg je toch kans op ongelijkheid zeg maar, op de markt. En waar de overheid mee bezig is, en dat vinden wij een veel en veel beter idee. Die wordt als goed is het eind van het jaar geïntroduceerd. Dat is het waterlabel. En dat is eigenlijk meer awareness, hè?
0: Nee, wacht even, dat is de waterwijzer, toch, die je nou bedoelt?
2: Ja, sorry, de waterwijzer, ja. En de waterwijzer is eigenlijk een indicatie op postcodegebied van, nou, wat is mijn risico? Maar ook met een stukje handelsperspectief, wat kan ik er mee doen? Of wat kan ik er aan doen? En dat is eigenlijk gewoon veel beter. Dus gewoon vanuit de overkomst straks echt een bewustwordingscampagne. En die omarmen wij veel meer.
0: Ja, ja, dat is het eind van het jaar. Dan is de herfst alweer een beetje voorbij. Als je denkt, het is nu half september, laat ik even zelf checken. Hoe kun je zelf een beetje inschatten of jouw woningbestand is tegen wolkbreuken, tegen extreme regenval?
2: Nou, je moet gewoon kijken waar de regen vandaan komt. Die valt natuurlijk van boven op je dak. Nou, als eerst moet je natuurlijk gewoon kijken wat is met is je dak goed, hè? Want heel veel mensen stoppen bijvoorbeeld van die vuilroosters in de platte dak. Nou ja, dat kan ophopen. Nou, dan blijft het water staan en is het water ook gewoon binnen. Zijn je goten wel bijvoorbeeld schoon? Maar kijk ook bijvoorbeeld, heb ik veel bestrating? Hè? Dus als je veel bestrating hebt, dan kan dat water ook helemaal nergens heen. Hè? Dus ik persoonlijk heb bijvoorbeeld grind en een stukje gras. Hè? Dus als je ongeveer 50% van je tuin gras of grind hebt, nou, dat zou wel een heel stuk beter zijn dat water gewoon wegloopt. Want als het naar het riool loopt, ja, dan komt het in de gemeenschappelijke riool en dan moet het een keertje weg. Ja, als dat niet weg kan, dan krijg je natuurlijk weer die put die naar boven toe gaan komen, zeg maar.
0: Ja, je motor rijdt ondertussen weg zonder jou, maar dat kan even niet anders, want je bent nu op de radio. Dus, als ik zeg, wat moet je zelf doen? Je goten nakijken en ook een beetje kijken hoe je tegels liggen?
2: Nou, hoe je tuin eruit ziet. Hè? Dus zorg even dat water weg kan. Maar neem ook voorzorgsmaatregelen. Het kan natuurlijk makkelijk zijn dat je alvast wat zandzakken pakt. Hè? Dus dat je op die manier ervoor als je...
0: Wacht even. Ja, ja. Dag. Ja. Is niet jouwe, toch?
2: Ja. Nee, niet
0: gelukkig. Nee, gelukkig. Nee, wil ik niet meer geweten hebben.
2: Nee, maar wat... wat natuurlijk belangrijk is, dat je misschien wat zandzak hebt wat je ervoor kan leggen. Maar kijk ook naar de risico's. Hè? Want er zijn bijvoorbeeld ook woningen met een kelder. Kan die overstromen? Want vaak zit er wel een klein raampje of een luikje, zeg maar, waar het water binnen kan stromen. Ja. Nou, die kan je bijvoorbeeld al dicht gaan maken. Maar maak ook in het najaar je afvoeren schoon. Ja. Bekijk of je inderdaad geen rare dopjes hebt in je plat dak om het water vuil tegen te houden. Want dat is vaak weer een ophoping van vuil. Dus op die manier kan je toch wel proberen dat het water op tijd wegloopt. En je kan ook denken van ja, kijk ook naar je wc of naar je fonteintje of dat soort dingen. Want heel veel oudere wijken hebben vooral een gemengd riool. Hè? Dus loopt het vuilwater en het regenwater. Ja, op een gegeven moment kan dat water niet meer weg. En dat zou bij wijze van spreken naar je wc, zeg maar, naar binnen kunnen komen. Ja. Dus er zijn ook mensen die bijvoorbeeld al de wc-pot met een spanpand dicht maken. Om te zorgen dat op die manier, zeg maar, het water niet naar binnen toe kan komen.
0: Ja, bakstenen erop, zodat die deksel er bovenop blijft liggen. Ja. Nou, we willen niemand bang maken, maar wel mensen even alert maken. Dus denk er in ieder geval voor jezelf over na. Kijk die waterwijzer erop na aan het eind van het jaar. Maar bedenk voor die tijd al eventjes, als er van die enorme hoosbuien komen door El Niño in de herfst, waar moet je dan op voorbereid zijn? Je hebt ons een mooi stukje
2: op. Je hebt bijvoorbeeld ook, die regenton, hè, waar je water in kan opvangen. Maar zorg dat die leeg is, anders doet hij ook weer niks. Dat is ook bijvoorbeeld nog een tip.
0: Lijkt me goeie. Ik wens je een droge herfst toe, John.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: John Kessemakers van Tot Vereniging ziens. Eigen Huis, hartelijk dank.
1: Dinsdag

0: Boston, More Than A Feeling.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, binnenkort wel weer op tv, nog een paar weken. Dan gaan we ze weer zien. Herman van der Zandt en Paulien Cornelissen als de grote spelleider in het eenkoppige jurylid van De Slimste Mens op tv. En daar op dus als een van de vragenstellers. Wij spelen het iedere middag op de radio. En Reinier deed gisteren mee, ging als een trein met een vraag over de dag van vandaag, Prinsjesdag. Wil je nou ook kans maken op een Bert op 5'tje? Geef dan eerst antwoord op onze entreevraag. En die luidt vandaag: hoe heet de lange, smalle vrouw met enorme kin, grote neus, bril en kuif, voor en achter op haar neus uit de stripreeks Suske? Wiske. Je begint al te lachen zelfs, dat is mooi.
3: Ja, ja, ik vind niks.
0: Ik vind de omschrijving zo leuk. Hoe heet een lange, smalle vrouw met enorme kin, grote neus, bril en kuif voor en achter op haar neus uit de stripreeks Suske en Wiske? De NPO Luisterapp voor je antwoord. En bellen mag 0800 3000 555. Die lach was van Ewout de Jong, met het NOS Journaal van 4:30. Ga je gang.
4: Ja, de NS is begonnen met het volledig hervatten van de dienstregeling. Alle buizen en spullen die eerder vandaag op meerdere plekken op het spoor werden gelegd, zijn weggehaald. Het gaat volgens ProRail om sabotage. En premier Jetten noemt die sabotageacties van vanochtend op het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Die buizen en andere voorwerpen die ik net noemde werden op zo'n 30 plekken gevonden. Die veroorzaakten storingen in het beveiligingssysteem, waardoor het treinverkeer flink ontregeld raakte. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Zo werden vanmiddag ook op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden en de begroting voor volgend jaar. De wereld verandert snel, zei Heijnen, en de veiligheid staat onder druk. En daarom pleit hij voor meer samenwerking. De begroting is ook niet in beton gegoten. En de handrem moet volgens hem van de economie af. Investeringen zijn nodig en ondernemers moeten kunnen doorgroeien. En voor de koninklijke familie zit Prinsjesdag erop. Na de troonrede volgde er nog de traditionele balkonscène, waar ook kinderen op af waren gekomen.
5: Oh, superleuk. Het is de eerste keer.
6: Oh ja?
5: Ja.
6: En wie vind je er het mooiste uitzien?
5: Ah, dat allemaal wel.
6: Ja?
5: Ja.
6: En jij, op wie wil jij lijken?
7: Ja, ik denk op een van de prinsessen of Maxima of zo.
6: Ja, en welke prinses springt er voor jou uit?
7: Maxima. Ja, ik vind Amalia wel heel leuk.
4: Zeg nou Maxima.
0: Amalia. Ik vond de broodtrommel van Maxima zo leuk. Ze had een soort broodtrommel. Als Tasje had ze een soort broodtrommel bij zich.
4: Ik ben toch heel erg van de radio.
0: Dus en, ja, ik heb even gekeken. En heel stilistisch ook. Namelijk op eigenlijk een paar lijntjes zag je alleen maar.
4: Maar goed. De komende dagen is er werk aan de winkel voor de politici. Bij de algemene beschouwingen worden de plannen van het kabinet in de Kamer besproken. Het weer nog in het westen en noorden bewolkt bij zo'n 22 graden. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Vanavond en vannacht kunnen er buien vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien en een graad of 18.
0: Dankjewel.
4: Joep.

0: nothing.
1: Forget it. Ik zat te denken, als Bas dit nou beterschap betekent, dan was hij voor Jannie in het harde, want die ligt ziek op bed. Heeft wel Radio 5 aanstaan van harte beterschap, maar Bas te bedekken betrapt. Dat is dan weer niet zo heel aardig om dat tegen iemand te zeggen die ziek op bed ligt. Het was Ray Charles in elk geval. En daarvoor deden we de Window of Hope open. En Olita Adams keek naar binnen.
2: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
1: Ja, het is de derde dinsdag van september, dus het is Prinsjesdag. Met de rijtour, met de troonrede, met de balkonscène, met de miljoenennota, met de hoedjes. Ieder jaar opnieuw, je zal er maar wonen daar in Den Haag. Er zijn vast en zeker mensen die zouden willen leven in deze tekst van Rob Crispijn uit 1974. Te veel te vaak. Lisbeth List zingt vanmiddag op ons voetstuk.

0: Ja. Lekker toch? Even begin van de jaren 80 pakken met Young Turks van Rod Stewart. En daarvoor Lisbeth Lisbeth volle borst meezingen met Te Veel Te Vaak.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Hallo Petra Blijenberg in Bad Hoeverdorp. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Zing je vaak mee met de radio?
3: Nou, ik neurie mee met de radio. Ik ga niet meezingen. Ik denk niet dat ze daarop zitten te wachten, degene.
0: Nou, de radio heeft er verder geen last van, hoor. Ik bedoel, jij hoort ons wel zingen, maar wij jou niet. Dus
3: Maar ik denk dat mijn man wel last van heeft.
0: Oh, jij is het zo, ja?
3: Ja, dat klinkt niet zo best als ik zingen.
0: Oh, wat jammer. Ja, nou, oké. Okay. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet wel een beetje goed blijven gaan daar in Bad Hoeverdorp natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Ja, ik had het over Suske en Wiske. Heb jij die veel gelezen?
3: Nou ja, ik heb ze eigenlijk allemaal gelezen vanaf nummer 76. Alleen de laatste twee, drie jaar, eigenlijk de nieuwste, die vond ik op een of andere manier niet zo leuk meer. Maar die oude, die vind ik nog steeds heel erg leuk. En die hebben we ook allemaal bewaard.
0: Maar je zegt vanaf nummer 76. Waarom die eerste 75 niet dan?
3: Dat was de oude serie. Dat waren die blauwe.
0: Ja.
3: En daar heb ik er... die moet je dan echt bij een antiekhandelaar halen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: En dat hebben we wel een paar van gelezen. Maar ik weet wel, vanaf 76 hebben we ze allemaal. Maar daarvoor hebben we er een paar.
0: Ja, dat zijn de rode Willy van der Steen...
3: Dat zijn die vanaf 76.
0: Precies, met het plaatje voorop. Ja, die we allemaal heel goed kennen natuurlijk. Ja, dan komt daar dus een lange, smalle vrouw in voor... met een enorme kin, grote neus, bril en kuif... voor en achter op haar neus. Hoe heet ze?
3: Tante Sidonia.
0: Jij dacht Tante Sidonia. Is het Tante Sidonia, vraag ik even. Ja, die is het zeker. Ja, dat wist heel veel mensen hoor. Iedereen herkende haar. Het was nog even, hoe schrijf je Sidonia ook alweer precies? Maar daar zijn we helemaal goed uitgekomen. Dus dat betekent, Petra, dat ik met jou ons spel ga spelen.
3: Ik stond er echt versteld van dat hij opgenomen werd en dat ik teruggebeld werd.
0: Ja, nou, er is altijd elke dag iemand die teruggebeld wordt en die aan de beurt komt om mee te spelen. En vandaag ben jij dat dus.
3: Ja, maar dat zeg ik. Het is voor de eerste keer dat ik belde. Dus ik denk van nou en meteen...
0: Het is de eerste keer dat je... Oh, wat leuk. Dan heb je echt mazzel. Dan heb je echt mazzel. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ik heb drie presentatoren. Drie collega's van mij die heel graag een vraag willen stellen. Ik heb Renate Kok van het NOS Journaal. Ik heb Kik van der Veer van Annemans Veren van de Zondagochtend. En Hans Giffers van de Arbeidsvitamine elke ochtend.
3: Kik van der Veer.
0: Jij wil de vraag gesteld door Kik van der Veer. Nou, dan gaan wij dat doen. Hier is Kik van der Veer voor jou.
4: Zure room is zuur omdat er melkzuurbacteriën aan de room zijn toegevoegd... waarna het product tijd heeft gekregen te fermenteren. Zure room is daardoor langer houdbaar dan gewone room. In Nederland bevat zure room 10% melkvet. Door het lagere percentage melkvet schift zure room eerder dan crème fraîche... dat wel 35% melkvet of meer heeft. Je kunt zure room toevoegen aan cakes of muffins... of in soepen en sauzen voor een lekkere, romige smaak. Taco's en nacho's worden ook lekkerder met zure room. Wat weet je van... Joop Zoetemelk?
0: 30 seconden de tijd voor antwoord op de vraag... wat weet je van Joop Zoetemelk?
3: Joop Zoetemelk is een fietser, een wielrenner. Hij heeft de Olympische Spelen gewonnen. Hij heeft Tour de France gedaan. Hij is, volgens mij is hij inmiddels overleden. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat hebben we nog meer? Giro Italia heeft hij gedaan. Ik weet niet meer.
0: Oké, dan passen we.
3: Ja.
0: Joop was de eeuwige tweede.
3: Was de eeuwige tweede, ja.
0: Behalve in 1980, toen won hij de Tour de France.
3: Ja.
0: En wat heel bijzonder was, hij werd in 1985 wereldkampioen. Mart Smeet zei, hij is 38 jaar en hij heeft hem. Wereldkampioen is hij ook geworden. Dus niet de Giro, wel wereldkampioen. Luister even naar Mart Smeet.
5: Joop Zoetemelk komt binnen. Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
6: Joop, je maakt een verschrikkelijk gelukkig indruk.
7: Dus een kroon op mijn carrière naar vijf deze plaatsen. Nu in de eerste plaats is gewoon geweldig.
6: Joop Zoetemelk wordt gehuldigd als winnaar van deze Ronde van Frankrijk.
0: Ja, dat is niet Mats Mees, even de Napel horen. Joop Zoetemelk gehuldigd als de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1980. Hè, toen won hij hem wel. En in 85, ja. Toen werd hij wereldkampioen en riep Mats Mees. Hij is 38 jaar en hij heeft hem. Hoeveel heb ik er nou gehad? Want je hebt wielrenner, ja, heb je goed gezegd. En de Tour de France heb je goed gezegd. Dat zijn twee goede antwoorden.
3: Ja, volgens mij niet meer, helaas.
0: Nee, want de eeuwige tweede heb ik niet gehoord. Wereldkampioen heb ik niet gehoord. En natuurlijk die schitterende uitspraak, de Tour win je in bed. Hè, die schrijven toe aan Joop Zoetemelk. Ja, die was er ook niet. Nee, en Joop is, leeft nog hoor, gelukkig.
3: Oh, gelukkig.
0: Ja, gelukkig wel.
3: Fijn
0: zeker,
3: voor hem.
0: Zeker wel. Ja, en hij voor ons allemaal ook, zeg. Hè, een van de twee Nederlandse toerrenners.
3: Nou ja, ik weet dat het een hele tijd geleden is. Dus ik denk van ja, voor de rest kon ik niet vertellen.
0: Ja, hij is wel in het nieuws geweest omdat hij gevallen was met zijn fiets en daarom lastiger kon fietsen. Want dat deed hij altijd nog heel veel en heel vaak. Maar verder maak je ook het goed, woont in Frankrijk. Met een ontzettend lieve vrouw die ik ooit ook heb mogen ontmoeten. En ze hebben hertjes in de achtertuin staan. Maar dat hoeft hij allemaal niet te weten hoor. Dat kan ik je dan weer vertellen. Maar ik kan er nog langer omheen draaien. Maar laat ik even kijken naar je punten. Twee antwoorden goed. 10 plus 20 is 30 punten. 2 seconden over. 32 punten. Petra.
3: Ik moet gewoon nog een keer bellen als ik een bed toch vijf
0: hier heb. Ik heb nu een Petra Verdrietigenberg aan de telefoon. En ik wil de volgende keer heel graag weer een Petra Blijenberg. Die wel een bed toch vijfje in de wacht sleept natuurlijk.
3: Ja, helaas.
0: Blijf hem meeneuren je en bel gewoon nog een keer.
3: Prima, doen we.
0: Goed zo. Dag.
3: Doeg.
2: De slimste mens.
1: Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

0: The Animals Bring It On Home To Me. Wat is er, Henry? Henry staat hier naast me, die staat te wijn. Wat? Dit knopje? Opdrukken? Nu? Weet je zeker? Oké. Okay.
1: Jouw avond start met Simone Walraaf.
0: Ja.
1: Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens. De
0: avondstart. Oké, wat zeg je nou nog een keer? En dan moet ik overal waar Daniel Simone zegt, moet ik Henry zeggen heel snel. Even kijken of dat lukt hoor.
1: Jouw avond start met Henry. Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone
0: de
1: muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens. De
0: avondstart. Henry Schut straks met de avondstart na 6 hier op NPO Radio 5. Twee duimpjes in de lucht.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Trulies met Renke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Bert op 5 van Caro en Chauvet daarin zometeen voorlezen. Niet door de koning vanaf een troon in Den Haag. En ook niet Ewout, die gaat dat nu doen. Nee, het is ja.
13: Is het niet voorlezen?
12: Nee, het is auto's niet voor te presenteren, wat jij doet.
13: Ja, precies. Ja.
12: Ewout de Jong presenteert het NOS Journaal van 5 uur.
14: Goedemiddag. Minister van Financiën heeft met zijn koffertje de miljoenennota gepresenteerd van het kabinet. Oppositiepartijen hebben kritiek op de plannen.
15: We geven heel veel geld uit, miljarden, aan Europa, aan ontwikkelingshulp, aan stikstof, aan klimaat. Terwijl ja, de gewone mensen merken dat hun land verandert en dat ze de rekeningen bijna niet meer kunnen betalen.
16: Niks gehoord over Groningen, niks over toeslagenschandaal, maar ook niet over al die stijgende prijzen die het leven van mensen zo duur maken en ons land onbetaalbaar.
14: Nou, dat waren PVV-leider Wilders en SP-leider Dijk. Komende dagen staan in het teken van de algemene beschouwingen, waarin de premier en fractieleiders debatteren over de kabinets plannen. De belangrijkste adviseur van het kabinet, de Raad van State, is kritisch over de begroting. Vooral omdat werkenden meer belasting moeten betalen en de lasten voor bedrijven en rijke mensen juist lager worden. De NS hoopt dat de rest van de vanavond alle treinen weer volgens dienstregeling rijden. Het treinverkeer werd vandaag verstoord door sabotageacties op het spoor. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Premier Jetten noemde ze sabotage levensgevaarlijk.
17: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Maar het ja, duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Juist ook op de dag van de democratie, op Prinsjesdag. Dus we nemen dit heel zwaar op. En u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
14: Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties in Turkije. Toen werden 26 mensen aangehouden in Istanbul. En nog eens 21 in de hoofdstad Ankara. De Turkse regering voert al langer een campagne tegen de LHBTI-gemeenschap. Zogezegd om kinderen, gezinnen en familiewaarden te beschermen. En op Texel worden vanaf morgen 38 anonieme doden opgegraven. Van de menselijke resten wordt DNA afgenomen. En dat wordt vergeleken met materiaal van vermiste personen. De lichamen zijn begraven tussen 1940 en 1982. Het onderzoek wordt gedaan na lang aandringen van de Urker-gemeenschap. Nabestaanden van 31 vermiste vissers hopen op een DNA-match tussen de anonieme doden en hun familie. De vissers zijn vermist geraakt op de Noordzee en nooit meer teruggevonden. Het weer in het westen en noorden bewolkt bij zo'n 22 graden. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Vanavond en vannacht kunnen er buien vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien bij een graad of 18.
12: Dankjewel.
11: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Herman's Hermits, No Milk Today uit onze Evergreen Top 1000. En Day After Day van Badfinger aan het begin van de tweede uur. Bert op 5 van vandaag voorlezen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Jaap is bij mij in de studio, heeft een prachtige stem en een verhaaltje meegenomen. Jaap, ik popel, zou je ons vast een klein stukje willen voorlezen om in de sfeer te komen?
1: Dat wil ik zeker doen. Takkie is een lief hondje. Takkie, zegt Jip, van wie hou je meer? Van mij of van Janneke? Zeg het eens, Takkie. Waf, zegt Takkie. Hou je meer van mij? Vraagt Janneke. Waf, zegt Takkie. Nu weten ze het nog niet. Want wat is nou waf? Weet je wat, zegt Jip. Ik loop deze kant uit. En jij moet die kant uitlopen, Janneke. En dan kijken we met wie Takkie meeloopt. Goed, zegt Janneke. Maar dan moet je hem niet roepen. Ze lopen elk een andere kant uit. En Takkie? Takkie blijft zitten. Hij kijkt eerst naar Jip en dan weer naar Janneke. Hij kijkt aldoor van de een naar de ander. Maar hij blijft zitten en hij jankt een beetje. Hij houdt van ons allebei evenveel, zegt Janneke. Zie je wel? En dat is ook zo.
0: Heerlijk, hè? Ik zou zeggen, lees het hele boek uit. Maar dat past niet echt. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Over het voorlezen. Het mooie van voorlezen. Het nuttige van voorlezen. Doen we na 11 veel. En Forever Young.

0: Dat dat te zijn en altijd willen blijven natuurlijk. Forever Young, ook naar dat verhaal over Takkie uit Hier ben Janneke. Elfenveel hoor je.
1: 30 op 5 en Caro en CRV presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie. Er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in 30 op 5.
3: Morgen kan liever. KRO en CRV.
0: En vandaag dus een lief gebaar met Jaap Schungel. Hij is van de Voorlezen Express. Jaap is 82 jaar, woont in Amsterdam en leest, je hoorde dat, als vrijwilliger voor bij kinderen die moeite hebben met lezen. En vanmiddag bij ons in de studio. Wat een genot, dag Jaap. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Bij wat voor kinderen kom jij over de vloer?
4: Bij kinderen van 4 tot 9. Ja.
0: En dat zijn kinderen die leesproblemen hebben?
4: Die hebben leesproblemen. Dus de ouders zijn doorverwezen naar de Voorlezen Express, waar in Amsterdam 450 voorlezers zijn.
0: Ja, dat alleen al in Amsterdam, want het is in heel Nederland, de Voorlezerexpress.
4: Ja, enorm. En die, het heeft een enorme impact om iemand te krijgen die van buiten komt in hun sfeer, een hele eigen sfeer,
0: ja,
4: waar vaak niet altijd goed Nederlands gesproken wordt. Wel, ja, door de vaders, maar die zijn aan het werk.
0: Ja.
4: En dan moet je proberen toegang te krijgen met kunst en vliegwerk, dat is leuk. En dan ben je bij die kinderen. En dan ga je van alles uitproberen.
0: Ja. Hoe heb jij ooit bedacht dat je misschien wel geschikt zou zijn voor dit vrijwilligerswerk?
4: Ja. Ik heb wel eens kinderen voorgelezen, incidenteel. Dus je probeert het en als het goed valt. En ik heb in Buitenslokermeerplein heb ik ook een keer voorgelezen voor een heel plein met kinderen. Oh. En dat viel wel goed, merkte ik, ja, aan de respons.
0: En toen kwam dit opeens op je pad? En
4: dit kwam op mijn pad, ja.
0: Want je bent zelf een lezer, je komt veel in de bibliotheek?
4: Ik lees veel, ik koop veel boeken, meer dan 1000 boeken zelf. Ik heb een boekenkast van hier tot de andere kant. En ik lees van alles, ik ben in alles geïnteresseerd. En ja, ik merk dan toch, als ik de publiciteit volg, hoe we verarmen met lezen.
0: Ja.
4: We hebben zo'n rijke taal, we hebben zo'n mooie taal. En dat daar eigenlijk zo weinig gebruik van gemaakt wordt.
0: Ja, ja.
4: Vind ik heel erg jammer.
0: En dat wil je iedereen laten weten. Ook mensen die er misschien wat moeite mee hebben en nou, wat meer afstand hebben tot een boekhandel of tot een bibliotheek. Ja. Dus dan kom jij bij deze mensen, deze kinderen thuis.
4: Ja.
0: Dat lijkt me, ja, dan breek je even in dat gezinsleven. Hoe, ja, word je ontvangen?
4: Nou, je breekt inderdaad in. Want ik kom toch uit een andere wereld, om het eerlijk te zeggen. Maar ze zijn hartelijk, spontaan. En ik word gelijk opgenomen. En ik word enorm verwend.
0: Oh ja?
4: Want de koek en de cake en alles staat al klaar.
0: Ja.
4: En ze hebben een ritueel, de vrouwen die dan minder goed spreken, ritueel met thee of met koffie, hoe ze dat voor je maken. Dat is hun manier van communiceren.
0: Ja.
4: En dan met die kinderen zit je met zo'n jochie of zo'n meisje op de bank.
0: Ja.
4: En dan ga je lezen. Dan, ja, ga je testen,
0: ja,
4: wat wel en niet kan. Vaak hebben ze al wel boekjes.
0: Ja.
4: Dus, en die bekijk ik en zeg ik, laat weer eens een stukje uit die boekjes lezen, want daar zijn ze mee vertrouwd.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk belangrijk, om dat ze toch onzeker zijn. Wie, ja, is die man die, ja, daar binnenkomt?
0: Ik, ja, kan me voorstellen ook, toch? Dat is ook, ja.
4: Kat uit de boom kijken.
0: Die zit opeens een man bij ons aan tafel, ja, en die komt mij voorlezen. Ja, hoezo?
4: Maar dan ga je dat proberen en natuurlijk ook in het begin vraag je, goh, waar zit je op school? In welke klas zit je? En heb je leuke vriendjes of vriendinnetjes? En heb je nog leuke hobby's? Dus een beetje laagdrempelig tot elkaar zien te komen.
0: Ja. Yassin is 6 jaar. Is dat een leuk jongetje om voor te lezen?
4: Hij is 7.
0: Oh, hij is 7 inmiddels. Oké. Ik heb zijn vader aan de lijn. Ja. Dat is Hisham.
4: Hij is nog een beetje verlegen.
0: Ja?
4: Want ik heb nu 5 trajecten gehad. Ik heb er nog 15 te gaan.
0: Ja?
4: Maar ik ben al met hem naar de OBA samen.

0: geweest.
1: Naar de bibliotheek.
0: Dat vond hij ook leuk.
1: Ja.
0: En toen liep hij terug, liep hij langs een bar met frisdrankjes. Die keek hij me zo aan.
1: Oh, dat was duidelijk. Daar moest even gestopt worden. Ik heb zijn vader aan de lijn, dat is Hicham Belfi. Goedemiddag.
0: Hi, Belfi.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, ik wou eens even vragen, want ik zeg dat zo, hè. Er komt dan opeens iemand binnen en die stapt bij het huis binnen en komt dan voorlezen. Hoe is het voor jullie om Jaap te ontvangen en om Yassin te laten voorlezen?
2: Altijd heel erg leuk, want we verheugen er altijd op. En ja, het is kijk, wat meneer Jaap ook zei, van ja, ik ben een werkende man. En lezen is niet mijn... Ja, je moet kunnen voorlezen natuurlijk, hè. En meneer Jaap doet het zo goed.
1: Ja.
2: Ik ken het zo goed, dus het is een hele energieke man.
1: Ja, dat zie ik, ja. Ja, en hoe zijn jullie bij de Voorlezen Express terechtgekomen? Hoe wist je dat dat bestond?
2: Nee, het is via de GGD zijn we daar aangewezen.
1: Ja.
2: En omdat mijn zoon is pas 3 jaar in Nederland. Dus vandaar, hij heeft een beetje achterstand in het Nederlands.
1: Ja.
2: Dus vandaar zijn we daarop aangewezen op de Voorleesexpress. En dat vinden we erg leuk.
1: Ja.
2: Meneer Jaap is een hele energieke man.
1: Ja.
2: Hij doet het heel uitstekend en die is altijd hartstikke welkom bij ons.
1: En merken jullie aan Yassin dat het werkt? Pakt hij misschien ook zelf sneller een boek? Is hij nieuwsgieriger naar dingen?
2: Ja, zeker. En ook wat meneer Jaap zegt, van ja, ze gaan samen met naar de bibliotheek.
1: Ja.
2: En ze zoeken boeken uit en wij vinden het hartstikke leuk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, hartstikke mooi om te horen. Hartelijk dank. Mooie complimenten voor meneer Jaap dus, van de vader van Yassin. Heerlijk, heerlijk. Nou, er zijn heel veel kinderen die vinden, ja, die hebben heel veel hobby's. En er staat lezen niet bovenaan. Willen ze niet liever hutten bouwen of een beetje potje voetbal spelen buiten of lekker ravot op het grasveld? Nee, vraag ik aan meneer Jaap.
0: Ja, dat
1: ja.
0: Ze zijn wel vaak snel afgeleid.
1: Ja.
0: En dat begrijp ik ook. En in principe staat er een uur voor. Maar dat red ik niet altijd, hoor. Soms maar een half uur of drie kwartier. En dan gaan we het ook over andere dingen hebben. Je moet afleiding zoeken ertussendoor. Want ik laat ze ook zelf een stuk tekst lezen.
1: Mm.
0: En dan zie ik ook heel snel of ze er iets van begrijpen.
1: Ja.
0: Hè? Of dat ze lezen wel, maar ze weten niet wat ze lezen.
1: Ja.
0: En dan moet je snel stoppen, want dan gaat de aardigheid eraf.
1: Ja,
0: dus je moet ze wel goed in de gaten houden en proberen te motiveren.
1: Als er nou mensen zijn die denken, zou het iets voor mij zijn? Wat zou je tegen ze zeggen, Jaap?
0: Test het. Nooit gedaan, altijd mis. Klaar.
1: Gewoon proberen.
0: En het is altijd leerzaam voor je. Ook als je erachter komt, het is niet mijn job. Dan heb je toch gezegd, verleg je grenzen.
1: Ja.
0: Zoek het op.
1: Ja, want ik vroeg aan jou, heb je vroeger in het onderwijs gezeten? Nou, in tegendeel, helemaal niet. In het zakenleven, in de makelaardij. Ja. Totaal andere dingen gedaan.
0: Heel anders.
1: En nu toch met kinderboeken bezig om voor te lezen aan kinderen die dat heel goed kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Prachtig, hartstikke mooi om te horen. Dat gebeurt dus door heel Nederland, die Voorlees Express. En meer informatie is erover te vinden op onze website bertop5.nl. Wil je nog iets zeggen tegen het volk? Anders gaan we een plaatje draaien.
0: Ik wil tegen het Nederlandse volk zeggen, ga voorlezen. Het is zo'n rijk bezit, als je dat zelf al hebt, dat je veel boeken leest. Je kan je terugtrekken, je hebt niemand nodig. En leer het anderen ook, alsjeblieft.
3: Morgen kan liever.
4: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bertop5.nl of mail bert@radio5.nl.
3: Lief gebaar, iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb mijn bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Stel even, want je was platenbaas en je moest een titel voor dit liedje verzinnen.
1: ik heb het altijd zo.
0: Nee, het staat laat op het hoesje, toevallig. Ja, het is zo. Ramses Shaffy. Half zes, het NOS Journaal.
2: FC Utrecht heeft aan 18 fans een stadionverbod opgelegd voor de ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd gestaakt omdat er bekers en vuurwerk op het veld werden gegooid. De daders zijn door camerabeelden opgespoord. Mogelijk worden er straks nog meer stadionverboden opgelegd. Minister Heijnen van Financiën heeft de miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij pleitte daarbij voor meer samenwerking. Ook moet volgens hem de handrem van de economie af. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien en er moet meer geïnvesteerd worden. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. De kabinetsplannen worden de komende dagen besproken in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen. Je ziet ze steeds minder in het straatbeeld, de geldautomaat. 50 jaar geleden werd de eerste al geplaatst. 50 jaar geleden. Het was er een van de gemeente Giro Amsterdam. En veel wat we nu normaal vinden, komt toen nog niet bij de meeste banken, maar bij de gemeente Giro soms al wel, zegt de Stichting Financieel Erfgoed.
3: De Amsterdamse gemeente Giro kon op elke plek in de stad waar ze een kantoor hadden zien wat je saldo was, het geld er ook vanaf halen op dat moment. En omdat ze die techniek aan de achterkant al hadden, konden ze aan de voorkant heel makkelijk die geldautomaat neerzetten. Een automaat waar je ook kon storten bijvoorbeeld. Dat is daarna jarenlang niet meer mogelijk geweest bij geldautomaten. Maar bij deze automaat kon je ook gewoon storten en dan werd het bijgeschreven. Dus het was echt een mooi ding.
2: Ja, het waren echt voorlopers. Maar een paar jaar na de invoering van de betaalautomaat, de geldautomaat, werd de gemeente Giro overgenomen door de toenmalige PTT. En best wat mensen hebben wel eens een hotelhanddoek meegenomen, maar in een Van der Valk hotel in Emmen maakten twee volwassenen en een kind het wel heel bont volgens het hotel. Ze zouden namelijk na het zwemmen ongeveer 20 handdoeken hebben meegenomen. Als ze de handdoeken niet snel terugbrengen, geeft het hotel beelden van de drie aan de politie. Het nieuws komt van RTV Drenthe, maar het hotel wil er verder niets over kwijt. Het weer vanavond en vannacht vooral in het oosten kans op een bui. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien bij een graad of 18.
0: Zullen dat zo'n goede handdoeken zijn? Er staat een hele grote vogel op met zo'n enorme snavel.
2: Ja, ja, en misschien nog wel zo'n klein labeltje met zelf gejat bij het hotel.
0: Ja, en dan lig je bij het zwembad en dan ik zou ze terugbrengen. Ja. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Ik zag Sting nog vorige week. Klinkt toch leuk om dat zo te zeggen. En hier op straat in Carré, in de musical The Last Ship. Dat is een verhaal dat hij geschreven heeft over het leven van zijn vader. Met fantastische muziek, met geweldige zangers. Met allemaal nieuwe liedjes. Alleen, er komen ook twee oude liedjes voorbij. En die ga je dan opeens herkennen als het richting het refrein loopt. Dat klinkt natuurlijk heel anders gezongen dan andere mensen. En dan blijkt het bijvoorbeeld All This Time te zijn. Dat is echt, het was kippenvel, was heel erg mooi. Maar meer ga ik niet spoilen. Ga vooral zelf kijken. Het is niet meer in Nederland, geloof ik. Dat is jammer.
1: Oh là là. Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Oh ja, voor de fans van Ace of Base, die draaiden we ook nog natuurlijk. Hè, met The Sign daarvoor uit 1993. En nu een Franse plaat. Ik heb toch zo'n mooi verzoek gekregen uit Hombeek in België. Luister wat Walter Koppens me schrijft. Hallo Bert, in de jaren 50 schreef Charles Aznavour vele nummers voor Edith Piaf. En in 1951 schreef hij Plus bleu que tes yeux voor haar. In 1997 werd de mastertape van Piaf uit 1951 gebruikt voor een duet met Aznavour. Dus dezelfde techniek die toegepast is toen Natalie Cole een duet deed met haar vader. Unforgettable, vader was al lang overleden, ook daar werd de mastertape gebruikt. Zij had daar een wereldwijde hit mee, maar dat gebeurde helaas niet met Plus Bleu, dat ondergesneeuwd lag in een album van Aznavour uit 1997 met diezelfde titel, Plus Bleu. Nou zegt Walter, ik vind het een prachtig mooie opname met twee van de beroemdste Franse zangers uit de geschiedenis samen op één plaat. Ik heb het ontdekt in een VRT-radioprogramma in 1997 waar het meermaals werd gedraaid, maar nadien nooit meer op een radiozender gehoord. Dat kan toch niet zo zijn, denk ik dan, als ik zo'n mail krijg. Daar gaan we dan maar mooi even verandering in brengen, Walter Koppens. Dankzij jou. Het volle licht zetten we op dit bijzondere duet Plus bleu que tes yeux door Charles Aznavour en Edith Piaf.

0: Mooi gedaan, hè? Originele opname uit 1951. Met in 97 daar de stem van Charles Aznavour bij gemengd tot dit duet. Prachtig, zegt Peter Leijster erover. Ik hoop dat Walter Koppers zelf ook gehoord heeft dat het op de radio geweest is.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, wij zitten hier vandaag te praten over het fantastische verhaal van Jaap Schingel. Hij is 82 jaar, woont in Amsterdam. Hij heeft altijd in het zakenleven gezeten. Kwam toevallig in contact met de Voorlees-Express en leest nu kinderen voor. En doet dat hartstikke mooi, dat heb je gehoord. Peter van Rijsing zegt, wat een mooi onderwerp. Voorlezen is heel belangrijk. Het probleem tegenwoordig is het luisteren en het begrijpen. Maar hoe lossen we dat op? Als ik het boek bijvoorbeeld Papillon adviseer, dan gaat iedereen naar de film of naar AI. Maar het boek, dat is het avontuur. Mooi pleidooi. En Jannie zegt ook, prachtig van meneer Jaap, complimentje van mij. Ik ga ook onderzoeken of het bij mij in de buurt is, die voorleesexpress. Ik lees graag mijn kleinkinderen voor. Ze brengen zelf hun boekjes mee op mijn oppasdagen. Vorige week donderdag op Kai van 3 jaar gepast. Zo gezellig, zo'n peuter naast je die heel interessant zit te luisteren. Mooi, doen dat voorlezen. Prachtig.
3: Biljarten?
0: Oh, dat is wat anders. Ik moet nu even kijken hoor. Dat is raar. Ik moet dit hebben.
2: De laatste ronde.
0: Dat wou ik zeggen. Daar zijn we mee bezig. Dat ik het er even weet. Adrienne zegt, Joop Zoetemelk, die is in 1980 Olympisch kampioen geworden met Krekels, Pijnen en Den Hertog. En de mevrouw uit het spelletje heeft dat genoemd, maar Bert heeft dat niet meegeteld. Je hoort bijna het stamp op de tafel erbij. Hoe durft hij? Joop zegt, zo even was er een spelletje op Radio 5. De slimste mensen. Mevrouw uit Bad Hoeverdorp, Petra, moest wat gebeurtenissen noemen uit het leven van Joop Zoetemelk. Ze noemde onder andere Olympische Spelen. Dat werd niet herkend door de presentator. Terwijl Joop Zoetemelk in 1968 Olympisch kampioen werd op de 100 kilometer ploegentijdrit. Dus, groeten en succes met jullie. Oh, leuke en goede programma, Joop de Jong. Dankjewel, Joop. Ja, nee, dat maken we dus vaker mee bij de slimste mensen. Dat mensen zeggen van, ja, maar dat klopt helemaal niet, want het is gezegd en dat is wel een goed antwoord. Ja, dat klopt natuurlijk ook wel dat het dan wel een goed antwoord is. Maar er zijn 5 antwoorden geselecteerd die punten opleveren die we moeten horen. Dat is op televisie ook altijd zo, hè. Er worden ook 17 dingen genoemd. Maar bij 5 dingen zie je dat het ook daadwerkelijk in beeld komt, omdat het goede antwoorden zijn die meetellen, die punten opleveren. Ik bedoel, Joop Zoetemelk, je kan ook zeggen, het is een man. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is een goed antwoord. Ja, maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Joop Zoetemelk, hij woont in Frankrijk. Ja, dat is wel waar, maar dat is niet een van die 5 antwoorden die geselecteerd is. Dus net als op televisie gaat het om die 5 geselecteerde antwoorden. En die leveren dan punten op.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Oh ja, en er zijn Marty. Ja, jullie hebben ook nog gezegd, de eeuwige tweede. Maar de eeuwige tweede was Poulidor en niet Joop Zoetemelk. Hoezo eeuwige tweede als je de Tour wint en wereldkampioen wordt? Ja, Marty, toch is dat heel lang wel zijn bijnaam geweest. En daar zijn ook grappen over gemaakt. Luister maar.
3: Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten.
0: Oh, ja, dat is helemaal Vinkers en die kan het weten.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Het zijn de eerste wereldproblemen waar het over gaat. When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hoek, hoor je aan het eind van Bert op 5 van vandaag. Met daarvoor nog Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Morgen zijn we er weer, eventjes na 4 uur met de nieuwe Bert op 5. Zometeen Harry Schut met de avondstart.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana? NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka?
2: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Vanavond in de Meestergids moeten de 5 overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids, vanavond 8:30, NTR NPO 2.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Goedenavond, het is 6:00. Je avond start hier nu met het NOS Journaal. Ewout de Jong, goedenavond.
9: Goedenavond, Henry. De belangrijkste adviseur van het kabinet, de Raad van State, is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Volgens verslaggever Roland Muller probeert het kabinet mensen wel wat tegemoet te komen.
10: Het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken en dat proberen ze door accijnskortingen. Die waren er al en die worden in sommige gevallen ook verlengd. En dan gaat het om diesel, maar ook nog een beetje benzine. Daar krijgen we nu nog een beetje korting op. We zouden daar eigenlijk langzaam wat van afstappen, maar het kabinet zegt, nou, dat verlengen we nog een beetje. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
9: De politie weet nog niet wie er achter de sabotageacties op het spoor zit. En door die acties werd het treinverkeer vandaag flink verstoord. Er is nog niemand opgepakt.
11: Het onderzoek is druk aan de gang. We hebben op alle locaties onderzoek gedaan en gekeken welke goederen we hebben kunnen vinden, welk bewijs we hebben kunnen verzamelen. En op basis daarvan gaan we nader onderzoek om te duiden wie zit hierachter en wat is de relatie tussen de verschillende acties.
9: Er is wel een aantal mensen aangehouden voor de acties langs snelwegen. Daar staken boeren hooibalen in brand als protest tegen de kabinetsplannen. In Turkije zijn 150 mensen opgepakt bij een protest voor LHBTI-rechten. Het gebeurde in Istanbul. De afgelopen week waren er invallen bij LHBTI-organisaties in Turkije en daar waren de demonstranten op tegen. De Turkse regering deed het naar eigen zeggen om familiewaarden te beschermen. En het lijkt er sterk op dat in een recreatiegebied bij Arnhem het lichaam is gevonden van zanger Ben Saunders. Zijn vrienden bevestigen aan onder meer de Telegraaf dat zijn lichaam vandaag uit het water is gehaald. Saunders brak 15 jaar geleden door toen hij de eerste editie van The Voice of Holland won. Bij zijn auditie draaiden alle juryleden hun stoel om. You know that I can do
12: somebody. Hij doet het heel gevoelig, doet hij het en mooi. You know that I can do somebody.
9: Ja, het is niet duidelijk wat er met Saunders is gebeurd. De politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Zijn overlijden is overigens nog niet officieel bevestigd.
8: Ja, dat was een bijzondere televisieavond toen, weet ik nog. Angela Groothuizen was een van de juryleden.
9: Oh, ja.
8: En Nick en Simon zaten in die jury. En er was één jurylid dat zijn stoel nog niet omdraaide. En daar was Simon zo boos over. Die vond het zo goed, Ben Saunders. Die liep naar die stoel toe van Jeroen van der Boom. Die zei, ben je niet goed bij je hoofd of zo? En drukte de knop ook in.
9: Wat mooi. Nou, mooie aanvulling. Dankjewel, Henry. Het weer nog vanavond en vannacht. Vooral in het oosten kans op een bui. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien bij een graad of 18. De dagen daarna wisselvallig en rond de 18 graden. Alleen vrijdag is het overwegend droog.
7: De avondstart. Henry's.

0: Extra lekker rond etenstijd. Hungry Hearts van Bruce Springsteen. Goedenavond. De boss Springsteen die kwam Joey Ramone tegen in Asbury Park. En Joey had meteen een verzoek voor hem of Bruce niet eens een nummertje voor de Ramones wilde schrijven. En dus ging Bruce diezelfde avond nog aan de slag en schreef Hungry Hearts. Maar ja, toen het nummer af was, vond hij het eigenlijk veel te goed om weg te geven. Dus hield hij het lekker zelf. En hadden wij nu een heerlijk begin van jouw dinsdagavondstart. Waar wij trouwens niks zelf houden, maar alles aan jouw hongerige oren geven. We duiken zo in de muzikale invloeden van Glenn Frey van The Eagles. En we horen ook hoe een evergreen van Talk Talk een nieuw leven kreeg. Maar eerst
1: avondspreuk.
0: De avondspreuk. Die komt vanavond van een film die iedereen kent. Dit is hem. Nou, het is een avondspreuk en een avondschreeuw tegelijk. Je mag ook op dat laatste associëren, hè, op dat woehoe en zo. I'm the king of the world uit Titanic. Ik ben de koning van de wereld dus. Welk liedje past daarbij? Laat het weten via de NPO luisteren.
2: The Beatles.

van The Diamonds, niet te verwarren met de Blue Diamonds, uit maart 1956. Let wel, maart 1956, want het origineel kwam toch echt een maandje eerder uit in datzelfde jaar en staat op naam van Amerikaanse doo-wop groep die onder verschillende namen muziek heeft gemaakt. Ze begonnen als The Dovers, daarna werd het The Five Willows en uiteindelijk braken ze door onder de simpele naam The Willows. We voegen ze toe aan de Spotify-lijst De Catacombe der Vergetelheid, ook te vinden op de site van Radio 5. Je hoort ze nu met het origineel, dus van Church Bell May Ring. En let even op de klokken die je hoort, want die worden bespeeld door Niels Sedaka. Church.

0: Ja, de hoge stemmetje. Onthoud die even. Glenn Frey begon in 1974 met het schrijven van nieuwe nummers voor zijn bandje. De muziek die toen bij hem thuis op de draaitafel lag was van The Spinners en Al Green. Dat is al best hoog. En toen de band ging opnemen waren de Bee Gees ook net bezig in dezelfde studio. En al die invloeden hoorde je terug op dit One of These Nights.
1: Avondspreuk.
0: De avondspreuk. Dat is deze. Uit zo'n film die iedereen gezien heeft. En was het niet in het geheel, want hij duurde wel heel erg lang, dan was het vast wel een keer een stukje of iets meer dan een stukje op tv. Titanic, I'm the King of the World. Welk liedje komt in je op als je dit hoort met het gegil erachteraan op de NPO luisteren? Hier is de nieuwe van Tangerine and Venice, By Your Side.

0: Talk Talk stopte in 1991 en weer 12 jaar daarna kreeg deze song een nieuw leven. Want Gwen Stefani en haar band No Doubt namen het op en introduceerden het dus bij een compleet nieuwe generatie liefhebbers. Klein tempootje erbij. Is het beter dan het origineel? Je mag het zelf zeggen.
1: De muzikale drieling.
0: En je mag nog veel meer zeggen. Drie platen, één overeenkomst. Nummer 1 en 2 kiezen wij. Zodat jij ondertussen even kunt ontdekken wat het thema is. Ook al is het natuurlijk ook wel een beetje de sport om het al bij liedje 1 te raden. En dan is liedje 3 aan jou. Wat zullen we draaien zometeen als derde in deze serie? Tik het in, spreek het in op de NPO Luisterapp. Met om te beginnen Smokey Robinson and the Miracles.

0: Alle bij jullie, maar toen stroomde de app toch ook binnen. Shalamar was dit met The Second Time Around. Daarvoor zat Second Avenue van Art Garfunkel. En we begonnen met Smokey Robinson and the Miracles. Met I Second That Emotion. Het thema is duidelijk, hè? Second in al zijn betekenissen. En de NPO Luister-app stroomde lekker vol. Bijvoorbeeld met Barbara Streisand uit 1965. Second Hand Rose.
1: Second Hand Clothes. That's why they call me.
0: Of met Billy Joel uit 85.

met als subtitel The Second Wind. Cherie met My Second Skin was er ook nog. Elaine Page, The Second Time. Fleetwood Mac, Second Hand News. BZN, ja, die was er ook met Second Dance. Deze hadden we ook nog.

Klein overgangetje naar 87. Was dat niet Frizzle Sizzle? Ja, dat was Frizzle Sizzle. Nou, deze kan dat ook nog.

0: Ook The Voice wist het wel eens niet meer dan bij de Doobie Doobie Doo. De avondspreuk kwam trouwens gisteren van hem, Frank Sinatra.
1: De avondspreuk.
0: Met Strangers in the Night. Dank voor al jullie suggesties, er zaten heel veel leuke bij. Ik pak er zomaar even een paar uit. René Brouwer, die gaat voor Rock'n'Roll is King, vanwege deze dus, hè. The King of the World. Heel veel kwam er binnen met King. Electric Light Orchestra was het in dit geval. En dat geschreeuw, dat deed John... Ja, het is genoeg, Leonardo. Dan weer denken aan Child in Time van Deep Purple. Maar we gaan voor de keuze van Vincent. Hier is King met Love and Pride.

zeggen, ik hoor mezelf denken. Hè? Was dat dan niet het origineel dat ik zelf kende uit het jaar 2000? Nee, dat was het niet, want dit kwam uit 1972. Dancing in the Moonlight van King Harvest. En die in mijn hoofd zat. Die was een jaar of 28 later een hit van Top Loader. De avondster van deze week is kleinkunstkoning Stef Bos. Zometeen alles over zijn beginjaren in je volgende uurtje avondstart. Nu Van Morrison. Did You Get Healed?

0: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: De finale week van AVRO Tros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
3: Ah, quick response.
2: Wie wint AVRO Tros Triviant? Vanavond om 21:30 bij AVRO Tros op NPO 1.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
9: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
13: leden van de Staten-Generaal,
12: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
13: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
12: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
14: Leve de koning!
12: Wie luistert, weet meer.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
14: Leve de koning!
12: Wie luistert, weet meer.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor moesten worden vastgemaakt. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hen.
17: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
16: Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en drie anderen raakten gewond bij het incident. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avondstart. Henry Schut.

De echt grote der aarde hebben ook een wereldberoemde bijnaam. Het vorige uur begonnen we met The Boss. En dit was Mr. Slowhand met After Midnight. Eric Clapton dus, die kreeg die bijnaam omdat hij nogal eens een snaar brak. Doordat hij de snaren vaak helemaal omhoog duwde. Luister even. Kijk, dan krijg je zo'n mooi bluesy geluid. Dus dan moest hij tijdens optreden soms even naar achteren om een nieuwe snaar op zijn gitaar te zetten. En terwijl het publiek dan stond te wachten, begonnen ze langzaam te klappen. Zijn manager bij de Yardbirds vond dat zo intrigerend dat hij Clapton voortaan Slowhand noemde. Welkom bij je nieuwe ronde. Dinsdagavond start zometeen meer van onze avondster Stef Bos. En ook onze altijd in uitzonderlijke vorm verkerende huisband is weer van de partij. Yes, maar eerst Level 42, Heaven in My Hands.

0: Bob Dylan. Blowing in the Wind.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ik heb hier een plaatje van een 58-jarige Canadese bluesgitariste die je gerust een echte powervrouw kunt noemen. Het is Sue Foley. Ze kon op haar 13e al nummers van de Stones spelen en groeide snel uit tot een gitaaricoon vanwege haar Texas blues-stijl en akoestische benaderingen. Vorig jaar kreeg ze nog een Grammy-nominatie en binnenkort verschijnt haar eigen boek. Dat heet Guitar Woman, waarin ze de nalatenschap van baanbrekende vrouwelijke gitaristen beschrijft. Oftewel, een artiest die niet alleen thuis hoort in de catacombe der vergetelheid, maar misschien ook gewoon vaker hier op NPO Radio 5. En daar beginnen we nu mee. Sue Foley uit 1992 met Walking Home.

kwaliteit, zijn levenslust en zijn stemkleur. Zijn vader is de baken van rust in huis. Een mooie aanvulling op Stef en zijn moeder. Stef kiest zijn geheel eigen weg. Hij gaat naar de lerarenopleiding in Utrecht en daarna naar de theaterschool in Antwerpen. En dan wordt zijn vader ernstig ziek. Een jaar nadat zijn ouders zijn gestopt met hun juwelierszaak, wordt er kanker ontdekt. Na een weekend bij zijn ouders rijdt Stef terug naar Antwerpen en beseft ineens, misschien is mijn vader er straks niet meer en hij moet er iets mee. Hij gaat schrijven en de woorden voor een liedje komen er bijna als vanzelf uit. En dat liedje, dat wordt zijn meesterwerk. Het maakt hem in 1991 in één klap wereldberoemd in ons land. En zijn papa, niet het liedje, maar zijn echte vader dus, die maakt dat succes helemaal mee. Nog 23 jaar lang zelfs, want hij wordt 91.

0: Dr. Love. Niet Robert en Brink, die had die bijnaam toen nog niet. Dat was First Choice.
1: De avondster.
0: Stef Bos groeit op in Veenendaal, waar zijn ouders een juwelierszaak hebben. Van zijn moeder krijgt hij zijn muzikale...

0: gewoon echt fantastisch. Eerlijk is eerlijk. Gewoon, man.
1: De avondstart.
2: NPO Radio 5. De beste evergreens.

Dit is, of was eigenlijk, de Nitty Gritty Dirt Band. Maar ze werden een beetje lui in 1979. Toen bestonden ze ook alweer 13 jaar. En ze zeiden gewoon, we willen nu de Dirt Band. En er waren inmiddels ook twee bandleden opgestapt. Daar had het vast ook iets mee te maken. Nieuwe fase dus, en je hoorde American Dream. Het is bijna de hoogste tijd om weer een spelletje te spelen. Dat hopen we dan, want daar hebben we jullie wel voor nodig. De Notenkraker komt er zo aan van onze huisband. En die hebben dan, zoals elke avond, alvast een klein stukje achtergelaten om alvast een indruk, of helemaal geen indruk, te hebben. Want vandaag is het dit. My, my. Wat zegt u? My, my. Ik versta het niet. Nou ja, het wordt straks vanzelf duidelijk. Blijf bij ons. Of misschien weet je het al. Pak de telefoon er dan vast bij. James Blunt heeft een nieuwe single.

Humble Pie, 7:55. Zijn we er klaar voor? Telefoons in de aanslag. Daar gaat-ie. We moeten eraan geloven aan onze huisband. Soms in excellente vorm. Soms denk je, nou, verlaat het pand maar meteen weer. Ik ben heel benieuwd wat het vandaag is. Want het hele korte stukje, ik verstond het niet eens. Dus hier is de opgave van vandaag. En hou dan de telefoon dus erbij. En bel zodra je het weet met 0800 3000 555. Daar komt-ie.

0: kosten nog moeite gespaard om toch ook dit hele koor er weer bij te krijgen. Schitterend Engels. Goedenavond, de avond start met Henry.
1: Goedenavond, ik spreek met Ronald uit Zaandam.
0: Hey Ronald.
1: Hoeveel
0: seconden duurde het voordat je het wist?
1: Ik dacht dat het Karamia was van J&N Americans. Oh.
0: Dan duurt de tijd nog voort. De klok loopt nog voor jou, want het is niet goed.
1: Nou joh.
0: Nee.
1: Ja, ik had het één keer gehoord. Ik heb meteen gebeld. Maar ja.
0: Weet je wat? Ik ga de opgave nog een keer starten. Hang snel op. Kan je meteen weer bellen als je het wel weet. Komt ie. Karamia was niet goed. Goedenavond. Avondstart.
2: Hallo.
0: Met Henry.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Met Bert Vos.
0: Hey Bert.
2: Ik dacht Mamma Mia.
0: Van?
2: Nou, ABBA denk ik.
0: Ja. Nou, dit was natuurlijk heel duidelijk geen ABBA. Maar de titel van de plaat is al goed. Ben je ABBA-fan? Kwam het daardoor?
2: Nou, ik weet niet. Nou, ik vind het wel leuke muziek hoor, ABBA.
0: Nou, weet je wat we dan doen? Dan gaan we het enige echt origineel voor je draaien. En blijf even hangen, want jij krijgt de sleutelhanger, hè? De muziek.
2: Dankjewel,
0: sleutelhanger. Fijne avond.
2: Dank je.
0: Mamma mia, wat een opgave was het.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

ander klassiekertje van de band. Mad World. Och, wat moet dat tranentrekkend mooi zijn als je dochter dat kan. Want dan kan je natuurlijk zeggen, je kind mag altijd worden wat het zelf wil. En dat is ook helemaal waar. Maar als het zo goed kan zingen... Oh.

Golden Earrings, Please Go. Nou, omdat je zo aandringt. Eentje nog dan. Zometeen de enige wolf voor wie Roodkapje haar radio aanzet. En je weet waarom. 3 uur lang muziekplezier met Gea Wolf. Na Mattia Bazar met T-Cento. Tot morgen.

0: Samen Max.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vanavond in de Meestergids moeten de vijf overgebleven prominenten een groep online creatievelingen rondleiden in het Openluchtmuseum in Arnhem. Wederom onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. De Meestergids. Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Farja, Holinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigde NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roeland Müller.
0: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
16: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vanmiddag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
17: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
18: Voor het signalement.
17: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
16: Dan het weer, vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ze noemen zichzelf in de titel, hoor je dat? Rubet Shubabi, Rubet Shubabi. Wat waren de Rubets met Tonight? Weet je nog, die grote witte pakken en die hit Sugar Baby Love? Dat was hun grote hit. En in 74 kwamen ze met dit Tonight. En vanavond openen we met een typisch Cats-geluid. Die mooie samenzang en de melodie. Het is een oorworm, ik heb je gewaarschuwd.

0: zie ik jou nou, ik zie jouw lip-sync mee doen met die opener. Lekker is die, hè?
1: Ja, oh.
0: De volgende keer moet je hem even zingen. Dan zet ik de microfoon nog even wat harder.
1: Nee.
0: Jawel. Ja, dat kun jij. Ik weet het. Dat kun jij, David. Nee. Hey, fijn dat je er bent.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, fijn dat jij er ook bent. Pedro is er ook alweer op de app. En gezellig dat jij weer zit te luisteren. Welkom bij de avond van 5. Het is dinsdagavond, Prinsjesdag. Heb jij er nog iets van meegekregen?
1: Nee, helemaal niets.
0: Helemaal niks. Je was gewoon hard aan
1: het
0: werk.
1: Ik heb ook het journaal niet bekeken.
0: Nee,
1: allemaal leuke dingen geregeld.
0: Oké. Nou, dat is veel belangrijker. Ik heb wel even gekeken tussen de middag. Ik wilde even weten wat de koning en de koningin aanhadden en de prinsesjes. Ja, van de koning weet je natuurlijk. Die heeft elk jaar hetzelfde aan. Maar de vrouwen niet. Die zien er dan toch weer prachtig uit. En al die ministers die een statement maken met wat ze aan hebben.
1: En wat was jouw indruk?
0: Wat was mijn indruk? Ja.
1: Wat vond je ervan?
0: Ik vond het mooi. Ik ben echt blij. Ik moest aan mijn moeder denken. Want dit was voor haar een van de hoogtepunten. Hier keek ze elk jaar. Ging ze echt voor zitten. Ja, nu dus het eerste jaar niet. Dus ik heb eigenlijk gedacht van, nou mam, vandaag kijk ik voor jou. Dat dacht ik eigenlijk een beetje. Dat was mijn
1: traditie.
0: Nou, dankjewel. Hé, wat gaan we vanavond doen? Nou, zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. Gisteren was hij op Curaçao. Ik ben benieuwd waar hij vanavond is. En aan jou om te raden. Je krijgt van mij 3 hints. En de komende uren, als ik de playlist bekijk, dan komt dat helemaal goed vanavond. En wat dacht je? Deze maand is het alweer 22 jaar geleden dat hij overleed. Weet je nog waar je was en wat je deed toen je hoorde dat hij overleden was? Ik heb het over André Hazes. Misschien niet, hè?
1: Nee, oké. Wel zijn indrukwekkende uitvaart.
0: Ja, in het voetbalstadion, in de arena, ja. Daarvan weet ik nog wel waar ik was. Ja. Ik zat in de auto. Ik zat de radio aan, ik zat te luisteren naar hoe dat allemaal ging. Heel indrukwekkend. Nou, hij had een hele eigen manier om al die emoties die hij voelde in een liedje te leggen. Maar of het nou over liefde ging, verdriet of eenzaamheid, Hazes zong het alsof hij het zelf meemaakte.
2: Om

0: My Silver Lining van de First Aid Kit. De twee Zweedse zussen Clara en Johanna Söderberg. Zo heten ze. En ze werden bekend met het mooie, vaak meerstemmige folkpop. En My Silver Lining kwam in 2014 uit. Het werd een van de bekendste nummers van de twee zussen. Een frietje bakken voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Dat was 4 jaar geleden het idee van de Brabantse frietbakkers Frankie van Hintem en Koen van Oosten. Maar wat begon met een frietkar aan de Oekraïnse grens, dat groeide uit tot een veel grotere missie. Inmiddels helpen ze met opvang, brengen ze hulpgoederen het land in en halen ze mensen weg uit gebieden waar het gevaarlijk is. En daarbij komen ze zelf soms letterlijk onder vuur te liggen. Nou, zondag krijgen Frankie en Koen voor hun inzet een bijzondere Oekraïnse onderscheiding. De Orde van Sint Pantelejmon voor hun humanitaire en nobele activiteiten in de gezondheidszorg. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Frankie.
1: Goedenavond.
0: Is het trouwens Frankie of Frankie? Wat wil je dat ik zeg?
1: Ik luister naar alles.
0: Oh, maar wat zeggen de meeste mensen?
1: Dat is echt wel een beetje 50-50.
0: Oké.
1: Je mag echt kiezen.
0: Ja. Oké, nou, dan hou ik het lekker op Frankie, vind ik leuk. Ja. Hey, wat betekent deze Oekraïnse onderscheiding voor jou en voor Koen?
1: Die is wel heel mooi. Omdat het een ander soort onderscheiding is als... wij hebben al een paar onderscheidingen gekregen, maar die zijn dan militair of van het ministerie van Defensie.
0: Ja.
1: En dit is van een kerkelijke organisatie die een ingewikkeld systeem hebben hoe ze mensen kiezen. En dan gaat het door een hele commissie heen en dergelijke. Dus het voelt wel heel leuk. Wij doen het niet daarvoor,
0: nee.
1: Maar het is wel leuk. Het is vooral ook een hele leuke dag, denk ik, zondag.
0: Ja, het is toch wel mooi dat gewaardeerd wordt wat jullie allemaal doen. Want ik begrijp dus ook met gevaar soms voor eigen leven.
1: Wij zijn wel eens in de situatie gekomen. Afgelopen reis trouwens ook nog. We hebben een raketinslag overleefd in 2023. En zondag een week geleden, eergisteren een week geleden, waren we in Gerson. En toen sloeg er een drone in op nog geen 100 meter van ons vandaan.
0: Ja.
1: Een FPV-drone op een man. En die heeft het niet overleefd. Ja.
0: Nou ja, die onderscheiding is dus helemaal terecht voor jullie. En

0: vertel eens, want daar ben ik benieuwd naar. 4 jaar geleden stond je met die frietkar aan de grens. Wanneer merkte je, ja, maar dit is gewoon veel meer geworden dan alleen maar frietbakken?
1: Het begon inderdaad, zoals u het zegt. We dachten het eenmalig te doen. Maar er kwam een tweede keer van en een derde keer. En op een gegeven moment leef je in en krijg je zoveel te horen van de mensen dat je er steeds meer bij betrokken raakt. En toen werd het West-Oekraïne, dus het veiligere gedeelte van Oekraïne. En toen Midden-Oekraïne en zo ging het steeds oostelijker. En nu werken we eigenlijk alleen maar aan het frontgebied. Maar de friet, moet ik zeggen, dat is bijna een bijzaak geworden. Het is zo dat wij afgelopen reis 14 dagen in Oekraïne waren. En we hebben maar 2 dagen friet gebakken.
0: Oh, en de andere 12 dagen?
1: We hebben mensen geëvacueerd. Wij hebben een dierenshelter geholpen. Allerlei verschillende projecten. We hebben de Holland House. Dat is onze vluchtelingenopvang in Dnipro. Waar mensen opgevangen worden die zelf te laat waren met vluchten. Dus die we echt op hebben moeten halen omdat ze zelf niet naar weg konden. Ja. Met gepantste auto's noemen we dat. En vaak onder begeleiding.
0: Wow. Is het dan zo dat mensen jullie weten te vinden? Of bied je jezelf steeds aan van jongens, we zijn dan en dan, zijn we er weer. Gebruik ons maar waar nodig.
1: Wij zijn zo'n beetje, zeg maar, 40% van de tijd daar. Mm-hmm. En op het moment dat wij daar zijn, dan grotendeels trekken we zelf ons plan.
0: Ja.
1: Mensen die geëvacueerd moeten worden, krijgen vaak wel tips van mensen die wel weg willen, maar niet meer weg kunnen.
0: Oh, ja.
1: Het komt van verschillende kanten. We hebben ook wel eens iemand die zegt van mijn vader of mijn familielid zit daar, kunnen jullie die ophalen? En als die persoon het dan wil, dan kunnen we kijken of dat kan. Maar soms kan het ook niet meer.
0: Nee. Hey, nou, je hebt ook wel gezegd van die aandacht voor Oekraïne in Nederland, die zakt eigenlijk een beetje weg. Wat zou jij willen dat mensen hier beseffen over de situatie daar?
1: Nou, bij ons valt het mee, omdat wij natuurlijk vrij veel in de media zijn en we hebben een televisieserie Patatje Hoop op RTL 4, dus wij hebben de aandacht wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar we horen het wel van heel veel andere organisaties, en zeker in Oekraïne, dat ze gewoon heel veel minder steun hebben.
0: Ja.
1: Wat ik denk is dat Oekraïne heeft nu het sterkste leger van Europa.
0: Mm-hmm.
1: Als Oekraïne verslagen wordt, dan is eigenlijk de sterkste partij is verslagen. En hier gaan mensen ervan uit van, nou, we zitten hier veilig.
0: Ja.
1: Ik ben daar echt niet van overtuigd. Ik ben echt bang dat een Rusland niet zou stoppen bij Oekraïne.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat Oekraïne onze verdediging is. Dus dat we Oekraïne echt moeten helpen op alle verschillende manieren.
0: Ja, daar ben je niet alleen in. Ik heb wel meer van dat soort geluiden inderdaad gehoord. Dus ja, en jij hebt natuurlijk recht van spreken, want je komt daar. Nou, hoe vaak? Wanneer ga je er weer naartoe?
1: We zijn nu wat langer hier. Normaal gesproken is het zo'n beetje 4 weken hier, 3 weken daar. Maar nu zijn wij tot de eerste week november gaan we pas die kant op.
0: Ja. En wat geeft jou...
1: Een weekje vacht hier. Ja.
0: Even bijkomen. Want wat geeft jou in Koen, ondanks al die ellende en al het gevaar, nog steeds die kracht om door te gaan?
1: Omdat we gewoon gezien hebben hoe gemeen het is, hoe vies het is. En dat we zien dat mensen steun nodig hebben. En ondanks dat het vermoeiend is, zien wij dat de mensen daar nog veel vermoeider zijn dan wij. En wij willen graag helpen daar waar het hardste nodig is. En er zijn ook echt situaties waarin als wij niet zouden helpen, dat het misschien helemaal niet zou komen.
0: Ja.
1: En dat is de reden om door te gaan.
0: Ja.
1: Dan erbij, onze beste vrienden en collega's zijn in oktober omgekomen met een droneaanval. En we willen ook niet dat van niks is geweest.
0: Nee, dus, verschrikkelijk.
1: Ik doe het ook een beetje ter ere van hun.
0: Ja, snap ik heel goed. Hey, binnenkort dus die orde scheiden, die orde van Sint Pantelimon. Ik vind dat jullie ook wel eigenlijk een lintje verdienen. Dus mochten ze luisteren...
1: Voor ons is dat niet zo belangrijk.
0: Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik. Dus voor jullie niet, daar gaat het voor jullie niet om. Maar ik vind het goed wat jullie doen. Ik vind het knap. Ik doe het niet. Ik doe het jullie ook niet zomaar na. Dus dank voor dit indrukwekkende gesprek. En voor het delen van jullie verhaal. En ik wens jullie heel veel succes. En vooral heel veel veiligheid.
1: Dank je wel. En mochten mensen zondag zin hebben om langs te komen. Het is een reiswijk. En er wordt ook een frietje bij gebakken. En het wordt ook nog eens heel gezellig.
0: Nou, helemaal in stijl. Dank je wel, Frankie. Dag.
1: Oké, tot ons. Dank je, dag.

0: gewone mensen met bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: De zanger van The Culture Club, Boy George. En in 87 nam hij dit op, Everything I Own. Een nummer dat eerder al een grote hit was voor Brad. En die ga je later vanavond ook nog horen.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de eerste hint, want Bob is weer voor ons op pad. Gisteren stond hij op Curaçao, vanavond is hij in ons eigen landje. Ja, Curaçao is natuurlijk ook een beetje ons eigen landje. Ja. Het hoort bij het Koninkrijk. Dat hebben we vandaag ook maar weer eens gehoord in de troonrede.
2: Ja.
0: Maar vanavond is hij echt in ons, binnen ons eigen landsgrens.
2: Binnen Europa.
0: Ergens in Nederland zelfs. Ja. Dat is mijn extra hintje. En verder moet je het even zelf uitzoeken. En dan heb je deze eerste hint bij.
3: Het glanst, glimt en flonkert hier aan alle kanten. En ik zie echt geen diamanten, maar wel heel wat anders moois. Ik vind het bijzonder hoe ze dat allemaal maken. Ik weet van toeten nog blazen. Gelukkig kunnen ze dat laatste hier zelf heel goed.
0: Ah, dat is wel een goeie. Die moet je even door de regels heen lezen.
4: Toeten nog blazen.
0: Toeten nog blazen en dat laatste kunnen ze daar heel goed. Nou, is een goede hint. Een goede eerste hint.
2: Ja.
0: Denk jij te weten waar Bob staat? Laat het mij maar weten via de NPO-luister-app. Die staat sowieso, net als anders, de hele avond wagenwijd voor je open. Dus ik ben ook wel benieuwd, wat had jij aan vandaag toen je naar de troonrede zat te kijken? Misschien was je ook wel in het oranje.
4: Had je een hoedje al?
0: Ja, een oranje tompoes bij de hand.
4: Of, lekker.
0: Laat het maar weten via de NPO-luister-app. Die staat, zei ik al, voor je open. En ik vind het leuk om van je te horen. Dus ik zou zeggen, laat me van je horen.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is Bob?
0: Ben jij nou op muggenjacht daar? Ik zie jou hier zitten klappen.
4: Ik heb het raam opgezet.
0: Ja, oh, nou... Haal hem even weg, want ik hou niet van muggen.
4: Ik ook niet.
0: Komt-ie. Oh ja, yes, dat was hem.

0: lekker dansen. Heerlijk. En jij kan het nog, David, zie ik.
1: Ja.
0: Ja, goede moves zitten ertussen. Echt even lekker jaren 80. En het brengt mij alweer een beetje in de stemming voor de Evergreen Week van de jaren 80 die eraan zit te komen. Eind deze maand begint hij. En ja, heerlijk. Weer een mooi hoogtepunt in het Radio NPO Radio 5 jaar. En daarvoor hoorde je Gilbert O'Sullivan. Mooie titel voor iemand die al ruim 6 decennia muziek maakt, hè? Goeie man is al heel lang bezig. En toch nog weer met nieuwe muziek uitkomen. Ik vind het chapeau. Ah. Ah, lekker nummer. Tijd voor muziek van Coldplay. Met Viva La Vida. Een nummer uit 2008 dat anders klinkt dan heel veel andere Coldplay-nummers. En waar je misschien een piano of een gitaar verwacht, hoor je hier vooral strijkers, een bas en natuurlijk die stem van Chris Martin. Die strijkers die geven het nummer bijna een klassieke sfeer. En luister maar eens naar wat Chris Martin zelf vertelt over het schrijven van Viva La Vida.
2: The best song on the record. It was about 3:45 in the morning. On about a Wednesday. And I'd just taken some sleeping pills to try and go to sleep. And this little thing came into my head which went, I used to rule the world. And I thought, God, that sounds like a big hit single to me. And then the other half of me said, yeah, but you should go to bed. And then the other half of me replied, No, go downstairs and work it out. And so I went down to find a guitar and I recorded it. And I'm very glad because it's an important song for us.
0: Ja, het was rond 3:45 s'nachts, dat tijdstip waar je de hele wereld stil is en iedereen slaapt behalve jij. En ineens kwam er een melodie in zijn hoofd en de woorden I used to rule the world. En hij twijfelde, zal ik nou uit bed stappen en het idee uitwerken of ga ik gewoon lekker slapen? Nou, hij koos gelukkig voor uit bed stappen en uitwerken. Hij pakte een gitaar en hij nam het nummer op. En gelukkig maar, want het werd een heel belangrijk nummer voor Coldplay. Want die tekst die is ook heel bijzonder. Chris Martin die zingt vanuit het perspectief van iemand die ooit heel machtig was, maar die alles is kwijtgeraakt. Je hoort verwijzingen naar koningen, naar Napoleon, naar de Bijbel en zelfs naar de hemelpoort. Want dan zingt hij I know Saint Peter won't call my name. Het gaat over de vergankelijkheid van macht en van het leven. En juist daarom past die titel zo mooi. Viva la vida, oftewel leven het leven. En Viva la vida heeft nog een leuk Nederlands tintje. De alternatieve videoclip die werd opgenomen in Den Haag. En hij werd geregisseerd door de Nederlandse fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Ik zou zeggen, zet die volumeknop op standje burenruzie. Hier is die Coldplay met Viva la vida.

0: Vriendje, mag dat ook, David? Jawel, hè? Ja, beetje meer vriendje. Ja. We zijn vriendjes, toch?
1: Zeker. Ja, we zijn gelukkig. Matties.
0: Zo
1: zeggen dat, hè?
0: Absoluut. Hey, zometeen gaat de douche aan voor de avond van 5. En nog veel meer mooie muziek. En de tweede hint van Bob.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: De finale week van Avotros Triviant is in volle gang. De 25 winnaars van de afgelopen weken komen terug voor de beslissende strijd. Speel thuis mee, test je kennis en ontdek wie de allerbeste is.
12: Quick response.
11: Wie wint Avotros Triviant? Vanavond om 21:50 bij Avotros op NPO 1.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
16: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
15: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van €26 miljoen voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
17: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
15: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is vrij. De man van 43 blijft wel verdacht in de zaak. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De influencer en drie anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Gerja Wolf.

Middle of the Road and the Talk of All the USA uit 1972. Een jaartje daarvoor, in 1971, deed die Schotse band, want dat zijn ze, deden ze mee aan het San Remo Festival in Italië. Dus voor veel artiesten is dat een springplank geweest van een goede carrière. En dat ook voor hun, de Middle of the Road, was het meteen hun doorbraak.

0: COVID? Ja, hij is hardnekkig, hè?
1: Gesneuveld.
0: Hij is gesneuveld. Oké, okay, gelukkig. Ja. Kunnen weer rustig...
1: En weet jij wie Takkie en Sipi zijn?
0: Ja, van hoe heet ze? Annie M.G. Schmid.
1: Ja.
0: Ja, dat hondje en een kat.
1: Ja, want wist je dat Helene heeft daar een dekbed overtrek van gekocht?
0: Oh, wat
1: dat
0: lief.
1: Heeft ze even gemeld.
0: Oh, wat lief. Nou, wat lief.
1: Leuk, hè?
0: Nou, dat doet meteen nog een huishoudelijke mede. Want Sabrina appt ons en ze zegt... Goedenavond, lieve Gerja. Ja, en als je zo begint, dan heb je mij natuurlijk. Ze zegt, misschien een stomme vraag... maar zou ik via de radio mijn liefste dierbare vriendin Lammy... de lieve groetjes willen doen en haar ook heel veel plezier wensen voor morgen? Want ja, Lammy komt morgen deze kant op. Ze gaat op bezoek bij Hans Schiffers, bij Daniel Dekker en bij Henk van Steeg.
1: Zo.
0: En ze appte me of ze ook hier of ik niet even wat eerder wilde komen... zodat ze ook met mij op de foto kon. Maar ik ben hier pas om 7:00 s'avonds... en dan is Lammy alweer richting Stadskanaal, dus dat gaat hem niet worden... Maar we hebben elkaar alles ontmoet, dus dat is hartstikke fijn. Dus bij deze Sabrina de groetjes gedaan aan Lammy. Ik voel me net zo'n soort doorgeefluik van de een naar de ander.
1: Ja.
0: Leuk. Hey, hoe staat het met de inzendingen?
1: Ja, het druppelt wel binnen.
0: Het druppelt? Het regent?
1: Het regent.
0: Het regent. Goeie antwoorden volgens mij. Het
1: moet wel een compleet antwoord
0: Ja, een
1: zijn.
0: Compleet, ja, ja. Precies. Niet alleen de plaatsnaam, want dat doen
1: geen
0: veel mensen.
1: Geen halfbakken antwoorden.
0: Nee, we zijn hier voor de volledigheid.
1: Ja.
0: Dus niet alleen de plaatsnaam, ook de plek waar die staat. En nou, ik zei, het regent goede antwoorden. Misschien was hij wel een beetje te makkelijk dit keer. Is ook wel eens lekker, toch? Verder dit uur de tweede hint zometeen. Die krijg je van mij, al is het bijna niet meer nodig. Maar de hoofdrol die is en die blijft toch echt voor de muziek. Het nummer Bend Me, Shade Me is geschreven door twee Engelse songwriters. Maar The American Breed maakte er een Amerikaanse hit van. Hier zijn ze. Bend Me and Shade Me, 1968.

0: jij in dienst gezeten, David, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Jij was nog in de verplichte lichting, zeg maar.
1: 91-2
0: was ik. Ja. Waar lag je? Waar was je gelegerd, zeggen ze?
1: Opleiding in Bussum.
0: Ja.
1: En toen naar Garderen.
0: Oh ja, mooi. Mooie omgeving.
1: Stroomgarderen.
0: Een goede tijd gehad?
1: Nou ja, mooi. Ja, mooie omgeving. Ja. Nu kijk je er anders naar, maar toen niet.
0: Nee.
1: Afgelegen in de bossen.
0: Ja, maar toen moest je nog. Hè? Heb je een goede tijd gehad of niet?
1: Ja, heel goed.
0: Nou, okay.
1: Ga ik je zo vertellen.
0: Nou, is goed. Ik ben benieuwd.
2: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Eerst tijd om te raden wat wordt gezongen onder de douche.
1: Ja.
0: Ik wil graag van jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje.
3: Forget about the bad times. Oh yeah. One day to come together. We'll be a better.
1: Ja. Makkie, hè? Ik heb ze de hele week makkelijk gemaakt.
0: Nou, wat lief.
1: Ik was in een gulle bui.
0: Ja, wat lief. Want wat kunnen mensen winnen met dit? Een boodschappentas.
1: Boodschappentas.
0: Dus, wil jij die boodschappentas? Ja, hij is mooi, ja. Heb je hem al? Ja, ik heb hem nog niet
1: beetje
0: gezien.
1: Beetje luxe van dat jute-achtige spul.
0: Dus geen goedkope plastic.
1: Nee, het is geen plastic.
0: Mooi zo. Nou, wil jij hem winnen? En wie wil dat niet? Dan moet je even bellen 0800 3555 of een appje sturen naar de NPO Luister-app. En dan wil ik voor jou de titel en de uitvoerende van dit.
3: Forget about the bad times. Oh yeah.

0: En juist die hele kwetsbare slottoon van hem, die eigenlijk, als je zangtechnisch bekijkt, niet goed uit de strot komt. Ja, dan heb je mij. Ik vind het zo mooi. Ik hoor alle emoties erin.
1: Uit zijn tenen.
0: Ah, prachtig. Mooi. Een van de mooiste liefdesliedjes wat mij betreft. Ja, die andere trouwens, I Told You Lately van Van Morrison, vind ik ook zo mooi. Maar deze komt ook heel dicht in de buurt.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Arie, sta je ondertussen op de oprit? Of ben je thuis, of niet? René, sorry.
3: Hi, goedenavond.
0: Hoi, goedenavond.
3: Ik ben bijna thuis. Ik heb hem even aan de kant gezet.
0: Oh, oké,

0: gelukkig. Want ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een botsing hier of daar. Want je zit in de auto. Ben je op weg naar huis? Of?
1: Ik ben op weg naar huis. Ah, okay. Ik kom net van mijn werk.
0: Aha. Hey, en wat doe je nog zo laat op je werk? Is het zo druk?
1: Ik ben vestigingsmanager van een bouwmarkt.
0: Ja.
1: En dan zijn we gewoon open tot 9 uur.
0: Oh, dus, dat is het. Ja, tjonge. Ja. Oh, ja. Hele dagen maak je dan. Maar wat leuk dat je...
1: Leuk, hoor.
0: Ja, nou, dat geloof ik zeker. En wat leuk dan dat je ook naar NPO Radio 5 luistert, joh, in de auto.
1: Altijd.
0: Altijd? Nou, altijd. Kijk.
1: Ja.
0: Goh, een man naar mijn hart.
1: Een hele fijne zender.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja, zeker.
0: Nou, goed om te horen, René. Hey, vertel eens, wie dacht jij te horen onder de douche?
1: Ik dacht dat het Madonna was met Holiday.
0: Ja!
2: Hatsiki
0: Holiday. Heb jij trouwens een leuke vakantie gehad?
1: Ja, lekker.
0: Mooi.
1: Ik ben lekker in eigen land gebleven.
0: Heerlijk.
1: Naar het mooie Drenthe.
0: Oh ja, prachtig.
1: En, heerlijk hoor. Ja, fantastisch.
0: Mooie zomer geweest.
1: Ik wou net zeggen, we hebben natuurlijk een prachtige zomer gehad. Dus,
0: ja, daar hoef je niet voor naar Italië. Nee, zeker niet. Nou, wat fijn. Goed om te horen. Hey, de boodschappen, doe je wel eens boodschappen of niet? Of is dat meestal je huisgenoten die dat doen?
1: Nee hoor, dat doe ik ook wel eens.
0: Nou,
1: zeker. Heb je een mooie boodschappentas voor me?
0: Ik heb een mooie boodschappentas voor je.
1: Nou,
0: een mooie jute boodschappentas van de avond van 5. Dus hij komt, hij komt jouw kant. Ja, hè? Nou, hij komt naar je toe. Ik geef je even terug aan David. Dan checken we even jouw gegevens. En dan ga ik ondertussen genieten van, en jij ook hoop ik, van Madonna en Holiday.
1: Zeker.
0: Leuk je te spreken, René.
1: Ja,

0: op 5.
1: Hoe is dit ooit begonnen?
2: Nou, dat onderzoek dat loopt nog. Maar
0: iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: En dat zou dan achter een voordeur verdwijnen. Ja, dat gaat bij mij gewoon niet in.
0: Van 4 tot 6.
3: Annie staat in de kanon van Nederland.
0: Op NPO Radio 5.
1: Moet ik zeggen, goeiemiddag Gaston.
4: Jij staat 8,7 op de schaal. Heel goed gedaan, Bert.

0: al, want een strot heeft die man. Teddy Swims, Breakup in Reverse. En het nummer gaat over een relatiebreuk die je het liefst achterstevoren zou willen beleven. Dus dat het eindigt, zeg maar, dat ze toch van elkaar houden. Zelfs die videoclip die bij het nummer hoort, die draait achterstevoren. Een verwoest huis wordt weer opgebouwd. Best een bijzondere manier om liefdesverdriet uit te beelden. En als je hem googelt, heb ik net even gedaan, een foto van hem, dan zie je een zwaar getatoeëerd kaal hoofd, heel onder de tattoos. Als je hem ziet, dan denk je van, wow, die wil ik niet tegenkomen 's avonds. Maar volgens mij is het echt zo'n beer. Gewoon een hele vriendelijke beer. Een hele vriendelijke man. Maar dat denk ik dan, hè? Dat weet ik niet zeker. Maar...
1: waar is Bob?
0: Het gaat altijd uit van het beste van de mens, toch? Het is tijd voor de tweede hint van Waar is Bob? En is het nog nodig, David, of zal ik maar gewoon die tweede hint overslaan?
2: Ik vind het nog best wel lastig.
0: Ja? Ja, jij.
2: Ik heb wel behoefte aan tip 2.
0: Jij hebt behoefte? Oké, speciaal voor jou dan. Want voor de rest weet iedereen het al, volgens mij. Maar speciaal voor jou komt deze tip 2.
3: Ik bekijk nu een demonstratie. Daar heeft er eentje een lange, holle pijp met aan het uiteinde een vurige bol. Oh, kijk hem blazen, joh. Oh, ja, bizar hoe ze die vormen erin blazen. Wauw.
0: Ja. Daagt het in het oosten?
2: Ik heb een vermoeden.
0: Oké, nou.
2: Maar er zijn meerdere plekken van in Nederland, denk ik.
0: Zeker, ja. En waar zal die zijn?
2: Ja.
0: Daar komt misschien een derde hint naar voren. Ja. Maar als jij denkt te weten waar die staat, ik zou zeggen, waar gewoon een gokje. Niet geschoten is nooit geschoten. Hoe zeggen dat?
2: Is altijd mis.
0: Is altijd mis, oh ja, dat was hem. En als die goed is, ga je mee in de Rode Hoge Hoed. En rond 22:30, over een klein uurtje, dan trekken we daar een winnaar uit. Dus als je meespeelt, hou dan ook je telefoon in de gaten. Een van mijn muzikale helden, David Bowie. Hij komt straks ook weer terug in de jaren 80, gelukkig. Maar hier is hij met een nummer uit 1972. Uit zijn tijd, Star.

0: Hoor ik jou nou een beetje Belgisch praten, David?
1: Ja, allee, hij is binnenkort in Rotterdam, hè, in Nieuwe Luxor Theater.
0: Oh, wow. Ja, 82 is een goede man,
1: hè? Ja, treedt nog gewoon op.
0: Treedt nog gewoon op. Dus wil je hem nog live zien en horen, dan weet je waar je moet zijn. Ga ik een mooi gesprek, denk ik, voeren over... Ik weet zeker dat we er allemaal mee te maken hebben gehad. We hebben er allemaal mee gespeeld vroeger en misschien nog wel Lego. En misschien heb je nog wel ergens een doos vol op zolder staan. Ik wel namelijk. Mijn ouders hadden een tijdje een weekendhuwelijk. En dan kwam mijn vader elk weekend naar huis. En dan had hij elk weekend een klein doosje Lego bij zich. Maar als dat een jaar duurt, hadden wij zo'n grote waston van Omo. Die zit bordenvol met Lego. En elke zaterdagochtend keerden wij die ton wops... om 7 uur 's ochtends op de eettafel uit. En zaten we de hele ochtend te spelen
1: te
0: met
1: bouwen,
0: Lego.
1: Te knutselen.
0: Geweldig. Super speelgoed. Maar tegenwoordig kan het ook op een hele andere plek. Hoe dat werkt? Ik heb ondernemer Richel Rijnsbergen aan de telefoon. Want hij bracht het idee van Bricks and Bytes naar Nederland. Goedenavond, Richel.
2: Goedenavond.
0: Dan moet je even uitleggen. Bricks and Bytes, wat is het precies?
2: Nou, Bricks and Bytes is een nieuw concept. En om het maar even kort samen te vatten, het is eigenlijk een Lego-café. Dus een café waar je kan eten en drinken, maar ook kunt Lego'en.
0: Geweldig. Hoe ben je op dat idee gekomen?
2: Ik heb het gezien in het buitenland, het concept. En ik dacht, dit moet naar Nederland. Dit moet hier ook gewoon kunnen lukken.
0: Ja, want wat vond je zo geweldig aan toen je voor het eerst zo'n café binnenste? Waar was dat, in welk land?
2: In de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk.
0: Je kwam het binnen, dat café, en wat dacht je? Ik ben in de hemel beland?
2: Ik vond het zo'n bijzondere plek. En de sfeer vond ik zo ongelooflijk bijzonder. Het was een mix van ouders met kinderen, grootouders met kinderen, jongvolwassenen, volwassenen. Het was... Een oase van rust, terwijl er enorme drukte was. Want het zat iedere keer hartstikke vol. Iedereen zat zo lekker op zijn plek en op zijn praatstoel. En er was gewoon ruimte voor connectie door alle leeftijdsgroepen door.
0: Ja.
1: Maar was je zelf fan van Lego?
2: Ja, zeker. Mijn hele leven eigenlijk. Altijd al fan geweest van Lego door in verschillende fases.
0: Ja.
2: In mijn puberteit had ik andere interesses, maar het kwam toch iedere keer weer terug. En ook nu met mijn eigen kinderen zie ik wat Lego met de verbinding met hun doet.
0: Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt, want dat vind ik het mooie van Lego. Ook als je als volwassene zegt ik hou van Lego, is niemand die je uitlacht. Het is niet echt maar voor kinderen, het is gewoon voor iedereen is het mooi.
2: Het hele stigma is eraf en het is al lang niet meer voor kinderen. En dat zie je ook in de cijfers van Lego zelf terug.
0: Mm-hmm.
2: Dat ruim 40% van de kopers van Lego, dat zijn volwassenen. En dat is heus niet alleen voor de sets voor kinderen, te zeggen.
0: Nee, van de week las ik van Downton Abbey, die ontzettende populaire serie. Klopt. Die is nou ook verkrijgbaar in Lego.
2: Ja, dat is toch ongelooflijk? Ik bedoel, dat zullen 8-jarigen niet zo snel bouwen.
0: Dat denk ik ook niet. Nee. Echt super.
2: Nee.
1: Maar is die trend al een tijdje gaande?
2: Van de 18-plus Lego'ers. Ja, ik denk dat het echt de vogelvlucht heeft genomen in de coronatijd. Dat iedereen thuis zat.
0: Mm-hmm.
2: En dacht, wat moet ik in godsnaam doen?
0: Ja.
2: Toen echt de Lego-dozen er weer bij heeft gepakt, nieuwe Lego-dozen heeft gekocht, besteld.
0: Mm-hmm.
2: En sindsdien is het echt zo booming.
0: Ja.
2: Elk jaar weer is Lego, stijgt de omzet, laat ik het zo zeggen.
0: En waar staat dit eerste Lego-café, Bricks and Bytes?
2: Bricks and Bytes, dat staat in IJmuiden.
0: In IJmuiden, en is het de eerste van een hele keten die gaat komen de komende jaren?
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. Dat hoop ik wel. Maar laat ik nou bij deze kleine beginnen. En dit rustig uitbouwen. We zijn dit weekend open gegaan, zaterdag en zondag. En het was een ongelooflijk succes. Want afgelopen weekend hebben we al zeker 200 mensen mogen ontvangen.
0: Dat
2: laat toch wel zien dat er ontzettend behoefte is aan een plek zoals deze.
0: Ja. Ja, nee, mooi. En ik vind het mooi dat je zegt dat het voor zoveel verbinding zorgt. En het is dus een café wat stampvol zit. En toch is het er rustig, want mensen zijn gewoon lekker bezig met elkaar.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: En ik vind ook vaak, als je met elkaar iets doet, komen gesprekken ook makkelijker tot stand dan wanneer je gewoon heel statisch tegenover elkaar zit en aan het praten gaat. Dus al spelend. Ja, ik heb er een heel mooi beeld bij. En volgens mij is het een uniek concept. En ik hoop dat het zich langzaam gaat uitrollen over Nederland.
2: Dat hoop ik ook zeker. Ja. En de goede start is er, laat ik het zo zeggen.
0: En waar hoop jij zelf op? Wat is jouw eigen favoriete Lego eigenlijk? Wat bouw jij zelf het liefste?
2: Ik ben zelf ontzettend fan van Star Wars. Ja. En Marvel en al dat soort, al dat soort dingen. Ja. Ik moet zeggen, nu ik beroepsmatig soms aan het Lego'en geslagen wordt, dat de lol er een beetje afgaat af en toe.
0: Oh nee, wat zonde. Oh,
2: ja, dat is echt altijd zo zonde. Maar ik heb een Mario-pop moeten maken van 5000 stukjes.
0: Wow.
2: En die is helaas één keer gevallen.
0: Oh.
2: En toen heb ik hem helemaal opnieuw moeten maken.
0: Oh,
2: inmiddels is hij helemaal vastgelijnd. Maar als je twee keer dat moet maken, dan gaat het tegen heugen en
1: daar heb je toch geen stamgasten voor, om dat weer op te lossen?
0: Oh, dan kun je mensen inschakelen.
2: Nou ja, inmiddels kan ik mensen laten betalen om dat in elkaar te zetten. Maar toen voor de inrichting was het wel belangrijk dat ik dat zelf even deed.
0: Ik vind het een heel mooi concept, Richelle. Ik wens je er heel veel succes bij. Zijn jullie dit weekend weer open, komend weekend?
2: Absoluut, absoluut. En reserveren is gewenst.
0: Okay.
2: We zijn niet mega groot.
0: Mm-hmm.
2: Dus afgelopen weekend heb ik ook wel mensen moeten teleurstellen toen het echt gewoon tot twee keer aan toe helemaal vol zat.
0: Yeah.
2: Dus wees verstandig, reserveer vooraf. Zeker als je wat verder weg komt.
0: Teleurstelling te voorkomen.
2: Ja, zeker. We hadden echt mensen uit Utrecht, Amsterdam, Haarlem, het rest van Velsen.
0: Nou, goed om te horen.
2: Ze kwamen overal vandaan. Dus, reserveer vooraf.
0: Er wordt ook lekker gereageerd op de app. Mensen, het spreekt echt iedereen aan. Dus ook de luisteraars van NPO Radio 5 Lego. Heel veel succes ermee en dank dat je even aan de telefoon wilde komen, Richelle.
2: Hartelijk dank voor de interesse.
0: Graag gedaan. Dag hoor.
2: Dankjewel. Fijne avond. Dag.

0: Misschien klinkt dit dan wel in dat Lego Café. Heerlijk van een glas whisky erbij.
1: Gaan we een keer heen?
0: Ja, ik vind het heerlijk om een keer heen te gaan. Ja. Kijken of we een goed idee kunnen opdoen.
1: Straks tijd zat misschien.
0: Ja, helaas wel, ja. Maar misschien kunnen we iets beginnen. Ja. Een mooie Bricks and Bites in Amersfoort of zo. Zoiets.
1: Lekker plaatje dit.
0: Ja, lekker hè. We gaan er swingend uit dit uur. We laten ons even bijpraten door het nieuws van Tine. En zometeen nog twee voor de prijs van één. De derde en de laatste hint van Bob. En nog veel meer fijne muziek. Dus lekker blijven luisteren. En leuk alle appjes over de Lego. Er wordt heel creatief meegedaan. Dus dank daarvoor.
1: Ik blijf ook nog een uurtje.
0: Nou, daar ben ik er heel blij om.
1: Ik vind het zo leuk.
0: Ik zou niet willen dat je wegging, eerlijk gezegd.
1: Nee, daarom blijf ik ook.
0: Oké, nou, gelukkig. Hé, ik hoop dat jij ook lekker blijft luisteren. Lekker onder het dekentje, pak wat drinken erbij. En dan zie ik jou zometeen heel
1: graag. Of Lego.
0: Ja, want Diane Ross, zij opent zometeen ons derde uur van de avond van 5. Nou, ik hoor je heel graag zometeen.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd om een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
12: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
11: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB en die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de eredivisie 1 plaats naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. Willem II staat 17e. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui, bij 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: geproduceerd door twee leden van Chic. En dat kun je terughoren, vind ik, in het nummer Diana Ross en My Old Piano. Een muzikale ode aan dat prachtige instrument, de piano. En ik zit gewoon nog even te genieten van alle foto's die binnenkomen. Anthony die stuurt twee prachtige foto's van wat hij bouwt van Lego. Echt een mooie Lego raceauto. En de Apollo 11, ook van Lego gebouwd. En Sander heeft een hond. Hij zegt nooit te oud voor Lego. Nou, helemaal gelijk. En echt, het maakt dus veel los bij mensen, dat Lego. Ja. Leuk, hè? Ja, leuk.
1: Het is ook leuk.
0: Schot in de roos.
1: Ja.
0: Wat gaan we nog doen dit uur? Nou, zometeen vertel ik je iets meer over twee voor de prijs van één. En ik zeg je nu al wel vast dat hij niet te versmaden is. Heerlijk, ik ben er blij om dat we twee nummers van hem mogen draaien zo meteen. En natuurlijk de derde en de laatste hint van Waar is Bob? En misschien schakel je later in, heb je die andere gemist? Nou, dan moet je even lekker blijven luisteren. Je krijgt ze zo meteen van mij. En verder, ik noemde ze al even eerder, Brad. Want Boy George in het eerste uur zong een cover van een nummer van Brad. Hier zijn de mannen zelf. Even lekker wegzwijmelen met een prachtig liedje. En dat doen we na de Honeybus en Girl of Independent Means. MUZIEK

0: was 1977. Het was even zwijmelen, even terug op mijn zolderkamertje waar ik de LP had van Brad. En dat draaide ik dit nummer ook vol. En dan zong ik vol uit volle borst mee.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Want dat is wat muziek doet, hè. Het roept herinneringen op. En ondertussen blijven de foto's binnenkomen. Pia stuurt een prachtige foto van Lego. Een mooie vogel. Heerlijk. Leuk om te zien, mensen. Elton John, hij zit vanavond in twee voor de prijs van één. Ja, wat heeft voor introductie heeft hij nodig? Eigenlijk helemaal niks, toch? Zijn muziek is al tientallen jaren onderdeel van ons leven. De mijne in elk geval wel, en ik denk die van jou ook wel. In de jaren 60 ontmoette hij tekstschrijver Bernie Taupin. En die ontmoeting werd bepalend voor zijn carrière. Taupin schreef de teksten en Elton John zette ze op muziek. En samen vormden ze een van de meest succesvolle songwriters-duo's uit de popgeschiedenis. En schreven ze vele, vele prachtige liedjes. Ga maar eens op zoek in jouw platenkoffer of in je cd-kast. Wat heb jij daar staan van Elton John? Ik draai zoals eerste deze die je nu al hoort, Daniel. Maar welk nummer van Elton John kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je appen naar de NPO Luister-app. Ga ik door met een andere kanjer. Barbara Streisand, weet je nog? The Way We Were. Uit de film The Way We Were. Het werd een van haar signature songs. En Claudia de Breij, ik hoop dat je zit te luisteren. Want ik weet dat jij een superfan bent van Barbara Streisand.

0: En nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Gregory Porter en Faith in Love. You gotta have faith. En dan gelooft hij vooral in de liefde. En dat kan ik me van hem helemaal voorstellen. Ooit live gezien, alweer 2 jaar geleden geloof ik. Wow, meer dan de moeite waard. En als hij weer eens komt, dan ga ik er zeker naartoe. Dat weet ik nou al.
1: Waar is Bob?
0: Ja, je kunt je zitten lachen, David. Maar dat ga ik echt doen. Dat is zo fijn. Die man is zo positief.
2: Als je moest kiezen, Stevie Wonder.
0: Oh nee, dan wordt het...

0: Stevie Wonder. Dan ja. Het nu, ja, omdat ik Gregory al een keer live heb gezien, ga ik nu voor Stevie Wonder. En ik zei gisteren al, ik heb geen kaarten kunnen bemachten. Ik zat er klaar voor. Ja. Maar ik hoorde van Tijn, ik had het anders aan moeten pakken. Ik had iedereen in moeten schakelen. Ja. Om met zoveel mogelijk laptops en telefoons, alles wat maar verbinding maakt, klaar te zitten. Dat heb ik niet gedaan. Dus dat is mijn fout geweest. Dus dat weet ik dan voor de volgende keer. Maar ja, we gaan het meemaken. Als het in de sterren staat, dan zal het misschien alsnog wel gebeuren. Wie weet. Lekker door naar de laatste hint van Waar is Bob? Zit jij daarop te wachten? Zit je erop te springen? Dan is dit de derde en de laatste hint.
1: In de fabrieken in deze plaats werd ooit een Oscar-winnende film gedraaid over dit ambacht. Ja, je hoeft niet zo glazig te kijken. Het is echt waar. Dit museum laat zien hoe men dit vak hier al sinds de 19e eeuw uitoefent.
0: Ja, hoe kon hij nou weten dat jij zo glazig zat te kijken, David? Hoe weet Bob dat?
2: Ja, Bob weet heel veel.
0: Ja, hè? Ja.
2: Dat blijkt maar weer.
0: Knappe man, die Bob. Nou, dit was de laatste hint. Hier moet je het mee doen. Dus weet jij waar die staat of denk je het te weten? Laat het ons maar weten via de NPO Luister-app. En als je antwoord goed is, gaat hij in de rode hoge hoed. En dan trekken we over 5 minuten een winnaar uit. Dus hou je telefoon in de gaten.

0: De legendarische stem van Ray Charles. Een van de grote pioniers van de soul. Iemand die de blues, de gospel, de jazz en de R&B... ja, eigenlijk een beetje combineerde en dat in de mix gooide... en daar een heel eigen geluid van maakte. En wat had ik hem ook graag ooit live gehoord.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing van ons spelletje Waar is Bob? En wat is er gepuzzeld vanavond, zeg. Ojojoj, mensen heen en weer twijfelen, wel, niet. Goedenavond, Mieke.
2: Ja, goedenavond.
0: Dag. Heb jij er lang over na moeten denken of niet? Wist je het meteen?
2: Meteen.
0: Och, echt wat knap. Meteen. Echt wat knap. Woon je er vlak naast misschien, of niet?
2: Nee, helemaal niet. En ik ben er ook nog nooit geweest.
0: Nou, hoe komt het dan dat je zo zeker bent van je zaak en dat je het al meteen wist?
2: Omdat ik heel erg van glaskunst hou.
0: Ja.
2: En er nooit geweest ben en wel eens langs Leerdam kom en dan zeg tegen mijn man, daar moeten we heen. En nu hoorde ik het en toen zei ik, we moeten echt gaan.
0: Nou, maar zullen we dan één ding afspreken? Dat als het antwoord goed is, want ik laat je zo de oplossing horen. Als het goed is dat jij dan dit jaar nog naar het Glasmuseum in Leerdam gaat met je man samen?
2: Ja, dat gaan we zeker doen dan.
0: Nou,
2: ja.
0: En dan wil ik dat je een foto maakt daar als je daar bent. En dat je die dan even naar de NPO Luister-app stuurt. En dan weet ik dat je geweest bent. En zullen we eerst maar eens kijken of het antwoord klopt? Want misschien is het wel heel ergens anders. Wie zal het zeggen?
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Hier komt ie.
3: De plek waar ik ben is het Nationaal Glasmuseum in Glasstad Leerdam.
0: Ja hoor.
2: Oh. En dan nog de glasblazerij, denk ik.
0: Ja, nou precies. Nou, dat noemt hij nog niet eens, maar dat had jij dan nog weer wel gedaan. Ja. Dus jij was echt heel precies in je antwoord. Maar gefeliciteerd, de avond van 5 waterfles komt jouw kant op.
2: Nou, dat is leuk. Dank je wel.
0: Nou, fijn dat je me gewonnen hebt. Fijn om je ook even te spreken. En onze deal staat, hè? Jij gaat een keer naar het museum nog... voordat dit programma stopt eind december.
2: Gaan we doen. Ja? En we sturen een foto.
0: Nou, hartstikke leuk. Leuk dat ik je even aan de lijn had, Mieke. En ik wens je nog een hele fijne avond.
2: Ja, jullie ook. Dank je wel.
0: Doei, doei.
2: Dag.
0: Nou, dan kreeg ik vorige week toch een heel mooi appje binnen... van luisteraar Ignas. En die wilde heel graag dit nummer van Supertramp horen. Het is een wat langere track... Ik zeg iets langer, het is dikke 6 minuten. Maar daar hebben we s'avonds de tijd voor bij NPO Radio 5. Het was het afscheidsnummer. Het afscheidsnummer van Roger Hodgson van de band. En hier is die Don't Leave Me Now, Supertramp. Ogen dicht en gewoon genieten.

hoort die snik in zijn stem. Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You. Zometeen twee nummers van Elton John. Ik draai Daniel. En welke kan ik daarna voor jou draaien? Je hebt nog heel even de tijd om me dat te laten weten.

0: Volgens mij, David, wordt dit in een commercial gebruikt nu. Want het, ja. ik weet niet welke. Ik kon er geen beelden, maar hij komt er zo bekend voor.
1: Een vrolijke commercial moet
0: heerlijk,
1: het zijn.
0: Heerlijk, ja. Come and Get Your Love van Redbone. En dat brengt ons bij...
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, geweldig. Elton John, hij zit vanavond in 2 voor de prijs van 1. In de jaren 70 brak hij wereldwijd door met die... Weet je wel, die opvallende brillen die hij altijd had. Die extravagante kostuums. En die enorme bak energie op het podium. En daarmee groeide hij uit tot een van de grote sterren van zijn tijd. Maar hij was bovenal muzikant die prachtige liedjes kon maken. En Elton bleef zichzelf steeds maar weer opnieuw uitvinden. Inmiddels heeft hij al een carrière die meer dan een halve eeuw beslaat. Wauw. Hij spreekt openlijk over zijn verslavingen, over zijn persoonlijke problemen en over zijn zoektocht naar rust en naar geluk. En juist daardoor denk ik dat veel van zijn liedjes steeds dichterbij zijn gekomen. Ze krijgen meer betekenis, want je kunt je er misschien wel in herkennen. Zometeen hoor je welke jij graag wil horen, maar hier is die eerst, Daniel.

0: Hans die appte naar de NPO Luisterapp en zegt: Gerja, je hoeft niet te zoeken. Kan ik je zo zeggen? Dit mag de tweede zijn. Het nummer Candle in the Wind heeft veel betekenis voor veel luisteraars van NPO Radio 5. Dat weet Hans zeker. Nou, we hebben hem met plezier gedraaid. Het was de originele versie. Dat wil ik er ook even bij zeggen. Dank voor alle suggesties, voor alle appjes, voor alle berichtjes, voor alle foto's van de Lego. Lego heeft veel losgemaakt vanavond. Dat was een goed gesprek. Goed om te doen.
1: Ja.
0: Even een beetje een follow-up kijken hoe, hoe het gaat.
1: En Frankie natuurlijk.
0: En Frankie, ja, met zijn onderscheiding. Geheel terecht. En wij gaan voor een lintje voor Frankie en Koen samen. Nou, dank voor het luisteren. Morgenavond dan ben ik er gewoon weer. Zit de avond de vijf, is er ook weer met Bob en de Shower Power. Alle ingrediënten. En krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Ik weet van Gerry en Rienert, die zitten nog heerlijk sowieso tot 12 uur te luisteren. Dus ja, dan komen de spelletjes weer op tafel. En ga je zo nog werken? Blijf je spelletjes spelen of ga je je ogen dicht doen? David en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. Ja, ik wou het wel voorzeggen, David. Ja. En je weet het, mensen, waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd die engel die over jou waakt. En misschien ben jij hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: Van geloof, hoop en liefde.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Ster.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia. Oh.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: In het tweede seizoen van de dramaserie Zussen volgen we de zussen Faya, Rolinde en Nienke. Samen bouwen ze aan hun toekomst op de boerderij, maar worden geconfronteerd met gebeurtenissen uit het verleden die hun leven voorgoed veranderen. Hoe sterk zijn familiebanden als geheimen aan het licht komen? Morgen om 8:30 bij Max op NPO 1.
2: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is vanavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die buis werd gevonden bij Teugen en daardoor lag het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk stil. En ook aan het begin van de avond werd weer een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Ook hier wordt uitgegaan van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis bij Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen overdag vooral in de middag buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Hey Francis, ben je er klaar voor?
6: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
5: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
6: Ja, magisch.
7: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
11: leden van de Staten-Generaal,
10: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
11: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
10: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leven de koning!
10: Wie luistert, weet meer.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
12: Leven de koning!
10: Wie luistert, weet meer.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Middernacht, het begin van 16 september. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor, naar aanleiding van de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers afgelopen avond. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. En de artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet mee mag op zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht in komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teugen op de Veluwe zijn gisteravond opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er gisteren 7 personen opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. Die rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse diensten op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van de Iraniërs gewonnen en er vervolgens gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar er zijn ook wolken en zon bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.